0: Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee

0: foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging.

0: water gaat. En dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Savros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15. Het zondagmorgenprogramma van de BRZS, lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek en om 9:30 wordt de kerkdienst van de hervormde kerk in Waarder uitgezonden. De dienst daar wordt geleid door dominee A.P. Voets. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. En om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u vragen of een opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Jan Ab. En na de openingstune van Wijlen Dirk-Jan, waarnaar kunt u luisteren? Naar Psalm 84, vers 1 en 2.

En zo luistert u ook naar een samenzang van psalm 27 naar de psalm 84. En die werden alle twee gezongen vanuit de Bovenkerk in Kampen. En we gaan nu luisteren naar het lied Als je Jezus na wilt volgen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Sorry. We gaan nu luisteren, ja, wel, naar het lied Als je Jezus na wilt volgen.

En we gaan bijna overschakelen naar de rechtstreekse uitzending van de kerkdienst vanuit de Hervormde Kerk in Waarder. En de dienst zal geleid worden straks door dominee A.P. Voets. En hij begint om 9:30. Met een paar minuten vertraging zal de dienst ook op de BR6 te beluisteren zijn. Tot die tijd, totdat de dienst begint, luistert u naar een muzikaal stukje over het lied Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Maar dat duurt dus tot ongeveer 9:30.

ik stel voor dat ik vast over ga schakelen naar de hervormde kerk in Waarder. De voorganger daar is dominee Voets. Mocht hij nog niet binnen zijn, dan hoort u ongetwijfeld het orgel nog spelen.

Goedemorgen, gemeente, gasten en alle belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee A.P. Voets uit Wekerom zal voorgaan. We beginnen met een geboortebericht. Chris en Janine Verburg uit Waarder van de Kosterdijk werden gisteravond verblijd met de geboorte van een dochter, Louise Sophie. Sophie is het zusje van Julian. We gedenken dit gezin in de voorbeden. De kerkraad heeft verder voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 13 september hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds dominee D.J. Budding uit Waarder voor te gaan. Als de Heer het geeft, wordt dan 's morgens het sacrament van het heilige avondmaal bediend en 's avonds is er dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding is er woensdagavond om 19:30 ook een eredienst. En in deze dienst hoopt dominee M. van Koten uit Lopik voor te gaan. Na de dienst is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censura morum in de kleine consistorie. Het is weer de eerste woensdagavonddienst van dit seizoen. En we roepen u en jullie er toe op om deze diensten trouw te bezoeken naast de zondagse erediensten. Ook deze diensten zijn tot eer van God, tot opbouw van de gemeente en tot versterking van uw geloofsleven. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten bate van het evangelisatiewerk in Hoorn. En de tweede en de derde collecte zijn beide bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente en in het bijzonder aan Sarah Rijsbergen uit Driebrugge. De huidtransplantatie die afgelopen donderdag gepland stond, kon voor een groot deel niet doorgaan vanwege een bacterie. Morgen wordt besloten of de operatie aanstaande donderdag wel door kan gaan. Tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn. Op haar buik en onderrug zijn grote delen van genezing te zien. En daarvoor willen we de Heere dank zeggen. We denken ook aan André den Hollander uit Bodegraven. Hij verblijft nog in het Groene Hart ziekenhuis te Gouda. Komende woensdag wordt hij overgeplaatst naar het Haga ziekenhuis in Den Haag. En daar zal bij hem een pacemaker worden geplaatst. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst. Zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.

Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 146e psalm. Het vierde vers is: de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. Ook vers 5. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. De versen 4 en 5 van de 146e psalm.

Gemeente, zingen we naar Gods wet uit Psalm 119, daarvan het 72ste vers. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. En we hopen van harte dat dat ook in de prediking heel duidelijk naar voren komt. Psalm 119, het 72ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de Heere Jezus vatte deze woorden samen en sprak: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.

Bidden we nu gemeente om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel. Wat is dat toch een wonder dat u voor mensen zoals wij zo'n liefdevolle vader wil zijn. Om Christus wil. Wat bent u groot, Heere. We zongen ervan, het grote heelal dat hebt u voortgebracht. Maar wat bent u ook genadig. Want u ziet wie op uw bijstand wacht. En als bewijs daarvan hebt u ons ook laten groeten. Met die bekende woorden, maar geef Heere, dat ze toch ook in ons hart weer indalen vanmorgen. Als u laat zeggen, genade zij u en vrede van de drie enige God. Heere, als u dat zo ons laat zeggen, dan mogen we er toch uit opmaken dat u als God van de genade ook die genade wil geven. En die genade wil verheerlijken. En doe dat, Heere, in de harten van zondaren, van mensen die door de nood gedreven zich tot u om troost begeven. Heere, genadige God, mogen dan onze hoop op u stellen vanmorgen. Wilt u geven dat de Heilige Geest vader mag zijn over de gemeente hier in dit kerkgebouw en ook over de onzichtbare gemeente, voor ons onzichtbaar, maar voor u niet. De gemeente die thuis met ons mee verbonden is. Heere, maak het ook daar in alles wel. En trouwe Heere, als we ons dan voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, dan bidden wij u in het bijzonder, Heere, geef ons opening van zaken waar het ons zelf aan gaat. Geef door uw geest zelf kennis, Heere, en daardoor ook verootmoediging. En mogen het zijn dat dat uitloopt op heilbegeerte, dat er een verlangende gemeente volgende week hier samen mag komen. Een gemeente die verlangt naar u, de Christus, Heere Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. Dat u toch zo rijk laat weten van uzelf. U bent op deze aarde geweest. U hebt ons opgezocht in onze verlorenheid, in onze verdorvenheid, in onze dwaasheden. O Heere, en nou is er bij u een weg, een uitweg. En we bidden u, geef dat velen die uitweg weer mogen vinden naar u. Om dan als arme zondaren met lege handen bij u te komen bedelen. Bedelen om de genade bewijzen van u, Heere Jezus Christus. Want u hebt zo'n volkomen werk gedaan. U was al het volkomen lam van God die het offer volmaakt heeft gebracht. En Heere, u hebt alles volbracht op Golgotha. En u hebt uw dierbaar bloed gegeven, uw kostbaar bloed. Doe ons erbij schuilen, zoals Israël in Egypte in de nacht dat de verderfengel rondging. Doe ons schuilen bij uw bloed en bij uw wonden. Uw diepe wonden. En dat we daar het mogen bevinden. Dat die wonden vol van allerlei vertroostingen zijn. En dan weet u precies wat wij nodig hebben, Heere. Maar dat u voor ons in uw verregaande zondaarsliefde naar het kruis wilde gaan. Om onze vervloeking op u te laden. En zoals het formulier zegt, ons met uw zegening te vervullen. Wonder, wonder, wonder van uw goedheid, Heere. Maar in uw verregaande zondaarsliefde bent u zelfs in die ontzaggelijke duisternis, die buitenste duisternis ingegaan van de hel. Om ons dat te besparen, dat hebt u toch een volkomen werk gegaan. Waar bent u ver gegaan, waar bent u diep gegaan, Heere, in uw zondaarsliefde. En u bent gestorven. Ook dat was nodig. Want de bezoldiging van de zonde die wij gedaan hebben, ja, die hebt u betaald. Maar
die bezoldiging was de dood. Heere Jezus Christus, hoe kunnen we u toch genoeg bedanken? Maar dat we u dan mogen vereren in deze voorbereidingsweek, dat het daarvan komen gaat, Heere, om u te vereren, om u groot te maken, tot aan uw tafel toe, maar dan ook in het verdere van ons leven. O Heere, wat hebben we u daarvoor nodig? Wij staan, als we op onszelf zien, zo verlegen. En Heere, ontferm u zich dan over ons. Geef, Heere, dat het ons gebeuren mag vanmorgen. Dat aan armen het evangelie wordt verkondigd. Heere, geef dat. En dat dat mag binnenkomen. Dat dat mag doorbreken. Dat dat mag opgaan zoals de zon vanmorgen in de natuur is opgegaan. En de duisternis verdrijft, de nevels opdoet klaren. Heere, ontferm u zich over ons. En Heere, geef dat het ook voor onze jongeren tot rijke zegen mag zijn om bepaald te worden. Bij uw trekkende liefde, waarmee uw zondaar aan uw tafel trekt. O Heere, geef dan al jong verwondering daarover. En laat er al in ons jonge leven iets ontvonken. Van verwondering en liefde voor u. Voor uw zondaarsliefde. Voor uw overgave. Heere, voor uw hartelijkheid. Die u op allerlei wijze ons bewijst. En zo zijn we daar als blijken van bijeengekomen in deze dienst. Als mensen die zoveel ontvingen van u in de achterliggende week. En alles onverdiend en alles uit genade. Geef ons een dankbaar en een dankend hart, o Heere. Dat bent u zo waard. En geef dat we u niet tekort zullen doen. Vanmorgen in deze dienst niet. Maar ook, Heere, in de verdere voorbereiding niet. Heere, dat ons oog niet blijft steken bij het gadeslaan van ons eigen hart en leven. Maar dat onze blik gericht mag worden op u, die volkomen zaligmaker. Die heerlijke Christus, heft gij ons hoofd omhoog en doe ons uw gunst aanschouwen. Heere, hoor ons stamelend gebed om Jezus wil. En bid het over, Heere Jezus. En maak het tot een heilig wierook voor het aangezicht van uw Vader. Uit genade. Amen. Gemeente, we slaan vanmorgen de schriften op. En we doen dat allereerst in het Oude Testament, in Jesaja 61. Jesaja 61, de eerste drie versen. Daar lezen we van het genadejaar van de Heere. De geest des Heere, Heere, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om de treurigen van Sion te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Opdat hij verheerlijkt worden, gemeente. We gaan verder lezen in het Nieuwe Testament. In het Evangelie van Matteüs, het 11e hoofdstuk. Ook daar beginnen we bij het eerste vers. Matteüs 11. En het is geschied
toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis, gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zei tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zei tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in de koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van welke geschreven staat: ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe gesproken. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, namelijk het 5e vers, de laatste woorden: en de armen wordt het evangelie verkondigd. Matteüs 11, vers 5, het 2e gedeelte. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 142e psalm. Psalm 142, daarvan de versen 2, 4 en 6. Psalm 142, de versen 2, 4 en 6.

Gemeente, in verband met de viering van het Heilige Avondmaal lezen we nu eerst met elkaar het eerste deel van het avondmaalsformulier, om daarna zonder verdere aankondiging te zingen Psalm 100.

Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon. Het zesde vers van de 19e psalm. Nu dan het onderwijs uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die deze navolgende ergelijke zonde zich besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten,
alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, allen die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en heid tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen.

Aan armen wordt het evangelie verkondigd. De woorden van de tekst voor de preek. Gemeente, belangrijk is het dat onze geestelijke apotheek op orde is. Want wij weten niet voor welke dingen wij komen te staan. Kent u bijvoorbeeld het middel voor dit? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Kent u daar het middel voor? Voor onze gewone huisapotheek is het al van belang dat daar het nodige in zit voor geval van nood. Lastig als je in het weekend ineens een gemene hoofdpijn krijgt en je hebt nog geen paracetamol in huis. We vinden in de tekst voor deze dienst een medicijn, een hartversterking voor geloofsaanvechting. Want het geloof kent zijn bergtoppen, maar het kent ook soms diepe dalen. Dalen van depressie, twijfels, kleingeloof, geloofsbestrijding, waarin die gemene boze zo wakker blijkt te zijn. En aanvechtingen. Die hartversterking van vanmorgen komt rechtstreeks van de Heer Jezus Christus. En degene die deze voor het eerst van Christus kreeg, is Johannes de Doper. Johannes de Evangelist begint ons deze heroud van Christus voor te stellen met deze woorden. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Dat is veel gezegd met een paar woorden. Er was een mens. En wat is er van een mens te zeggen? En wat is er van een mens te verwachten, gemeente? Er was een mens. Er is een mens. U, jij en ik. Echt mensen zijn we. Nou, Johannes was ook een echt mens. De Heere zegt in de Bijbel, u bent mensen, maar ik ben de Heere uw God. Dat is even wat. Gemeente, dat betekent dat de Heere er volledig op berekend is dat wij maar mensen zijn. Wat is dat al troostend en beloftevol. Dat ruikt naar het heerlijk evangelie. Johannes is degene die zo heerlijk getuigde van Christus. Zie het lam van God. En daar stond hij van zichzelf af te wijzen naar het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Om zo uit te stralen de diepe liefde van de hemelse bruidegom. Johannes de Doper was bezield met de ernst en de liefde van een hartelijke, innemende vriend van de bruidegom van Christus. En zo mocht hij groot zijn voor de Heere. Zo dat Christus zelf van hem getuigde. We hebben het gelezen vanmorgen. Van degene die geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Met andere woorden, Johannes is de grootste. Johannes was groot voor de Heere. Dat was zijn ouders al gezegd. Deze zal groot zijn. En zie, nou zit deze Johannes in een zware geloofsaanvechting. Want zegt de Heere dan, hij is de grootste van degenen die geboren zijn? Maar dan zegt hij, maar de minste in mijn koninkrijk is meer dan hij. En dat slaat op zijn geloofsaanvechting. Hij zit nou zo diep weg in een kuil, nou zeg maar in een ravijn. Dat de Heere zegt, de minste in mijn koninkrijk is op dit moment meer dan hij. Zo is het met Johannes gesteld. En nou staat dat in het evangelie. Dat is al op het eerste gezicht veelzeggend. Een grote Johannes kon in een ernstige geloofsaanvechting terechtkomen. Een zware geloofscrisis.
Maar daar zijn wij niet te goed voor. Dat kan ons ook gebeuren. Laat dit dan meegaan. Het gebeurde zelfs Johannes. Maar de Heer had er een middel voor. En dat heeft hij nog steeds. Ook voor uw aanvechting twijfel. En voor dat diepe dal waarin u zit. Wat zegt u? Een ravijn, geloof ik hoor. Oh. En nou is Johannes degene, de eerste, voor wie de Heer Jezus dit geneesmiddel uit zijn apotheek haalt. Uit zijn geestelijke apotheek. Voor hem niet alleen. Het is zo goed voor ons om dit middel in huis beter in ons hart te hebben. Maar eerst dit. In welke tijd trad Johannes ook weer op? Gemeente, het is misschien nog nooit zo akelig duister geweest als in de dagen van Christus voorloper Johannes de Doper. Het zijn de dagen van keizer Tiberius, van stadhouder Pontius Pilatus, van Herodes de Viervorst, de dagen van de hoge priesters Annas en Caiaphas. En het is in die tijd dat de Heer het gaat doen, gemeente, dat zien we in het tekstverband. En altijd weer weet de Heer door te breken in wat menselijkerwijs onmogelijk is. Hoort u dat ook in verband met de viering van het Heilige Avondmaal? Want als we die zelfbeproeving serieus nemen en je kijkt naar jezelf, dan kan je toch niet anders zeggen dan onmogelijk. Het is echt onmogelijk. Maar wat dan onmogelijk is, in de dagen van Johannes en in uw dagen en in uw strijd, dat is mogelijk bij God. En dat doet de harten van de vertrouwelingen van God, ondanks alles, toch in de Heere gerust zijn. Dat weet de Heilige Geest wel zo te maken. Als er maar zijn die de vertroosting van Israël verwachten, hoort u daarvan op? Dat u zegt, ja, dat ken ik. De vertroosting van Israël, daar zie ik naar uit. In verband ook met de viering van het Heilige Avondmaal de komende zondag. Dat is wat. Dat er in die tijd, die we zo kort maar even aanduiden, dat er toen een gezin was, zoals dat van Zacharias en Elisabeth, Johannes' ouders. Mensen die trouw bleven, terwijl de vormendienst en de fariseese oppervlakkigheden rondom de tempel van Jeruzalem hoogtij vierden. En dan mensen die een kind mogen voortbrengen voor de dienst van de Heere. Ja, dat is van Gods almacht, van zijn trouw en van zijn genade. Als er dan gezinnen zijn, ook hier en nu, die als steunpilaren kunnen dienen voor de dienst des Heren. Laten we zuinig zijn op die gezinnen, gemeente, bij alle tegenwind die ze vandaag de dag ervaren. En dan wordt dat kind geboren en krijgt uiteindelijk de naam Johannes. God is genadig. Ook in die tijd die we kort aanduiden. God is genadig. Dat is het evangelie voor de armen. Want voor een aantal mensen zal Johannes gewoon een naam zijn geweest, een klank. Meer niet. Maar degene die erbij bepaald werden, bij die naam, en die het mochten weten, God is genadig, die ervaren wat dat nou is, het evangelie voor de armen. Dat zit hier al in, gemeente. Maar dan nog wat. De bijl ligt al reeds aan de wortel van de boom. En dat weten onze jongeren misschien wel. Als ze erbij hebben staan kijken, als er een boom wordt omgehakt, dan gaat de bijl eerst op de plaats waar die terecht moet komen. En dan wordt er uitgehaald en geslagen. Nou, zegt Johannes, zo is het op het moment. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Nog één uithaal en het gaat gebeuren. Dus Gods oordeel kan elk ogenblik komen. En dan gaat er een Johannes optreden.
Echter, voordat hij gaat prediken, neemt de Heer hem apart in de woestijn. We lezen daarvan in Lucas 3. En we weten vanuit Lucas 1, vers 80 dat hij daar gebleven is tot aan zijn vertoning aan Israël. Dus tot aan het begin van zijn optreden. Ik las ergens dit, dat wil ik u doorgeven. Is het niet gelukkig en nuttig dat de Heere er voor zijn kinderen en knechten woestijnen op nahoudt? Misschien niet zo aanlokkelijk voor onze oude mens, want die heeft het graag geriefelijk. Maar wel nodig en nuttig om ons vlees te kruisigen. Om zo de kracht te ontvangen voor een nieuwe mens in ons. Voor de geestelijke strijd waartoe we geroepen zijn. Meerdere malen heeft de Heere ook de gevangeniscel nodig geacht om zijn kinderen en knechten rijp te maken voor zijn dienst hier op aarde, of straks in de heerlijkheid van de hemel. Jozef weet ervan, van de gevangenis. Micha, de zoon van Jimla, weet ervan. En Jeremia en Paulus en Silas. En ook Bunyan, om maar één naam uit de kerkgeschiedenis te noemen. En zo is ook Johannes in de gevangenis terechtgekomen. Het lijkt wel of dat de evangelist Lucas het aan zag komen als hij in hoofdstuk 3 de gevangenneming van Johannes de Doper beschrijft. Dan opent hij dat hoofdstuk met al die namen van stuk voor stuk, ja, vreselijke mensen. Antimachten gericht tegen Gods kerk. En dan gemeente, de naam van Johannes de Doper. En de huiver loopt over je rug. Want als dat allemaal gaande is, lezen we dat Johannes de Doper Herodes bestraft over zijn vrije moraal in zijn onzedelijk leven. Herodes neemt dat niet en zet Johannes gevangen. Triumferen daar de antimachten over Gods kerk? Nee, gemeente. De grote koning van de kerk laat dan in Johannes optreden. Een mens met de naam God is genadig. Het is en blijft dus waar. Hij heeft zijn gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, echt nooit gekrenkt. Ook toen niet. Johannes ging de weg bereiden voor onze profetische priesterkoning, waarvan hij getuigde: hij moet meer worden, maar ik minder. Als we maar beseffen de God van de genade voor ons te weten. En dat ook onthouden als steunpilaren wegvallen in de kerk. Maar ook vasthouden als dienaren in de kerk een grotere plaats innemen dan onze grote priesterkoning. Gemeente, we planten toch ook geen hoog struikgewas vlak voor een monument, zodat het kunstwerk er helemaal achter schuil gaat. Het is natuurlijk even raar als de hofhouding meer onderscheidingen draagt en mooiere kleding dan de vorst zelf. Dat heeft Johannes de Doper niet gewild. En dat hebben wij ook niet te willen. Zie het Lam van God. Dat is het evangelie dat centraal moet staan. Van onszelf afwijzen en altijd meer maar weer doorverwijzen naar de Christus. Want dan zijn we het meest bruikbaar in zijn koninkrijk. Hoe kleiner we denken van onszelf, en des te groter denken van de heiland die we dienen mogen. Hij is zo goed voor zijn volgelingen. In de dienst van de allerheerlijkste meester mocht Johannes staan om zijn weg te bereiden. Maar ook om het evangelie te laten horen met de passie die een echte vriend van de bruidegom past. Als in de weg van bekering en geloof. Het mag worden doorgegeven. Zie het Lam van God. Neem dat mee, gemeente. Voor de voorbereiding. Maar neem dat ook mee. Voor donkere, diepe dalen. Hij moet meer worden.
en ik minder, dan gaat het pas goed. Nou, minder worden, dat maakt Johannes nu mee in de burcht van Margerus, aan de oostkant van de Dode Zee, waar hij gevangen gezet is. Minder worden, dat is dus even gauw gezegd. Ook in Lucas in de Handelingen hebben we het soms makkelijk nagezegd dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan in de heerlijkheid bij de Here. En we zingen het misschien uit volle borst. En mijn hart, wat mij moogt treffen, wat mij moogt treffen. Wat kan dat niet zijn? Tot de God mijns levens heffen. En als het dan wordt, gemeente, het felst verdriet dat dan treft. Dat is nog niet eens dat je dit of dat kwijtraakt. Al is het niet gering als je uit je werk raakt. Of je de gezondheid moet missen. Of je vrijheid moet inleveren. Of je eer en je goede naam worden te grabbel gegooid. Of dat je man of je vrouw wordt weggenomen. Dat je vader of moeder overlijdt. Of je kind. Toch is dit het bittere niet van de hartepijn van de doper. Het is zijn bange vraag over de Heer Jezus. Verwachten we deze nu of een ander? Met andere woorden, Heer Jezus, bent u het nou of bent u het niet? En dat zegt dan degene die hem aan mocht wijzen als het lam Gods. Hier wankelt deze steunpilaar in Gods gemeente, die de Heer Jezus de grootste heeft genoemd in zijn koninkrijk. Een felle en bittere aanvechting die hem alle troost doet missen. Herkent u daar iets van? Als je het zicht mist op momenten, op de enige troost voor lichaam en ziel, voor leven en sterven. Want er zijn er die missen het missen en die kunnen makkelijk doorgaan met opgeheven hoofd. Kunt u dat niet missen? Maar als je het mist, ja, een felle en bittere aanvechting doet Johannes alle troost missen. Want wat het belangrijkste moet zijn, dat is nog steeds het belangrijkste voor hem. De Christus. Maar is die het nou of is die het niet? Hij wordt benauwd, omringd door droefenissen. Wat een crisis in zijn geloofsleven. Geen zicht meer op de zaligmaker. Waar is dan de enige troost voor leven en sterven? Bijvoorbeeld dit. Wat ziet Johannes nu op dat moment van de wan die in Christus hand is om de dorstvloer te doorzuiveren? En wat gebeurt er nu door die bijl die aan de wortel van de boom ligt? En dat duurt al even. Herodes zit nog op de troon en lijkt het voor het zeggen te hebben. En dan de invloed van een Caiaphas, Annas en Pilatus, je rilt ervan. Wat is er van zo'n wereldlijke en kerkelijke regering te verwachten? Gemeente, is Johannes nou zijn geloof kwijt? Nee. Voor zijn eigen waarneming wel. Maar ondanks alles wendt hij zich met zijn twijfel en aanvechting tot Christus. En dan weet je dat de Heer aan het avondmaal voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar ben ik nu een gelovige? Ben ik dat nou eigenlijk wel? Kijk eens hier, wat doet Johannes? Met zijn twijfel en aanvechting naar de Heer Jezus. Dominee G. Boer heeft het wel eens gezegd. Het geloof, dat is één beweging naar Christus toe. En nu Johannes daar zelf niet naartoe kan, stuurt hij twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus. Ondanks een twijfel en aanvechting naar de Christus toe. En dat is de weg ook vandaag en van de week en volgende week. Hoe diep u ook zit en hoe donker het ook is, hoe ver u ook weg bent van troost en uitzicht. Waar dan heen? Tot hem alleen, gemeente. En nu de reactie van Christus. Komt hij op bezoek bij Johannes
Iemand zegt, ja, dat mocht wel gebeuren eigenlijk. Nou, ja en nee. Hij gaat de worsteling van Johannes niet bestrijden door middel van de oogpoorten. Want ja, wat hebben we dan te zien door die oogpoorten, gemeente? Maar het geloof is immers uit het gehoor. En daarom krijgt Johannes niet wat te zien van de Heer Jezus. Hij krijgt wat te horen in het tekstgedeelte. En dat geeft Christus aan zijn discipelen mee. Dan mogen we wel zeggen, hoe liefelijk zijn hun voeten. Want ze mogen Johannes het goede doen, het goede boodschappen. Al lijkt het op het eerste gehoor, dit antwoord van Christus, op zoveel aanvechting, twijfel en strijd van Johannes, toch wel opmerkelijk. Ja, Jezus' reactie oogt wat karig en vreemd. Als we dat lezen zo in het vierde en in het vijfde vers. Ga heen, boodschap Johannes, hetgeen gij hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Daar moet en daar kan Johannes het mee doen, gemeente. Maar wij ook. Ziet u? Dat is het geneesmiddel wat de Heere Jezus hier toepast. De vriend van de bruidegom kan op dit moment niet bij de bruiloft zijn. Dat is een grote smart voor Johannes. Maar wat hoort hij nu? Let op, gemeente. Als je het goed leest en gaat zien, dan zie je dat de bruidegom heel druk is met zijn bruid. Nou, dat raakt Johannes vanuit zijn missie. De bruidegom is druk met zijn bruid. Dat daar zicht op is en licht overvalt. De bruidegom is heel dicht bij zijn bruid. Anders gezegd, bij zijn armen en ellendigen die hier worden getekend. Anders werden kreupelen toch niet lopend. En werden blinden niet ziende. In deze heerlijke woorden merkt Johannes dit. De grote ambtsdrager zet zijn werk en mijn werk voort. Daaruit mag Johannes opmaken. Hij zal zijn werk ook voor mij voleinden. Komt het over? Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan het gebed, verlaat niet wat uw hand begon. De Heere doet het nu zelf. In dit antwoord in vers 4 en 5 worden de messiaanse profetieën over Christus vervuld. Het is het genadejaar van de Heere. Wat in Jesaja geprofeteerd is in de hoofdstukken 29, 35, 42 en 61... dat is nu bij Christus te horen en te zien. Namelijk, het is het jaar van het welbehagen des Heren. Dat was het jubeljaar in Israël. Om jaloers op te zijn. Te horen van dat jubeljaar. Dat zijn ellendigen van al het nodige worden voorzien. Blinden, kruipelen. Doden zelfs. En Johannes ook. Die twee discipelen, ze mogen zo heerlijk van Christus getuigen. Zoals die twee dat bij Johannes doen. Ze hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en waarheid. En gemeente, dat heeft de kerk vandaag nou nodig. Ook in deze ontzaglijke tijd. En dat heeft de wereld ook nodig. Wat? Getuigen die bij Christus vandaan komen. En het evangelie brengen. Van wat bij Christus is te horen en te zien. Dat mag u van uw voorgangers verwachten. Dat ze dat getuigen. Wat bij Christus is mee te maken. Is te horen en te zien. Wat gebeurt?
Deze getuigen komen bij Christus vandaan uit zijn nabijheid. En dan mogen ze Johannes zeggen, gemeente, hoe waar het woord is. Hoe waar het woord is. En neem dan alleen die profetieën van Jesaja. De armen wordt het evangelie verkondigd. En daar waren ze zelf bij. Dat hebben die discipelen gezien. En Johannes heeft het mogen doen. Armen het evangelie verkondigen. En nu doet Christus het zelf. Ook aan Johannes het evangelie. Zie het lam Gods, Johannes. Zouden we dan nog durven verlangen? Heren, als u nu even ophoudt, dan kan ik weer aan de gang. Dan ga ik zelf weer verder. Nou, dan zijn we geen voorloper, maar een vreselijk sta in de weg. Doe het zelf eens als we zijn. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Ongetwijfeld is Johannes zelf ook een van deze armen die dit evangelie mag horen. Gemeente, u mag het van de verkondigers van het evangelie, voorgangers, ambtsdragers, verwachten dat ze niet rijk en verrijkt zijn in zichzelf en met zichzelf komen, maar dat ze als armen bij Jezus zijn geweest en dat ze vervolgens uitdragen wat ze daar hebben opgedaan, hebben gehoord en gezien. En wat zeggen de discipelen van Johannes nu tegen hun meester nadat ze bij Christus waren? Gemeente, samengevat mogen ze dit zeggen. En dan komen we bij de kern. Gods barmhartigheid is over zijn ellendige. Zeg u, dat medicijn heb ik nodig? Gods barmhartigheid is over zijn ellendige. Die ellendigen worden hier genoemd blinden, kreupelen, melaatsen, doven, armen. Daar kan je nou van opleven, gemeente. En je zegt, ik zit zo aan de grond. En ik kom niet verder. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Wat zegt de Heer Jesaja? Ik zal u opnemen. Ik zal u dragen en redden. Want ik blijf dezelfde. Gods barmhartigheid is over zijn ellendigen. Die barmhartigheid van Gods warme liefde hart, waarbij je alleen maar hoeft te zien op Christus. Wat een ruimte geeft dat. Als zeg je, ik mis het zicht op hem. Dat hij blinde ziende maakt. Dat hij melaatse onreine weet te reinigen. In het bad van zijn bloed. En doven gaan horen. Armen wordt het evangelie verkondigd. Wat een ruimte geeft dat, wat een verlichting. En wat een uitzicht, weet u dat? Zwijg er dan niet over. Gods barmhartigheid, die een veel machtiger burcht is dan de steenmassa van Megeris. Die Johannes omsluit, want daar kun je niet schuilen. Bij Gods barmhartigheid wel. Zo rijk, zo groot, zo wonderbaar, Gods barmhartigheid. Dat Gods liefde zich gaat omzetten in daden, omdat zijn hart zo warm is, zo brandend van liefde voor mensen in hun zondernood en ellende. Een machtige vesting. Twee doorboorde zaligmakershanden, waarin Johannes helemaal in kan. Maar ook heel de gemeente van God. Ze kan er helemaal in met alle twijfel, zorg, nood, uitzichtloosheid. En met alles waar je het zo te kwaad mee kan hebben in je leven. Die barmhartigheid wordt Johannes verkondigd. Maar ook uw gemeente. En Daniel pleitte erop als hij in zijn gebed zei. Uw barmhartigheden, heren, die groot en die vele zijn. Het avondmaalformulier noemt die barmhartigheid grondeloos. Zo diep. Dat vroeger een schip, wanneer het in onbekend water voer, het pijlood liet zakken in het water. Vieren maar, nog geen bodem, nog geen bodem, nog geen bodem. Zo diep.
zo diep dat je het niet pijnlijk kan, is die barmhartigheid van God. Vindt u het nog een kille afstandelijke reactie van de Heer Jezus? Als ze tegen die twee discipelen van Johannes zegt, ga heen, boodschap Johannes wat u hoort en ziet. Ging hij zelf maar op bezoek bij Johannes in de gevangenis. Ja, dan moeten we wel bedenken, gemeente, dat dat nou zijn gewone werkwijze is. Waar u dichterbij kan zitten dan je vermoedt. Want zijn gewone werkwijze is dat hij mensen naar ons toestuurt met een boodschap. En misschien bent u van de week wel zo'n mens, of jij, die met een boodschap gestuurd wordt naar een ellendige, de boodschap van het evangelie. Bid maar dat je zo'n boodschapper mag zijn. Dan ben je tenminste vruchtbaar. Want die boodschap die wil ons in aanraking brengen met de barmhartigheid van onze heerlijke profetische priesterkoning, de Christus. En wat hebben we meer nodig in het strijdperk van dit leven en bij het naderen van de dood? En als de dood van Johannes de Doper Jezus wordt meegedeeld, is hij daardoor zo gevoelig getroffen dat hij tot twee keer toe een eenzame plaats heeft opgezocht. Dat zeggen we om ook de laatste gedachte weg te nemen dat de Heer Jezus hier een kille, afstandelijke zaligmaker zou zijn. Die eenzame plaats had hij nodig na de dood van Johannes, omdat hij helemaal mens was met onder andere gevoelens en emoties. En wat heeft die onheilstijding van de moord op Johannes hem diep geraakt. Daaruit blijkt dat hij zo meeleidt, gemeente. Als we door ramp en nood en aanvechtingen worden getroffen. Als we het niet meer zien dat werkelijk alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. Dat wanneer het troostende van het evangelie zo op afstand lijkt te wezen, hij toch die medelijdende hoge priester is. Niet omdat we te zien krijgen, maar te horen krijgen dat hij groot van raad en machtig van daad is. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, zijn kostbaar in zijn oog. Om ons uiteindelijk te brengen tot het besef dat niets, maar dan ook werkelijk niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is tegenwoordige tijd. En in de toepassing is het. Zo'n Christus. Voor zo'n mens. Die verwondering die mag alleen maar groter worden. Armen wordt het evangelie verkondigd. In de dagen van Herodes is het niet voorbij met Gods werk. En in de dagen van Trump en Poetin ook niet. Gods grote werk gaat nog steeds door, ook hier, tot de jongste dag. Dat werk gaat niet door omdat er overal mensen zijn die met oliespuitjes in de hand druk zijn om het hele kerkelijk bedrijf geolied en gesmeerd te laten verlopen. Het werk gaat door als armen het evangelie wordt verkondigd. De kleine armen en de grote armen. De jonge armen, jongens en meisjes. En de oude armen. De zieke armen. En de gezonde armen. Armen wordt het evangelie verkondigd. Voor ons de directe vraag. Zijn we daar nou voldoende mee getroost? Als de Heer dit middel uit zijn geestelijke apotheek meegeeft om in te nemen. Zijn we voldoende met Christus' barmhartigheid getroost? Als we terug moeten. Als we aan de kant moeten. Bijvoorbeeld door ziekte. Of als we een beroep ontvangen om binnenkort de Heere te gaan dienen in de eeuwige heerlijkheid. En als we dan alleen maar horen, Gods barmhartigheid is over zijn ellendigen. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Heerlijk dan als arme zondaar de rijke woorden van Christus te vernemen. Van zijn bloedwarme evangelie en van zijn sprekende machtige daden voor arme bedelaars.
Want als je dan bij de armen hoort, dan is het zaak te bedelen, gemeente. Te bedelen. Om genade. Het zet Johannes op de vastheid van Gods woord en werk. Johannes heeft de stem van de bruidegom gehoord. En dat kan de leden van de bruidsgemeente zo intens blij maken, gemeente. Die stem te horen. Zijn boodschap te horen. Die bruidegom te zien bij zijn bruid. En hoe heerlijk dat is. En te ervaren, de grote goede herder is bij zijn kerk. En hij zorgt en hij leidt en hij wijdt. Dat laat de Heere weten. Door woord en door het sacrament. De dikke muren van de burcht Margerus kunnen Johannes niet scheiden van zijn meester. Het is zo groot, gemeente, als door de woordbediening van Gods boodschappers de verbinding wordt gelegd tussen het hoofd van de gemeente en een van haar leden. En daar kunnen er zelfs velen zijn. Waar het woord dat doet, daar is de geest aan het werk. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid, zegt het woord. Zelfs in de burcht van Margerus is dat geen hartversterking. Zeer zeker. Maar nou nog één ding, gemeente. Want ontbreekt er niet wat in de troostboodschap die Johannes krijgt? Een van de messiaanse profetieën uit Jesaja wordt hier dus niet genoemd. Namelijk dat gevangenen vrijheid ontvangen. Zoals we het zongen, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En juist dat krijgt Johannes niet te horen. Menselijkerwijs gesproken was dat nu juist dat wat voor Johannes belangrijk was. Vrijheid. Om weer wegbereider en voorloper van de Christus te kunnen zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig, gemeente, als het woord nou net niet zegt wat we zo graag hadden willen horen. Dat u zegt, er staat toch die uw krankheden kent en liefderijk geneest. Waarom word ik dan niet beter? Dat is een heel ding. De Heere geeft de 30-jarige Johannes geen aards paradijs. Wel binnenkort een hemelse bruiloft, gemeente. Eeuwig. En je komt erachter dat je zo graag zelf zou willen neuzen in Gods apotheek. Om daar zelf onze pillen en drankjes en zalfjes uit te zoeken. Heere, dit heb ik nodig, dat ook. Mensen, echt mensen die we zijn. Maar als Gods geest in ons gaat werken, dan krijgen we wel eens wat we niet wensen. En we krijgen wel eens niet wat we hoopten. Gods genade doet ons echter vragen, Heere, geef me toch maar vanuit uw woord en in mijn leven wat u vindt dat ik nodig heb. En wat u het beste vindt. En leer me dat ook goedkeuren, Heere. Johannes kreeg de vrijheid dus niet. Daarover zweeg de Heere in zijn liefde. In die liefde kreeg Johannes te horen van Gods barmhartigheid. En van de woorden van het evangelie. Goed, zegt u. Maar dan zo gruwelijk vermoord te worden, zo jong nog. Inderdaad bespaart de Heere zijn kinderen en knechten het lijden niet. Maar dan wordt Christus lijden al meer hun heilig geheim. Maar om op de vraag terug te komen, kreeg Johannes de vrijheid niet? Jawel, jawel. Hij kan het nu getuigen richting zijn zender, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Want nu is de vriend van de bruidegom bruiloftgast hierboven. Hij kreeg geen aardsparadijs of een comfortabele dienst in de strijdende kerk. Maar in de rauwe, koude cel van de gevangenis wordt hij, gemeente, toegedekt met de zachte deken van Gods barmhartigheid. Zoiets als de apostel op Patmos meemaakte als hij zegt, hij legde zijn rechterhand op mij. Daar worden bange, zuchtende harten mee tot rust gebracht, gemeente. Meer waard toch dan een miljard euro.
De Heere geve u rijk te ervaren in deze week en de komende zondag hoe waar Gods woord is en hoe barmhartig de God van het woord. Eeuwigheidslicht valt in de cel van Johannes. Dat we onze weg ook gaan in het licht van de eeuwigheid. En dat met het gebed. Heere, laat me ook een getuige mogen zijn, meer en meer, van wat er bij u te zien en te horen is. En laat me opleven van het rijke evangelie voor de armen. Dat u het bent, Heere Jezus. Dat u het echt helemaal bent. Voor nu, voor straks en voor eeuwig. Die heerlijke en volkomen zaligmaker. De gewillige Christus. U bent het echt. En aan u heb ik genoeg. Zo'n avondmaalsviering wens ik u toe. Aan u heb ik genoeg. Wat het ook wordt en hoe het ook gaat. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 42e psalm. Het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Derde vers van de 42e psalm.

Gemeente, laten we nu de Heere bidden en danken. Heerlijke en rijke God, voor u buigen we ons neer. Wat weet u de druk te veranderen in geluk. Geef Heere dat velen dat mogen meemaken. Telkens weer overnieuw aan uw tafel, waarin u de vastheid en de zekerheid van het genadeverbond betuigt. En Heere, geef dat het door u een koninklijke avondmaalzondag mag worden. Genadige Heere, zegen dan ook de voorganger, ook van de week, in de voorbereidingssamenkomst. Heere, maak het in alles wel, maar dat u verheerlijk

rijk te maken. U bent daartoe, terwijl u rijk was, arm geworden. Opdat de armen rijk zouden worden. De tegenkant is, rijken worden ledig weggezonden. En we bidden voor de rijken, Heere. Geef ze armmakende genade. Leer ze wat echt bedel is aan de troon van uw genade. O God, wees mij de zondaar genadig. Open blinde ogen. Maak de voeten gaande in de richting van Christus en naar zijn heil. Heren, en waar we u tekort in hebben gedaan vanmorgen, wilt u het genadig vergeven en wegnemen. Het goede is van u geweest, stel dat tot een zegen. We bidden u, Heere, voor al de zieken. U kent ze bij naam en naar omstandigheden. En u hebt meer dan één zegen. Ontferm u zich over hen allen. Hoe de situatie ook is, maar in bijzonder dragen we Sarah Rijsbergen uit Driebrugge aan u op. Nu de huidtransplantatie deze week niet is doorgegaan. Heren, we bidden u dat de bacterie effectief bestreden kan worden. En heren, dat de operatie dan donderdag alsnog kan plaatsvinden. Maar wilt u bij dit meisje zijn, heren, haar opzoeken. Haar uw barmhartigheid bewijzen. Uw warme liefde. Maar heren, geef ook beterschap en genezing. Heren, we denken ook aan André den Hollander uit Bodegraven, die in het ziekenhuis te Gouda verblijft. En die komende week in Den Haag een pacemaker krijgt. Laat alles goed mogen gaan, heren. Tot verbetering van zijn welstand en van zijn gezondheid. Maak het goed met hem, heren. En wilt u hem ook zelf opzoeken met uw heil, naar het welbehagen dat u hebt tot uw volk. Heere genadige God, we laten elkaar biddend bij u achter. Hoor ons uit genade, om Jezus wel. Amen. De slotzang, gemeente, is uit de 72e psalm. Tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. Het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen. De versen 2 en 7 van psalm 72.

gemeente gaat nu heen in vrede. Gods grote toekomst tegemoet. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.

En zo heeft u zojuist kunnen luisteren naar een dienst vanuit de hervormde kerk in Waarder. En de voorganger daar was dominee A.P. Voets. De komende 3 weken zenden we hier vanuit de studio de volgende diensten voor u uit. Dat is volgende week 13 september. Dan komt de dienst vanuit de Sint-Willibrorduskerk hier in Bodegraven. Die dienst begint overigens om 11 uur. Dus dan krijgt u van 9 tot 11 eerst religieuze muziek en om 11 uur de dienst. Dan de week daarop, 20 september, dan wordt de dienst uitgezonden vanuit de Dorpskerk hier in Bodegraven. En de week daarop, en dan is het alweer 27 september, wordt de dienst uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk in Bodegraven. We gaan nu verder met de religieuze muziek en we gaan nu voor u het nummer laten horen Als je Jezus na wilt volgen.

En dat was het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. En de soliste die u hoorde zingen was Rianne Kroon. Als ik het helemaal goed zeg. Rianne van Roon, moet ik zeggen. Rianne van Roon, ja. We gaan verder luisteren naar het lied Ik ben reizend naar die stad.

En dit is een lied van Christiaan van Woed. En dat werd gezongen door Bertine Zwanepoel. En ik dacht bij mezelf, dat past wel een beetje bij de preek van vanochtend. Want daar had de dominee het ook nog over dat het niet altijd precies gaat zoals wij het zouden willen. Maar dat het soms om een bepaalde reden wel eens anders loopt. We gaan verder met het luisteren naar het lied Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

En dat was het samenzangkoor. Dat zong het lied Herenkoor van Rijke Zegen. We gaan nu verder met het lied Ik heb de vaste grond gevonden.

En dat was massale samenzang vanuit Hasselt. Het is nu tijd voor de kerkelijke agenda. Alleen heb ik heel weinig gevonden. Want de kerken zijn allemaal net een beetje het winterseizoen aan het opstarten. Dus er zijn nu nog gemeentedagen bezig. En ja, opstartzondagen. Koren zingen er ook nog niet echt veel, zag ik. Wel kan ik u melden dat er komende zaterdag is het Open Monumentendag. En dan zijn er wel een hele hoop kerken te bezichtigen. Ook hier in Bodegraven heb je de Sint-Willy-Broderskerk die te bezichtigen is. En de Dorpskerk. En in de Dorpskerk is er ook een Kerken onder vuur concert. En dat is het thema van dat concert gaat over de brand van die kerk in de Dorpskerk. Het rampjaar 1672. Daar hebben ze muziek over gemaakt. Om 2 uur is er ook in de Dorpskerk een mannenzangconcert van een mannenkoor. Er zijn ook kerken open in Woerden, de Bonaventurekerk, de Petruskerk in Gouden, de Sint-Jan. Daar kan je het hele orgel bekijken als ik het goed begrijp. Dus zulke dingen kunt u altijd gaan doen natuurlijk op zaterdag. Stel dat het lekker weer is en u fietst een rondje in de buurt. Maar veel meer heb ik niet te melden qua kerkelijke agenda. Alleen dat we dus, maar dat heb ik al eerder verteld na de afgelopen kerkdienst. Maar dat we volgende week uitzenden vanuit de Willy Broderskerk hier in Bodegraven. En de week daarop vanuit de Dorpskerk in Bodegraven. En de week daarop vanuit de Ontmoetingskerk in Bodegraven. En zo is het alweer 12:12. Gaan we verder met muziek. En dat komt nu het nummer... Ik zal er zijn.

En zo is Kerkplein 15 bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. En nu, zoals ik al eerder zei, dan wordt de dienst uitgezonden vanuit de Willy Broderskerk hier in Bodegraven. De dienst begint dan om 11 uur en de uitzending natuurlijk van 9 tot 12. De liefhebber van religieuze muziek, die attenderen we nog op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. En van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9, dus voordat deze uitzending begint. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Janap en wij van Kerkplein 15 wensen u een goede zondag. U krijgt nu een muzikaal stukje te horen. Groot is uw trouw met de op de trompet Willem Groenendijk.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond

0: is. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
1: Hey, die woorden van een ander.
2: Ja, woorden van een ander. Dames en heren, dichter bij Gouwe Stad. Normaal hoort u de stem van Hanneke Leroux. En nou ben ik er. Maar Hanneke is er ook, hoor. Maar ik mag beginnen omdat Hanneke vandaag niet alleen presentator is, maar ook gast bij zichzelf. Hartelijk welkom, Hanneke.
3: Een later gast.
2: Ja, een watergast.
3: Een later gast.
2: Een later gast. Ja. Nou, dat. Ja. Deze uitzending wordt overigens van tevoren opgenomen. Een opname van ergens op een woensdag in deze maand. Maar wordt natuurlijk gewoon uitgezonden. Tot de eerste zondag in september in dit geval. En dan zitten we met een prachtig programma, vind ik, over alle dichters met een L. Hanneke.
3: Dat zijn er veel. Dat zijn ook niet de minste.
2: Dat zijn hele grote. En daar hoor jij ook toe.
3: Nou, dat.
2: Ja, daar zit ik dan
3: tussen.
2: Daar zit je dan te glimlachen.
3: Lucebert en Lehman. Ja. Nou, noem ze maar op.
2: Ja, ongelooflijk.
3: Ja.
2: Ken jij trouwens Joke van Leeuwen?
3: Ja. Dat is ook een kinderboekenschrijfster.
2: Ja, en ken jij Laantje?
3: Ja, die ken ik ook.
2: Ja, daar ga ik zo wat over vertellen, hoor.
3: Ja, heel goed.
2: Het is echt geweldig. Ik heb zelfs een gedicht meegenomen van iemand van de Goudse Dichterschool. Die ooit de cursus heeft gevolgd.
3: En die heet?
2: Leunissen, Marjan Leunissen.
3: Oh, ja. Dat is me helemaal
2: die ken je,
3: ontschoten.
2: Nee. Oké, nou, weet je wat? We zijn lekker begonnen. En mijn vraag aan jou is natuurlijk, ja, wat voor dichter ben je eigenlijk?
3: Ja. Nou, ja, wat ben ik voor een dichter? Ik ben eens gaan zoeken, maar jij hebt andere gedichten dan ik weer uitgezocht van mij. Maar ik zag wel veel afscheid en ja, wat treurige gedichten. Mm-hmm. Ik ben ook een dichter van dienst bij de eenzame uitvaart. Ja. Dat past me ook wel, want daar kan ik goed over schrijven. Ja, wat ben je voor een dichter? Bedoel je de opbouw van de gedichten of de inhoud of alles? Of...
2: Nou, ik denk eigenlijk meer aan een kenmerk. Ik zal er een paar gewoon voor je houden. Dan kan jij zeggen wat klopt.
3: De lezer bepaalt, dus dat mag je doen.
2: Ja, sowieso denk ik dat. Hè? Ja. Wat denk je van melancholie?
3: Dat denk ik wat van. Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Als ik nou zeg zachtaardig, ga je dan blozen?
3: Zachtaardig soms, maar het kan ook venijnig zijn.
2: Dan wil ik wel straks wel een gedicht waar enige venijn in zit. Betekenisvol?
3: Ja, dat hoop ik, dat ik betekenisvol ben.
2: Ja, dat hoop je dan, hè? Dat moet altijd
3: dat
2: maar
3: hoop
2: uitmaken.
3: Ik, ja.
2: Maar
3: dat...
2: wel voor de vrije vorm, hè? Geen sonnetten en rijmen.
3: Nee,
2: en dat
3: daar, ben
2: soort
3: ik niet zo, nee. Daar ben ik niet zo van, nee.
2: Ik lees ook in jouw gedichten een zekere trots.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Ik zou graag... Een voorbeeld?
2: Ja, ik ga het zo opzoeken. Als de muziek is. Ja. Die wordt trouwens uitgezocht door Arjan. Onze vaste
3: muzikante met een L.
2: Ja, dat is toch geweldig.
3: Ja.
2: Je dicht over de omgeving waar je in leeft. Of dat nou de Hollandse IJssel is. Of Gouda, waar je stadsdichter bent geweest. Of iets anders waar je bent geweest. Het gaat altijd in een bepaalde setting.
3: Ja, dat klopt. Ja, die Erasmusbrug. Ja. Plekken waar ik ben die indruk op me maken. Ja. En dan is het natuurlijk heel leuk voor de luisteraars om te horen dat Gouda

0: altijd indruk op me maakt. Maar dat de polder ook indruk op mij maakt.
1: Ja, zeker. Ja. Het is meestal licht verhalend wat je doet. En voor mij is het heel meeslepend in je observaties. Want dat moet ik ook noemen. En zoals de meeste dichters kan je soms op een manier naar een onderwerp kijken. Waardoor het net even in een ander licht ja. staat. En dat is, maar je zit de meeste dingen gewoon te knikken. Dus, ja.
0: Het is wel grappig om ja. het uit jouw mond te horen.
1: Ja. Nou, weet je wat? Kies jij nou eens een gedicht waarvan je vindt dat een van deze elementen daarin passen. Of wat ik bijvoorbeeld leuk vind, dat is de Al het Blauw.
0: Al het Blauw, ja.
1: Heb je dat?
0: Ja, dat heb jij voor
1: ja,
0: je.
1: Ja, ik heb het hier voor me. En daar komen al die elementen in voor.
0: Ja, waarom vind jij dat al die elementen daarin voorkomen?
1: Nou ja, het is niet zachtaardig, maar wel betekenisvol, vrije vorm, heel veel vrije vorm. En de trots is van het naar boven kijken naar beneden in dit geval. Het is duidelijk omgeving, licht verhalend, zwaar verhalend zelfs. En heel meeslepend in zijn verhaal.
0: Ja, het is eerst als verhaal geschreven.
1: Dat dacht ik al.
0: Dat had jij vast wel vermoed.
1: Ja.
0: En het bestaat ongeveer 2 jaar. Ik denk dat ik het 2 jaar geleden geschreven heb.
1: Nou, laat maar horen. En dan gaan we daarna gewoon eventjes naar de muziek om even bij te komen.
0: Al het Blauw. Laat dit gedicht goed aflopen. Laat de striemende regen ophouden, de wind wegvallen. De ambulance tot stilstand komen. Laat me gewaar worden dat ik lang uit, maar toch comfortabel, op het donkere voetpad van de Erasmusbrug lig. Dat er geen mooiere plek bestaat dan hier. Laat me beseffen dat Erasmus gelijk had. Dat we reizigers zijn in deze wereld, geen bewoners. Laat me zweven in het duister, boven de tuien van de zwaan. Zodat ik kan zien hoe blauw de lichten zwaaien. Hulpverleners in reflecterende pakken. Mijn borst ontbloten, elektroden aansluiten. Laat me voelen dat dit mijn borstbroeders zijn. Dat hun zweet mijn zweet is en andersom. Laat het hun duidelijk zijn dat ik het ben die daar ligt in hun blauwe licht. En niet zomaar een stilgevallen systeem. Laat ze haast maken, omdat ik blijkbaar al hoger en hoger vlieg. Voorbij deze metropool, voorbij de beelden die plotseling in razend tempo aan mij voorbij trekken. Ik, nog kind, kijkend naar de eerste stap op de maan. Rammelende spoorhekken, wacht tot het rode licht gedoofd is. De dode poes in het pakhuis, mijn geliefde. Breed lachend in driedelig roze. Ikzelf in opwaaiend wit. De striemende regen op deze brug, het flikkerende mes. Laat de hemelse hoge tonen van miserere diep tot me doordringen. Laat me voelen dat dit aardse bestaan mij nog zo dierbaar is. Laat me existeren dwars door de dood en het leven heen. Laat mij alles en iedereen zijn. De eerste stap op de maan. De waarschuwende woorden. De kat in het pakhuis. Mijn geliefde. De borstbroeders, hun zweet. De hemelse tonen, de wegvallende wind. Al het blauw, alles. Behalve het mes.

0: ja, dit is een Engelse zangeres, een bijna naamgenoot, La Roux. Wist je dat, Ben?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben niet zo thuis, ik ben meer van het woord.
0: La Roux is een veel voorkomende naam in Afrika ook. En in Frankrijk is het net zo'n naam als Jansen. Dus zo bijzonder is die naam niet.
1: Hier wel, ja. Oké, zeg, wanneer ben jij begonnen eigenlijk met gedichten?
0: Toen ik een jaar of 14, 15 was, zoals volgens mij iedereen, schreef ik voor een schoolkrant gedichten. Die gedichten heb ik nog in een schriftje. En toen ben ik ermee gestopt. Ik ging de zorg in. Dat was een hele drukke periode. Je wordt moeder, je krijgt kinderen. En
1: maar toen je bent wel doorgegaan met dichten. Want dat gedicht wat we net voor de muziek hebben gedraaid, van die Engelse La Roux, ging natuurlijk wel over je werk. Je ziet een heleboel mensen de pijp uitgaan of het heel slecht hebben. En dat betrek je totaal op jezelf.
0: Nou, in mijn hoofd dan. Want ik ging pas weer schrijven toen Ruud Broekhuizen de oproep deed op Facebook. Van, vind je het leuk om een flesje wijn te krijgen of een zakje stroopwafel? Schrijf je dan nu in voor de stadsdichtersverkiezing? Het is alleen maar leuk om daaraan mee te doen. Okay. Nou, dat was zo breed gesteld. Van, het ging helemaal niet over winnen of je moet het worden. Of, toen dacht ik, leuk, ik ga eraan meedoen. Misschien ontmoet ik dichters en ik ga schrijven. Mm-hmm. Dus voor die verkiezing heb ik 3 gedichten geschreven. 2 moesten er over Gouda gaan.
1: Dat is toch wel bijzonder.
0: Toen zei iedereen, en uit welk werk ga jij putten als je stadsdichter bent?
1: Ja. Dat is een rare vraag, die snap ik niet helemaal. Wat bedoelden ze daarmee? Uit welk werk ga putten? Staring of Homerus?
0: Nee,
1: of,
0: van mezelf.
1: Je eigen werk. Dat had je dus helemaal niet.
0: Nee. Iedereen die meedeed had een bundel of zo. Ja. Dus ik wilde me al tactisch terugtrekken. Maar voor ik het wist stond ik op dat podium. En werd ik uitgekozen tot een van de finalisten.
1: Ja.
0: En toen moesten we in opdracht een gedicht schrijven over de zakkende grond in Gouda. En dat heb ik vanuit het perspectief van de IJssel geschreven.
1: Heb je dat toevallig in de buurt? Heb je die ook in je bundel gezet? Die hebt gemaakt?
0: Dat IJsselgedicht, over die reiger. Ja. Wil je dat horen?
1: Ja,
0: of?
1: Dat vind ik wel mooi. Ja. Want dat is zo'n verhaal wat in je omgeving speelt. Hè?
0: Ja, toen woonde ik helemaal nog niet aan de Hollandse IJssel. Ja. En ik moest aan mijn man, die zijn hele jeugd heel lang in Gouda heeft gewoond, tot midden 60. Die wist alles over de stad. Die wist ook alles over de IJssel en over de getijden. En ik zeg, laten we eens langs die IJssel lopen en rijden. En dan moet de inspiratie komen. Dus zo werkt het een beetje bij mij.
1: Zo werkt het gewoon, ja. Het is wel mooi. Het is een schitterend verhaal. Hè? Dan denken ze dat je een hele ervaren dichter bent. Die eventjes stadsdichter gaat worden. En dan blijkt
0: er was ook best wel een beetje commotie over.
1: Ja. Oh, je hebt het toch verteld op een of andere manier.
0: Nou, er was wel van wie ik was. Ik kwam toch wel onder de steen van het Groene Hart Ziekenhuis vandaan. Dat is een eilandje waar je gewoon je eigen ding doet.
1: Oh, ja, je hoorde niet tot de dichters zien, zal ik maar zeggen.
0: Nee.
1: Maar dat is toch tegenwoordig helemaal anders.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
0: Sinds 2016 is er veel veranderd.
1: Ja,
0: met die dichterschool en dichters op donderdag.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Ja, dat is wel.
1: Het is niet meer de elite van Ines Meter, zal ik maar zeggen. Toch?
0: Nee.
1: Maar daar had jij ook wel wat mee, met die Ines.
0: Ja, met die Ines schuifelde tussen de boeken door. Toen ik verkozen werd, toen had ze geen tijd om me even te feliciteren.
1: Nee,
0: dus ze nam later contact met me op en toen ben ik bij haar op de koffie gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En later werd dat op de wijn. En dat klikte heel goed tussen ons.
1: Maar dan moet jij maar eens lezen wat ze geschreven heeft in jouw bundel die je gemaakt hebt bij afscheid. Dat is wel. Die Ines maakt het hiermee goed, denk ik.
0: Nee, Ines had een A4'tje geschreven. Ja. Dat weet Corrie nog, want die heeft er ook naar gekeken.
1: Het gaat over Corrie Grotendorst.
0: En
1: de polderdichter.
0: Ines zou het voorwoord schrijven. Maar dat was, daar had ze het over een jonge vrouw. Ik was helemaal geen jonge vrouw meer in 2016. Die, Ines
1: voor
0: had
1: haar
0: een,
1: wel,
0: had een ander perspectief.
1: Ja.
0: En tot haar, zij vond dat niet zo leuk dat we daar een deel uit hebben genomen uit het voorwoord.
1: Okay.
0: Nou, en dan schrijft Ines, dwars door alles heen heeft zij gedichten nodig om gedachten en gevoelens aan papier toe te vertrouwen. Een dichter kan met woorden schilderen en aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Je hoort hier ook echt de stem van Ines. Aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Ik hoop dat ze na haar afscheid als stadsdichter zal blijven schrijven. Dat schrijft Ines.
1: Ja.
0: Maar dat voorwoord is veel langer en dat heb ik natuurlijk nog ergens bewaard.
1: Waarom heb je dat verkort?
0: Ja, dat hebben we.
1: Het was wraak, omdat ze niet klaar was om je te feliciteren.
0: Het was niet zo passend om dat hele lange voorwoord in deze bundel. Daar hebben we het lang over gehad.
1: Ja, en zij heeft het geschreven voor jou, maar niet voor de bundel.
0: Precies.
1: Ja, dan krijg je dat soort dingen.
0: En lastig. Ik ben er heel trots op dat ze dat geschreven
1: Want
0: heeft.
1: Jij hebt die bundel helemaal zelf samengesteld. Hè?
0: Met Peter Paul Kloosterman.
1: Oh, met Peter Paul Kloosterman. Ja, ook inhoudelijk? Peter Paul Kloosterman van de Drukkerswerkplaats.
0: Ja, inhoudelijk heb ik dat helemaal zelf gedaan.
1: Ja.
0: Nou, je weet.
1: Nee, maar daar heeft niemand je bij geholpen.
0: Nee.
1: Van je moet dat gedicht wel doen en dat gedicht niet doen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Kwam niet in mijn hoofd op.
1: Nee, precies. Jij hebt het gewoon helemaal zelf gedaan.
0: Ik heb het zelf
1: dus
0: gedaan,
1: je hebt die inhoud, of dat voorwoord zelf gekozen. Je hebt je gedichten zelf gekozen. Je hebt de volgorde zelf gekozen. De thema's zelf gekozen. En Peter Paul heeft natuurlijk daar een prachtige bundel van.
0: Ja, en de achterin staat nog een toelichting bij de gedichten.
1: Ja.
0: Ja,
1: waarom ze gemaakt zijn en waar ze gemaakt zijn. Weet je wat ik zo aardig vind? Ik heb 4 bundels voor jou gekocht. En dat vinden mensen natuurlijk heel raar. Maar er zijn 4 verschillende vormen verschenen.
0: Ja,
1: van die 4 verschillende kleuren.
0: 4 verschillende hoezen.
1: Ja.
0: En ik heb voor me die hoes met overdwars januari dagen op de omslaghoes. Dat vind ik zelf de mooiste hoes die ik hier nu in mijn handen heb.
1: Juist, ook het mooiste gedicht?
0: Ik hou wel van dat gedicht, ja.
1: Zo staat het erin?
0: Dat staat op een zwarte bladzij, want dat is dan weer.
1: Is dat te lezen, ja? Ik heb het gezien.
0: Maar. Ja, het is een lang gedicht.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: Peter Paul, die heeft.
1: Na een lang gedicht gaan we altijd even muziek draaien, dus dat is wel leuk.
0: En, dat kan ik ook wel vertellen hoe dat gedicht ontstaan is. Ik ging met een fototoestel de polder in toen het mistig was. En toen aan de Reeuwijkkant, zal ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ik kom een boer tegen. Toen kwam je nog wel eens een boer op klompen tegen die dan oud was. En die boer die zei, het is deemsterig.
1: Deemsterig, oh mooi.
0: Kan je wel foto's maken, zei hij.
1: Ja.
0: En toen zei ik juist, want door die deemster, door die mist, gaan contouren er anders uitzien. En dat was in januari. En dat was ook een beetje sneeuwerig. En toen
1: sneeuwerig
0: en deemsterig. Nou, dan schrijf ik, er zijn januari dagen. Er zijn van die dagen waarin de koude deemstering blijft hangen. Ongewis waar de einde ophoudt of waar het begin begint. Wat blijft is het dichtbij je, in geheimzinnigheid gevangen. Dat zijn van die dagen waarin je vanuit de mist iets ziet opdoemen. Een donker gevaarte, een voorzichtig rijdende strooiwagen misschien. En je juist niet wil zien dat iets het broze wit op de landweg doorbreekt. Dat zijn van die dagen waarin het ijs niet meer breekt en ons niet meer opbreekt, maar alles in zich heeft om te helen, zodat het ons kan velen en dragen. Waarin plassen bevriezen tot pleinen en sloten veranderen in bevroren sluipwegen. Dat zijn van die dagen waarin iets, een boerenhek op zijn eeuwenoude plek bijvoorbeeld, schijnbaar verstijft, alsof het vrijwillig verblijft in zijn oorsprong. Dat zijn van die dagen waarin het gekrookte riet geplukt kan worden om het een nieuwe bestemming of eigenlijk een nieuw leven te geven. Dat zijn van die dagen waarin starende schapen het vertikken te blaten, maar slechts malen met hun kaken en je zachtmoedig aan blijven staren. Zwanen dicht tegen elkaar op het aangevroren land verblijven. De lang genektheid verborgen tussen de veren van hun ogenschijnlijk versteende lijven. In die dagen van stilte door Deemster gaan stemmen anders klinken. Gedempter misschien, maar op een mysterieuze manier beter verstaanbaar. Groetend en vragend, ook veel verder dragend. Grenzend vervagend, dorp wordt stad en andersom.
1: Ja, en dan denk ik, oh, toen we begonnen aan dit gesprek, Hanneke, had ik ook nog een ander element moeten noemen. De natuur.
0: De natuur.
1: En voilà.
0: En wat grappig is aan dit gedicht, die natuur, hè, en je weet het nooit zo goed als de mensen die erin wonen en die er wat mee doen. Een Reeuwijker, Reeuwijk zeg ik altijd, ik kan het niet goed uitspreken, zeggen mijn kinderen. Die las dit gedicht en die herkende dit meteen. En toen zei hij, riet pluk je niet.
1: Oh.
0: Dat snijd je.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus er moet eigenlijk staan...
1: Dat is ook een beroep, hè?
0: Waarin het gekrookte riet gesneden kan worden. Ja, dan is het metrum gelijk anders.
1: Ja, ja, dat is nou jammer. Jij had een dichterlijke vrijheid zonder dat je dat in de gaten had.
0: Ik heb het niet veranderd.
1: Ja, nee, natuurlijk niet.
0: Maar okay. Dat is wel grappig, dat soort kritiek op een gedicht.
1: Ja.
0: Zeg, dan is het goed gelezen.
1: Ik ben benieuwd wat Arjan nu weer voor een muziek met een L heeft bedacht.

0: was Lana Del Rey. Ja. Met Summertime, volgens mij. Ja, het zal wel anders heten.
1: Summertime, ja.
0: Het was
1: mooi,
0: wel grappig na dat wintergedicht.
1: Ja, daarom.
0: En dat gekrookte riet wat gesneden wordt, moet worden in plaats van geplukt.
1: Jij bent geen rietsnijder.
0: Nee.
1: Maar ik zit nog. Maar je hebt al een vak gehad, hè? Daar wil ik nog even over teruggaan. Jij hebt in het Groene Hart gewerkt.
0: Groene Hart.
1: Daarvoor
0: ja,
1: heette dat anders. Bleuland, geloof ik.
0: Bleuland ziekenhuis.
1: Ja. En daar was je longspecialist.
0: Verpleegkundig specialist longgeneeskunde.
1: Ja, en je hebt vaker over dat ziekenhuis geschreven. En we hoeven onze luisteraars niet te vertellen dat als je rookt, dat je dan een behoorlijke kans hebt op kanker. En toen las ik dat gedicht waar dat woord niet in voorkomt van jou. Wat zo heel mooi heet, Ik maak je uit. En toen dacht ik, oh, die man die daarin voorkomt, dat is Hannekes vader die aan longkanker is overleden.
0: Nou, je kan heel veel ziektes krijgen door roken. Heel veel chronische ziektes zijn gerelateerd aan roken. Mijn vader heeft heel veel gerookt. Wel 3 pakjes Lexington op een dag.
1: Doe maar.
0: Vanaf de oorlog, want toen kwamen die peuken natuurlijk uit de lucht. Gewoon met brood en alles werden ze naar beneden gegooid. En pa heeft wel een TIA gekregen op zijn 64ste en is toen gestopt met roken. Dit gedicht is.
1: Dat is wel laat.
0: Dat is wel laat, maar hij is 90 geworden.
1: Zo.
0: Dus het heeft hem goed gedaan dat hij gestopt is met roken. En ik gun het iedereen om van die sigaretten af te komen. Zelf heb ik ook behoorlijk gerookt en ik weet wat het verschil is tussen wel en niet roken als je het aan je lijf voelt. En je kan zoveel meer zonder al te veel problemen. Dus wat ik gedaan heb is stoppen met roken, cursussen geven. En vanuit het perspectief van zo'n roker heb ik dit gedicht geschreven. Want ik heb ook generaties. Ik heb zo lang in dat ziekenhuis gewerkt dat ik dus bijvoorbeeld een vader heb zien overlijden. En er kwam de zoon of de dochter en die rookte dan ook weer. Dus zo in dat perspectief moet je het eigenlijk zien.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Maar ik vind het zo bijzonder dat
1: in te vullen. Ja. Ja.
0: Ik vind het zo bijzonder dat jij dan zegt zonder het woord te noemen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Was mij helemaal nog niet opgevallen.
1: Ja, ja, mij wel. Er is een tijd geweest dat we dat woord niet eens dorsten uitspreken.
0: Nee.
1: Dat was het K, geloof ik. Hè?
0: Ja.
1: Of de ziekte. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik maak hem uit. En dat vind ik een ongelooflijk mooie titel van dat gedicht.
0: Ik maak je uit. Ja, het klinkt eigenlijk een beetje van nou en nou ben ik er klaar mee.
1: Nou is het afgelopen, ja.
0: Ik heb je binnengehaald. Ik genoot van je geur vermengd met de lucht van het frisse gras waarin ik lang uit lag. Terwijl ik probeerde te vergeten dat mijn vaders lijf kas was versleten toen hij, nog jong, de pijp aan maten gaf. Ik na het uitstrooien van zijn as bittere tranen hoestte en jou meteen weer nodig had als troost, ontkennend dat dit nu een verslaving was. Zo vaak heb ik je voor eens en voor altijd uitgemaakt, maar toch weer aangestoken en daarna extra diep geïnhaleerd. Mijn vingers het rollen niet verleerd leiden een eigen leven, leek het wel, alsof ik even niet had opgelet. Mijn wil stond buitenspel. Vandaag zag ik mijn vader in een winkelruit. Zijn grauwheid, de mondhoeken gerimpeld als in een groot verdriet. Hij groette niet. Toen trapte ik je uit.
1: Ja. Ja. Je ziet wat de gevolgen zijn. Je bent gewaarschuwd.
0: Ja, maar er zit natuurlijk ook heel veel in wat patiënten altijd tegen mij zeiden. En ik zelf als geen ander wist. Want ik heb ook tot mijn 32ste voortdurend stoppogingen gedaan. En dan zat ik weer een checkie te rollen. Dat ze mij probeerden uit te leggen dat ze het niet wilden, maar dat het toch gebeurde.
1: Ja.
0: En dan zei ik altijd, dat hoef je mij niet uit te leggen. Je hoeft ook voor mij niet te stoppen.
1: Nee.
0: Ik gun het mensen dat ze een rookvrij leven kunnen leiden. En dat kan tegenwoordig met hulpmiddelen en goede groepstrainingen en individuele cursussen. Dus ja. Nou ja, bij deze zeg ik het nog eens even voor de radio.
1: Ja.
0: Van probeer het. Het is altijd de moeite waard. Want het gaat je wat opleveren.
1: Ja, precies. Ja, Nou, goed, ik snap dat ik deze eruit heb gehaald. Dat is wel heel bijzonder.
0: Heb jij gerookt, Ben?
1: Als ik ketter.
0: Ja.
1: Nou, pijp, sigaren, sigaretten, check, wat deed nog meer? Dat is geloof ik al. Ja, en ik heb 4 keer alle goede dingen bestaan uit 3 pogingen gewaagd om te stoppen. En de 4e is pas gelukt.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat is er ook over. En wat mij daarbij hielp, Hanneke, dat ik tegen mezelf heb geroepen, jij bent verslaafd. En die gaat niet over als je bent gestopt.
0: Ja, precies.
1: Dus ik heb sindsdien niets meer aangeraakt, maar ik ben nog steeds verslaafd. En dat, misschien is dat een goede tip. Om
0: nou
1: te
0: ja,
1: bedenken
0: maar dat raak je de kern. Je blijft altijd verslaafd. Als wij straks een sigaret oproken, dan is dat de eerste.
1: Moet er niet aan denken, die vieze smaak.
0: Ja, maar dat is wel de eerste stap door weer aan die verslaving toe te geven.
1: Ik ga er gelijk van hoesten.
0: Maar een grappig verhaal. Ik had een patiënt die zei, ik ben niet verslaafd. Die rookte 7 sigaretten op een dag. En toen zei ik, hoe kom je daarbij? En toen zei hij, ja, mijn vrouw weet niet dat ik rook. Dus in de huiskamer rook ik niet. Ik ga 7 keer op een dag. Ga ik naar het schuurtje. En dan steek ik stiekem een sigaret op. Ik zeg, maar dan ben je ook verslaafd. Want het is die verslaving. Dat moest hij inzien om te zeggen, oh ja, ik zeg, en dag. Dacht je dat je vrouw dat echt niet in de gaten
1: had? Je stinkt uit je strot. Dus dat moet haast wel. Ja.
0: Ja.
1: Nou goed. Dit, voor het geval dit een medisch programma wordt, dames en heren, we zitten gewoon naar dichter bij Gouwenstad te luisteren. En we hebben een dichter presentator als gast, die Hanneke Leroux, zoals u weet. En ja, en die schrijft over wat ze ervaart. En op een gegeven moment ben je dan stadsrichter, hebben we net gehad.
0: Ja.
1: Ja, en dan moet je in één keer gedichten gaan schrijven over de stad. En ik heb er een gevonden. En daar sta je bij het IJsselhuis. Het IJsselhuis kan je zelf niet zien. Bij de sluis. Die sluis die waarvan de deuren omhoog en omlaag gaan.
0: De guillotinesluis.
1: De guillotinesluis.
0: De Mallegatsluis.
1: Als je daar doorheen vaart, dan krijg je dus druppeltjes op de kop. Ja, de Mallegatsluis. En volgens mij is dat het titelgedicht van jouw bundel. Stadsberichten.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Stadsberichten.
1: Ja.
0: Ja, ik moest. Het was zo. Kijk, je ziet nu bij Chris Bellekom. Die schrijft gelukkig wanneer het hem uitkomt. En dat is heel veel. Maar toen in die tijd. Je moest een maandgedicht schrijven. En dat kwam dan in Het Contact. Dat moest ik aanleveren bij een grafisch vormgever van de gemeente. En dan kwam dat met je foto in Het Contact. En dat verscheen dan ook op een scherm in het huis van de stad. En in het contact. Dus je had een soort verplichting.
1: Ja.
0: En stadsberichten, want toen werd er gezegd, ja, Hanneke, elke maand een gedicht, maar in de zomer hoeft het niet.
1: Nou, dat is lief.
0: En in de zomer heb ik dit geschreven.
1: Wie zeiden dat dan?
0: Ja, dat was iemand van de gemeente die ging daarover. Okay. En die zei, nou, als je het wil, mag het, maar het hoeft niet, want dan is iedereen vrij. Ja, dus
1: wat voor soort ambtenaar is dat dan? Ik weet niks van stadsdichter.
0: Een grafisch vormgever die dat zorgde. Dat...
1: Zomaar. En is zo iemand er nu nog?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, ja. Oh, dat is sowieso een Chris vragen door wie die op zijn huid wordt gezeten. Ja, okay.
0: Nou, je werd... op je huid. Ze waren uiterst vriendelijk.
1: Ja, maar toch.
0: Maar dat stadsberichten, dat schreef ik eigenlijk als een soort aanzichtkaart. Van nu is iedereen op vakantie en wij gaan altijd in het voorseizoen. Dus ik was alweer terug.
1: Ja.
0: En ik dacht, ik vind het toch leuk om dat... Dus dat was denk ik in 2016. Stadsberichten. De woorden drijven stil door het verlaat. Omgekeerd gespiegeld in een vreemdsoortig schrift. Een hond staand op een boeg, blaft staccato zijn vaarwel tot hoog over de sluis naar verderop waar juist de dichter gaat. En zwijg dan in het Mallegat. De enorme sluisdeuren heffen zich. Ombeurten in het kielzog buitelen de woorden plotseling uitzinnig mee in de watermacht. En stromen langzaam verder door de rivieren navelstreng. Ze komen pas bij zinnen in het zicht van de zee, waar ontheemd de dichter wacht.

0: Nou.
1: Mooi.
0: Last dinner party. Begint wel met een L.
1: Hè? Ja, heel lekker. Goed. Zo heet het.
0: Ja, ja. Hé, toen jij stadsdichter bent geweest, toen ben je in het bestuur terechtgekomen van de stadsdichter.
1: Van de Stichting Stadsdichter.
0: De Stichting Stadsdichter. Ja, ja.
1: Voorzitter notabene.
0: Ik had bijna aan de eigenschappen moeten toevoegen ambitieus.
1: Dat begint nu af te nemen.
0: Dus je geeft het toe.
1: Ik geef het toe.
0: Wauw. Wat was je reden om dat te doen? Behalve je ambitie. Had je daar nog een of ander mooi idyllisch ideaal doel bij?
1: Peter Noordhoek was voor mij, voordat ik voorzitter werd, de voorzitter. En die had het al een tijd gedaan. En die wilde graag afscheid nemen. Misschien had hij toen al, ja, hij had ambities om stadsdichter te worden. En hij kon natuurlijk niet meedoen als hij in dat bestuur zit.
0: Nee.
1: En ik vond het gewoon Dick Markvoort, de cultuurmakelaar, zat erin. En Jan Graafland, die ik erg graag mag, die ik een warm hart toedraag.
0: Ja.
1: Een hele goede stadsdichter. Nou, en ik dacht, ik wil wel heel graag met hun samen die kar verder trekken.
0: Als je nou die namen noemt, dan denk ik, nou, dat kan nooit altijd van een leien dakje zijn gegaan. Jij kent vast een anekdote waar je zegt, ja, dat was wat. En dat ga je nu vertellen.
1: Nou, dat is heel diep weggezakt dan.
0: Ja? Was dat een mooie tijd waarbij het allemaal gelijk is?
1: Nee, ik had wel
0: Drie of vier van die bijzondere eigenwijze, zou ik bijna zeggen.
1: Nou ja, Peter ging weg. Heb je gelijk in?
0: Ja.
1: Nee. Maar die had die ging weg. En Jan, Jan kan heel beschouwend zijn.
0: Ja.
1: Die kan heel rustig iets zeggen.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, Jan heeft gelijk.
0: Ja, oké. Okay. Laten we dat dan maar als de anekdote zien.
1: Dat herinner ik me van ons driemanschap.
0: Ja.
1: Ja, en later is Bernadette Keizer, die is als docent van Leo Vrooman. Dat was ook heel erg nodig dat er een docent Nederlands bij kwam. Dat vond ik ook verrijkend.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ben je met z'n vieren en dan komt er toch een andere chemie.
0: Ja.
1: En verder ga ik daar niks over zeggen. Dat ging ook hartstikke goed, maar wel wat meer van dik hout zaag men planken. Maar ook goed. En
0: omdat
1: nu,
0: door de laatstkomende? Of
1: omdat je met z'n vieren bent.
0: Ja, ja, ja.
1: En,
0: nou, dan is het niet 2-1, maar
1: dan is het toch. Ja, ja. Het is de
0: wisselende coalities krijgen.
1: Het was zeker verrijkend.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja.
1: En ik kan me herinneren dat Jeffrey, die heeft nog een tijd.
0: Jeffrey van Genen, ook stadsdichter.
1: Die heeft ook nog een tijd in het bestuur gezeten. Dat was heel fijn. Jeffrey is natuurlijk zelf ook docent, dus dat is sowieso goed. En nu bestaat de stichting uit Ruud Broekhuizen, Hans Wieringa en Yvette Meijerink.
0: Ja, prachtig. Goeie lui. Maar met z'n drietjes dus.
1: Met z'n drietjes, ja.
0: Ja, ja. Ja, die Hans Wieringa, die is ook penningmeester van de Goudse Dichterschool.
1: Nou,
0: ik ben heel blij met die connectie.
1: Ja, ja, de linker pin
0: dat
1: is hij.
0: De link er is. Zou er ook een link zijn met Gouda bij Kaarslicht, waar jij je nogal druk hebt gemaakt?
1: Ja, die worden zeker op die banners waar die gedichten van al die jonge lui, die gedichten schrijven speciaal vanuit de scholen.
0: Ja.
1: Daar staat altijd de Stichting Stadsdichter Gouda vermeld en ook de dichterschool.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ga je dit dat jij nog wat doen bij de kaarsjesavond?
1: Ja, we gaan dit nog een keer doen.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Dus de lessen worden alweer gepland.
0: Oh, je hebt het over de les op school.
1: Dus poëzielessen.
0: Ja, ja, ja, maar ik bedoel, dus dat gaat door. En ik bedoel eigenlijk ook de
1: presentaties
0: in de Keizerstraat was dat meestal.
1: Ja, maar het budget is anders. En ik weet eigenlijk niet zo goed of de Keizerstraat nog meedoet.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn toch wel weer wat veranderingen op komst. En er wordt nog gezocht naar een dichterslocatie voor Gouda bij Kaarslicht.
0: Okay. Nou,
1: daar moet nog verdere invulling aan worden gegeven.
0: Maar heb jij daar enige rol in nog?
1: Ik heb daar wel enige rol in.
0: Maar je zegt dat zo bescheiden. Het klinkt als achtergrond een beetje
1: duur. Nou, het is net als met die stichting. Op een gegeven moment wil je het overdragen. En dan wil je het goed overdragen. Maar er staat nog niemand te trappelen die zegt van, nou Hanneke, laat mij die coördinatie maar eens doen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Het is een klus, hè?
1: Het is een klus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, precies. Oké. Okay. Hey,
1: maar een leuke klus. Goed. Voor als iemand luistert en denkt, hey, nou, neem maar contact op.
0: Er zijn best dichters die ook goed kunnen organiseren.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus als ze luisteren naar Dichter bij Gouwestad, dan moeten ze maar even Hanneke bellen. Hey, Hanneke, iets totaal anders. Ik vind het wel leuk om in één keer plomp ergens middenin te schieten. Je hebt het over je vader gehad en de spiegelruimte.
1: Ja.
0: Je hebt het over je moeder hebben niet zoveel gedicht. Maar ik heb er wel eentje.
1: Ja, je hebt er één voor je. Die heb ik zelf niet meegenomen. Maar die mag jij, jij mag hem ook.
0: Ik heb hem niet geoefend. Doe jij maar. Want ik oefen altijd van tevoren.
1: Mijn moeder had Alzheimer. De diagnose werd gesteld toen ze 68 was.
0: Mm-hmm.
1: En dat wij zagen natuurlijk dingen gebeuren. En dat had uiteraard impact op ons allemaal. Mijn vader, een zakenman, ontpopte zich eigenlijk tot een... Ja, hij in zijn eentje in dat grote huis omringde hij mijn moeder met liefde. En heeft hij er nog heel lang thuis gehad. Omdat hij heel veel voor haar wilde doen. En zij herkende ons niet meer. Op het eind is ze toch naar een tehuis gegaan. Maar mijn vader heeft ze tot haar dood toegekend. Dat ze iedere keer zei, Leen, daar ben je. Dat was natuurlijk prachtig.
0: Mm-hmm.
1: En op haar sterfbed noemde ze ineens mijn naam. En als je die jaren niet gehoord hebt, omdat je moeder eigenlijk niet meer zo goed weet wie je bent, dan doet dat heel veel met je. En daar gaat dit gedicht over. Mijn moeder. God hebbe haar geest voordat hij haar ziel heeft. Zit in haar beschermde woonvorm, in haar verstilde kokon te wachten. Maar hoogstwaarschijnlijk wacht ze niet op mij of op iemand. Ze wacht op niets. Want hoe kan ze weten dat de vage vlinder van het vergeten zich in haar hoofd heeft geüpdate, zodat haar vertraagde geheugen geheel wordt vervaagd. Ze zwaait, zo gauw ze mij in het vizier krijgt. Ze zwaait zwijgend mijn naam, want voor haar ben ik een onbekende in een oud bekend verband. Ze strijkt zacht over mijn wang, pakt dan dwingend mijn hand, alsof ik nog ieder moment kan verdwijnen in haar onoplettend ogenblik. Kind, zegt ze, kind. En verder komt ze niet. Ik drink haar woorden, want ze zijn onverwacht helder en onverwacht waar. Ik biecht haar mijn leven en we zijn daarna stil in onszelf en stil in elkaar. En dan, alsof ik opnieuw word geboren, noemt ze zachtjes de naam die ik al jaren uit haar mond verlangde te horen. Dan noemt ze mijn naam.

0: allemaal...
1: Het is My Mind Can Fly. Sluit aan bij jou. Nou, gedicht van je moeder.
0: Dat is waar.
1: Van een lieve, ja, die bent geloof ik. Ja.
0: Met een L.
1: Hey, Hanneke, ik moet dit gesprek van ons even onderbreken. Want we moeten even wat dichtnieuws doen.
0: Ja, is het dichtnieuws?
1: Ja, absoluut. 2 september al. In de Zoutman, Zoutmanplein. Daar komen de zomerdichters bij elkaar. Als je nou het leuk vindt om daarbij te zijn, dan kan dat. Het thema van de zomerdichters is met onbekende bestemming. En zoals te doen gebruikelijk, heb ik weer 2 gedichten gemaakt. Wat een prachtig thema. En dat gaat dan zo, die dichters lezen daar gewoon hun gedicht
0: voor. Dat is zeker een heel mooi thema.
1: Ja.
0: Ik moet gelijk aan het Valies met dromen denken. Ook uit een bekend gedicht.
1: Dat is niet voor jou.
0: Nee. Ik bestijg de trein met een valies met dromen.
1: Ja, wauw. Nou, die zoeken we op. Een paar dagen later, op 8 september, start de 7e editie van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. 12 mensen. Hartstikke vol.
0: Hij zit vol.
1: En er zijn nog 4 mensen in de wacht voor volgend jaar. Daar gaan we wat over bedenken.
0: Ik ben weer coach van een van die pupillen.
1: Heb je al kennis gemaakt?
0: Nog niet.
1: Nog niet. Oké. Nee, hij moet jou bellen, hè?
0: Ja.
1: Is hij. Ja.
0: Ik weet het.
1: Ja. 16 september is er ook in die Zoutman een zogenaamde proeverij. Dat zijn randgebieden van het lichtwerk. Bijvoorbeeld boekselen. Ja, dat is knippen, scheuren, plakken. En dan maak je daarvan een gedicht. Ja, neem me niet kwalijk. Dat is mijn interpretatie.
0: Ja, dat is Loes Vork die dat ook doet. Een bekende gouden.
1: Ja, onder andere. En ze doen het samen met iemand anders. Maar ik weet nog niet wie dat is. Maar dat merk je wel als je er komt. Volgens mij kun je je daar nog voor inschrijven bij de Goudse Dichterschool. Ja, en dan hebben we het over... op 17 oktober hebben we zotte zaterdag. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar dat is ook gaat wel weer door.
0: Ja.
1: Maar het is weer een uitgekleed dingetje, geloof ik. Rond de Agnietenkapel.
0: Terwijl iedereen altijd zo gekleed gaat.
1: Ja, nou, we zullen wel zien wat het wordt. Ja. Dat hele vrijwillige, dat is er een beetje af. Nou, en dan moeten de luisteraars, vind ik, Hanneke, 30 oktober maar in hun agenda schrijven. Want dan is er de verkiezing van de Stadsdichter.
0: Ja, dat wordt leuk. En dat is volgens mij in de Garenspinnerij.
1: Dat is in de Garenspinnerij.
0: Ja, en dat is een goede keuze.
1: Dat is een goede keuze. Nou, dat wou we even doen. En dan gaan we weer naar jou.
0: Ja.
1: Ik heb je gevraagd, goh, we zijn bijna aan het eind van het programma. Nee, niet affluiten, even gewoon blijven luisteren. En wat jij graag zou willen voordragen. En
0: nee, dat is helemaal niet waar. Jij had het uitgezocht.
1: Vooruit.
0: Ja, je vond het tekenend voor deze tijd.
1: Ja. Volgens mij zit er in jouw beschrijvingen soms ook, niet altijd, een stukje, naast die melancholie zit er dan ook een stukje van, hoe voelt dat nou? Is het nou zo zoals het is? Of is het veranderd? Nou, hier is wat veranderd.
0: Ja, dat is zo. En jullie mogen raden over wie het gaat.
1: Ja.
0: Teloorgang. Teloorgang. Dat woord alleen al.
1: Ja.
0: Ik zie u liggen op de keien. De mijter dwars over het hoofd. Uw edele gezicht beroofd van baard en aanzien. De intochtshaven nooit gehaald, het eeuwenoude paard zo jammerlijk verdwaald. Uw mantelzorger onterecht, de toegang tot ons hart ontzegt. Er werd een link gelegd met onderdrukking en een knecht. Kom, dans uw laatste dans met mij. Kom, dichter der dichters, laten we walsen over de uitgestorven markt. Klimmen in torens, nog één keer razen over glimmende daken. De reveille blazen op een speelgoedtrompet. Kom, ik draag u altijd nog op handen. Het liefst laat ik u heel zachtjes landen naast het springende kind dat speelt met 2 kaatsenballen uit een net.
1: Ja.
0: Een dronken kerstboom tolt voorbij. Ik schrijf uw naam nog eenmaal in letters van banket.
1: Nou.
0: Grappig zijn, wou
1: ik. Een heleboel mensen Vooral die met omgekeerde vlaggen lopen, die vinden het niet zo leuk dat Sinterklaas is verdwenen. Hè?
0: Nee.
1: Ik had daar vroeger ook al moeite mee. Dat ze al, er was vroeger een regel dat je pas kerstballen mocht verkopen na Sinterklaas. Maar dat kun je nu al een maand eerder.
0: We kunnen al paaseieren kopen.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja, ze worden ook eerder gemaakt. Ja. Wat ik in het begin gezegd heb, Hanneke, van onze mooie uitzending. Dat jij een vrije vorm hebt. En dat is inderdaad meestal zo. Maar ik heb hier een sonnet van je voor je liggen.
0: Dus dat geeft vrije vorm.
1: Ja, nee, serieus. Het is A-B-B-A. Heel netjes hoor. En dan B-A-A-B. Je weet niet wat het is, hè? Het is prachtig. Het is onderkoeld.
0: En dat mag jij doen.
1: En dat, oh jee. Het gaat niet over jouw huwelijk, maar wel over een huwelijk.
0: Oh ja. Ja.
1: Onderkoeld staat er tussen haakjes sonnet. Dat had ik wel door hoor. Ja. Kou trok in witte wieven door de kamer. Verstoorde onze slaap. Verlamde onze spieren. Bleef ongenadig tussen huid en vezels kieren. Klaar wakker hoorde ik in de vetter het gehamer. Van jouw hart. Ik miste enkele slagen. Ik lag bevroren in het nachtelijk uur. Kon mij niet meer bewegen. Dacht, dit is onze dood. Misschien is het een zegen samen te sterven. Een onverwacht welbehagen. Het was ons huwelijk. In een kilmis was zij langzaam stroomopwaarts in ons gevaren. Jij transpireerde ijsspegels en voordat ik het wist, klauwde ik hardhandig door onze glansloze laatste huwelijkjaren. Schreeuwde en huilde, waar ergens hadden wij de boot gemist. Pas in het morgenlicht kwam ik heel langzaam tot bedaren. Heel veel overlopers in deze schitterende nachtmerrie.
0: Een beetje een antwoord op het huwelijk van Elsje.
1: Ja. Dat kende ik daarbij. Maar veel liever. Want het huwelijk van Elschotten was echt.
0: En jij ja, dat was verschrikkelijk. Ja. Ik klauw nog door de haren.
1: Ja, ja. Precies. Nou, wat we niet hebben gedaan, Hanneke, is Lucebert. Theodorus Leeman. En Joke van Leeuwen. En Laantje, dat is Piet Hartendood. En Leunissen. Potverderie.
0: Ja,
1: zullen we de volgende keer nog een keer dichters met L doen?
0: Ja, misschien kunnen we Piet dan vragen.
1: Ja, misschien is wel een goed idee.
0: Ja.
1: Ja. Piet, luister hier. Volgende keer bij jou aan de beurt. He? We gaan inmiddels afsluiten met deze dichters met 1L. Hanneke Leroux. Die hele mooie gedichten van zichzelf heeft voorgedragen. En haar carrière als dichter tot nu toe heeft bewezen en verteld. Dankjewel, Hanneke. Deze uitzending is van tevoren opgenomen. En normaal zeg ik dan dat over 2 dagen die is te beluisteren op podcast. En dat we dan in de eerste zondag in oktober weer een bijeenkomst hebben. Gaan we weer leuke dingen doen. Dankjewel luisteraars.
0: Zeker.
1: Fijne zondag.
0: Ja.

0: and a dame. She said she'd love me, it seemed to me. Things was going the way they were supposed to be. Hand in hand, we was rolling down Lover's Lane.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot

country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie en samenstelling, Sjaak.

Ja, we zijn begonnen. Luisteraars, met de Golden Oldies Revival. 1972 was dit een dikke, vette nummer 1 van de poppies. Non, non, rien, chance. We zijn eens met Frans begonnen. En ja, Willem Duis, die had deze jongens in zijn programma. Ja, het werden successen niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. De jongensgroep hebben nog wel meer hits gehad. Des chansons, pop was er eentje. En Isabelle, Isabelle, je t'aime was ook nog een grote hit. Achter de knoppen, Remco Bologne. En we gaan er een mooi uurtje van maken, luisteraars, zoals altijd, uiteraard. En dit komt uit 1968, The Love Affair.

0: Ja, duidelijk. Eendagsvlieg, prachtig bandje. Belgische rockband bestaande uit Jan Leijers en Paul Michiels. Soul Sister genaamd en ook al bekend als Soul Sisters of Love. Soul Sisters. En ja, ze hebben dus maar één hit gehad in 1988. Van deze plaat op 7. 11 weken bleef hij in de top 40. En hiervoor, ja, dat hoorde je, dat waren dus The Love Affair. En ja, ook dit was eigenlijk hun allerbekendste hit, Everlasting Love, die je hoorde. Nummertje 13 in 1968. We gaan lekker door. Want wij hebben natuurlijk de tune van de Beatles. Want we gaan de Beatles draaien en de Beach Boys. Als ik achter de microfoon zit, altijd.
1: Million Seller!
0: Nou, voor de Beatles en de Beach Boys blijven wij in het jaar 1964, luisteraars. De Beatles, ja, ik heb de vorige keer ook al een nummer gedraaid van het album For Sale, wat ik een prachtig album vind. Ja, ze hebben eigenlijk alleen maar mooie albums, moet ik eerlijk zeggen. I'll Follow the Sun, een juweeltje. Kort nummertje, het kortste nummer wat erop staat, maar wat een mooi nummer is dat, zeg. Die overgang en ook die samenzang. De Beach Boys, over samenzang gesproken, hebben het nummer Don't Worry Baby uit 1964. Duidelijk geïnspireerd op Be My Baby van de Ronettes, opgenomen in 1964. Maar er kwam nog een prachtige opname, recentelijk, met het Philharmonic Orchestra. Die hebben er prachtige accenten aan toegevoegd aan dit nummer. En ja, dat is niet verkeerd hoor. De Beach Boys en de Philharmonic Orchestra kan ik je aanbevelen, want ja, daar worden de nummers eer aan gedaan, zal ik maar zeggen. We gaan naar de Beatles en de Beach Boys, 1964. En eerst deze dus.

Ja, luister, dat is de lange track. En aan het eind van het programma hebben we nog een lange track. Kun je nagaan. Het blijft een leuk item. En ja, vandaag hebben we weer eentje uitgekozen. Ik heb weer een uitgekozen uit 1985, luisteraars. Van een wereldberoemde band. Ik ga niet eens zeggen welk nummer het is, want jullie horen dat. Ja, het is een nummer wat je niet zo vaak hoort van deze band. Maar daarom niet minder mooi is. Ik zei al, 1985. En we gaan luisteren naar dit nummer.

Ja, ik had het net met Remco nog over. Ja, Dire Straits. Dat was dit natuurlijk So Far Away van het album Brothers in Arms. En ja, deze band ging in 1985 ook op tournee. Toen hebben ze live gezien, ook in 1983. Ja, live waren ze fantastisch, want ja, ze konden die nummers niet alleen schitterend brengen en met gevoel en vanuit het hart. Maar ook die band was zo vreselijk goed, dat klonk ook zo mooi. En daarom hadden ze ook van Philips, werden ze gesponsord in 1985, dat was in die tijd zo, voor een cd-tour. Want er komt een compact disc uit in 1985. En ja, dat hielp wel, want die dingen die verkochten wel. Ook muziekbladen als Oor bijvoorbeeld ja, waren erg voor een compact disc, kan je nu niet voorstellen, maar toen wel. En ja, die vonden dat ook veel mooier klinken dan de LP. De recensies zijn er nog. Goed, dat was, later werd dat weer een beetje hersteld. Dat de LP ook weer in ere hersteld is natuurlijk. Maar ja, nu komt het weer een beetje terug. De CD maakt ook weer een opmars en wordt weer verkocht. Dus ja, het zal een beetje stuivertje wisselen zijn. Maar ook de LP blijft gelukkig goed verkopen. Maar goed, dit over de LP en de CD, Dire Straits. Ja, daar kun je van zeggen, als je een album van deze groep pakt, dat er niet 3 of 4 goede nummers op staan. Maar eigenlijk veel meer. Want het is stuk 5, 6. En dat is toch knap. En in de top 2000, zei Remco dit nog, ja, staan ze eigenlijk altijd met heel veel nummers. En dat is ook nog eens een keer zo. Dat over Dire Straits. En we gaan naar Marmalade, een Schotse groep uit 1968. En dit vind ik een lekker nummer. Het mooiste nummer blijft Rainbow, maar deze mag er ook zijn. Marmalade!

Ja, Marmalade. 1968 werd niet eens een hit, luisteraars. Het is niet te geloven eigenlijk. We gaan naar Hugh Lewis. Uit 1986 kwam hij op nummertje 16. En Hugh Lewis heeft ook best lekkere nummers gemaakt met de News uiteraard. Dit is een van mijn favorieten. Stuck With You.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe. Presentatie en samenstelling, Sjaak.

Ja, opeens was het spot on, licht. En ik was aan het kijken naar het Nelson Mandela feest op tv. Dat werd live uitgezonden, omdat hij vrij was gelaten. Het was een heel lang concert van een uurtje of drie. En dat werd live uitgezonden, dus zei ik al. En opeens zat daar een meisje, haar voor het gezicht. Gitaartje, akoestisch. Begon te zingen en dat was, ja, ik denk, jezus, geweldig. Dat was de eerste LP. Werd ook vreselijk goed verkocht. 4 Grammy Awards kreeg het album. En dan heb ik het over Tracy Chapman. En Baby Can I Hold You vind ik nog steeds een van de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. Neil Diamond heeft het nog opgenomen bijvoorbeeld. En ja, Fast Car is natuurlijk ook een bekende. Talking About the Revolution. Ja, Tracy Chapman. Ja, later is ze toch wat in de vergetelheid geraakt. Jammer. Maar het blijft een hele aparte artiest met een prachtige stem. En hele mooie liedjes. We gaan naar 1962, want dit is Roy Orbison met Dream Baby.

Ja, en zo natuurlijk Roy Orbison 1962. Mooi verhaal van Bono. Die maakte een plaat met hem vlak voor Roy Orbison's dood in 1988. En toen dacht hij, joh, die man die doet zijn mond maar niet open, joh. Staat hij wel te zingen? En toen draaide hij de tape terug. En hij zei, Bono, nou wat ik toen hoorde, die man die doet zijn mond amper op zijn lippen, beweegt die amper. Je denkt niet, je ziet hem bijna niet zingen, maar er komt toch een geluid uit. Dat is ongelooflijk. En ja, dat was het verhaal van Bono, die dus een album, een van zijn laatste albums, produceerde. En hij zei van, ja, ik heb nooit zo'n man gehoord met zo'n stem. Zo mooi, zo helder, zo hoog, zo zuiver. Dat over Roy Orbison. Wij gaan daarna luisteren wij naar Dr. Hook Sharing the Night Together uit 1978 natuurlijk. En dat was een hit. En Dance Away, dat is eigenlijk een lange nummer 2 die we hebben in dit programma, geschreven door Brian Ferry, zou op een soloalbum terechtkomen. Maar het werd uiteindelijk gezet op Manifesto na jaren van Roxy Music. Het eerste studioalbum van de band in 4 jaar. Lekker album. En ook Dance Away vind ik een goed nummer. Draai ik nog wel eens, moet ik zeggen. Ook uit 1978 dus. En dan gaan we naar luisteren. Roxy Music, Dance Away.

Ik heb de melodie altijd schitterend gevonden van dit nummer. De tekst, ja, moeilijk te doorgronden, van Boudewijn de Groot. Ik ben ik uit 1974. Net na Hoe sterk is de eenzame fietser. Werd dit wel een klein hitje voor hem, maar niet zo bekend van Boudewijn de Groot. Ja, luisteraars, ik moet zeggen, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze prachtige uitzending. En ik dank aan de overkant Remco Bologne. En we gaan draaien met deze hele mooie van Paul McCartney en Wings. Ja, hij maakte liefdesliedjes en ook deze. En daar gaan we mee uit. My Love schreef hij over zijn toenmalige liefde, Linda. En zij is er ook al niet meer, want hij heeft alweer een ander. Maar toen, het is toch wel een mooie obade aan de liefde. Paul McCartney, My Love.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwstad Proms. Deze aflevering staat geheel in het teken van Arnold de Boer, oftewel Zea, maar ook de frontman van de X. We begonnen deze uitzending dan ook met een nummer van de tweede plaat die Zea uitbracht. Today I Forgot to Complain, met het nummer Counting Backwards Leads to Explosions. Zea begon rond 1995 in Amsterdam als een viermansformatie. Later kwam er nog iemand bij en ging ze met z'n vijven door. Na drie demo's verscheen in 2000 hun eerste plaat Kowtow to an Idiot. En op 26 januari 2001 stonden ze in Sawat in Gouda, waar ik opnames van heb gemaakt, waar we zo naar gaan luisteren. De band bestond toen uit Arnold de Boer op zanggitaar, Remco Muurmans op toetsen, sampler en zang, Arjen van der Kerkhof op gitaar, Corina Kuiper op bas en Giel Verburg op drums. We gaan nu terug naar 26 januari 2001. De band Seedling had net opgetreden en toen kwam de band Zea op het podium. We beginnen met The Center, oké, hier is Zea.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo. On y va la Zea. We gaan beginnen. The Center, oké, zo heet dit liedje.

tuning.

34 nummers. Of course it hurts. It always does. Maar dat duurt nog even.

Merci bien. Ondanks alles.

5. Ik zei het toch, best moeilijk allemaal. Rudy. Rudy.

En dat is van Neutral Milk Hotel. En dat is een hele coole band. Maar nu toch echt Rudy.

0: Ja, Rüli?
1: Ja. Het volgende nummer spelen we niet eigenlijk, vanwege de belastingen. En dus is nu het volgende nummer Give Some Theater.

0: Dankjewel.
1: Kinship is like glue.

Kinship is Like Glue, die staat ook op de cd die wij verkopen. Koud en Tourneerdiet. 25 gulden kun je bij ons gewoon kopen. En volgens mij heeft Seedling ook cd's te koop. En t-shirts hebben we ook nog. Ja, het kan niet op vandaag. Kiss Kiss Revolution. Ah, en die doen we voor de allereerste keer live.

0: Kiss Gives a Revolution.
1: There you go.
0: Laatste liedje.

Mountain every minute.

0: Dankjewel voor vanavond.
1: Dankjewel.
0: Wij zijn Zea uit Amsterdam. Tot ziens. En ja.
2: Dat was Zea, opgenomen op 26 januari 2001 in Sowat in Gouda. Met achtereenvolgens The Center OK, Speaking Tune, Of Course It Hurts, It Always Does, Library of Jeans, They Grew Up Weird, It's a Difficult Life. Een klein fragment van The King of Carrot Flowers van de band Neutral Milk Hotel. Rudy, Gives on Theater, Kinship is Like Glue, Kiss Kiss Revolution, A Mountain Every Minute. Een half jaar ongeveer nadat dit optreden was geweest, viel de band uit elkaar. Arjen, Corina en Michiel verlieten de band. Michiel is later opduiken in de band Pfaff. Maar Arnold en Remco besloten als duo door te gaan. Nog steeds met toetsen, sampler, gitaar en zang. Ze zouden nog een aantal platen uitbrengen, totdat op een gegeven moment in 2008 Remco besloot zijn hart te volgen en zijn liefde na te jagen. Hij ging naar Sint-Petersburg in Rusland en woont er tot op de dag van vandaag. Arnold ging vervolgens in zijn eentje door met sampler, gitaar en zang. En hij bracht nog diverse andere platen uit. Een aantal Engelstaligen, maar ook twee Friestaligen, zijn moedertaal. Op 14 januari 2022 stond hij in Going Underground met een akoestische set. Ik ga jullie de titels besparen, want die zijn allemaal in het Fries. Dus ik ga niet proberen mijn slechtste Fries die titels te doen. Maar het eerste nummer wat hij gaat spelen is Wits nog dat ze er niet waar. Hier hoor je dus Arnold de Boer, oftewel Zea, live in Going Underground op 14 januari 2022.

vier. Hield al niks net nada. De hoed is net te klauwen, want jokte wie er net. Wie is naar de neer wie? Neer te kraaien, neer te vien. Je auto zelfs geen fietsen, want de weekend diek. Wie is naar de neer wie? Geen groen, geen loft, geen zinnen. Geen keld, geen koord, ik zie min. Niet wie smolt naar bevijzen, want dat wie geen tiert.

word je wel een wargeer. Je komt maar eens mensen die. Word je wel een wargeer. Je komt maar eens mensen die.

Men, men kin geen wut, zei ze. Men kin net, zei ze. En, ek.

Ik zil dij neer, vierde. Zardest. Do sast wo gewoon, vierder, sast wo, libje.

Wat bleeuwt er oer? Zij is net meer. Meer is ze net. Net minder is zij. Zij is net minder. Zij is oer. Zij is net meer. En we zullen neervieten dat we laken hebben. Laken hebben en een soort. En dat zullen we neervieten. Want wat hebben we laken en een soort, hè? En dat we neervieten zullen dat we zoveel laken hebben. En dat neervieten, godverdomme, wat hebben we laken. En net en neervieten dat we zoveel laken hebben. Omdat we te gerven. Dat we zoveel laken hebben, dat we neervieten zullen.

heter strid, gene bij mij voor. Want die domme tier, vol van misverstand, kom, vergeet het wan. Het is verspillen tier, hoe vaak hebben wij net. Maar een snijend woord, uw geluk ombracht, kom, dat is verbaasd.

wieder een beer dat hij zelfs weer vond. Ik vertel ik daar oer een kening die stoor van nostalgie, hunker je naar die.

jede hoesto praast. Sjen hoesto lakest, witte hoesto stadig. Troe de kiemer dwaalst, nee ik vreeg je dat meer. Ik word in skaat wezen, ik word in voetstap wezen, word in azen wezen.

wat moeten we doen als we geen geld hebben? Dat betekent, wat moeten we doen als we geen geld hebben? Het is wel een beetje toepasselijk voor de muzikanten in deze tijd, denk ik.

Veverom koma. Der er smidt nok en tytjo. Tut

En dat was Zeya live in Going Underground op 14 januari 2022. Ik ga toch een poging wagen in mijn slechtste Fries. Wist nog dat weer net wee, The Door. Kenneth by my way, oftewel Nummer Kietepa, een nummer van Jacques Brel. Borne, wat met wit waan als we je niet hield hebben? Weer waarom komen? Zucht en ik geen idee. En dat is allemaal live gespeeld op 14 januari 2022 in het programma Going Underground. Maar naast Zeya is Arnold de Boer ook nog zanger van de band The X. Nadat in 2009 zanger Jos Klei de band na 30 jaar verliet, werd in Arnold de Boer een nieuwe zanger gevonden. Op 12 november 2010 stonden ze in Sarat in Gouda. Dat optreden heb ik ook opgenomen en daar volgen nu een aantal nummers van. Hier is The X in Gouda.

Dat is dus de actie in Gouda met Cold Weather is Back, Double Order, Our Leaky Homes en Bicycle Illusion. Allemaal opgenomen op 12 november 2010 in Sowat in Gouda. We gaan er nu uit met een nummer dat Zea in 2003 opnam in het kader van een VPRO-actie om hits te coveren. Ze nam het nummer Clocks van de band Coldplay onder handen. En dat is in 2015 verschenen op een verzamelaar, de 7-inch cassette.

0: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Noord is het oponthoud 10 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam bij Rotterdam Overschie. Hier 5 minuten oponthoud. En ook file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouden Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Aati Veldhuizen.

levertraan. Mijn ouders waren daar heel trouw in. Vreselijk vies vond ik het. En niet alleen ik. Alle kinderen hadden het erover. Maar het was goed voor je botten, zeiden je ouders, dus je nam het in. Ogen dicht en doorslikken. Tegenwoordig zijn er allerlei pilletjes om vitamine D aan te vullen en hoeven kinderen geen vieze levertraan meer te slikken. De R is in de maand, dat bracht mij op het idee om componisten uit te zoeken waarvan de naam met een R begint. We beginnen met een Spaanse componist die in 1999 is overleden op 98-jarige leeftijd. Hij heeft behoorlijk wat stukken gecomponeerd. Aangezien hij blind was, schreef zijn vrouw de stukken voor hem op. Luistert u naar een gedeelte uit het Concierto Andaluz voor orkest en vier gitaren.

luisterde naar het derde deel van het Concerto Andaluz van Joaquín Rodrigo, gespeeld door het Symfonieorkest van Mexico en 4 gitaristen. Van de Italiaanse componist Rossini is bekend dat hij dol was op vrouwen en dat hij een smulpaap was. De Tournée de Rossini, een biefstuk belegd met een dikke plak pâté, is zijn lievelingseten. Zijn eerste opera componeerde hij toen hij 14 jaar oud was, bestemd voor zijn vriendinnetjes Esther en Marianne Mombelli. Hun moeder maakte de tekst. De liefde voor zingen kreeg Rossini mee van zijn moeder Anna Guardini. Zij had een prachtige stem. Iemand uit de 20e eeuw met een mooie stem is ongetwijfeld Maria Callas. U hoort haar hier in een aria uit De Barbier van Sevilla, Una voce poca fa.

U hoorde Maria Callas met een aria uit De Barbier van Sevilla van Rossini. Van Rossini is ook bekend dat hij lui was. Dat komt waarschijnlijk omdat hij in 15 jaar tijd 40 opera's schreef en daarna 40 jaar luierde.

De Franse componist Maurice Ravel maakte Pavane pour une infante défunte. Eerst voor piano, later maakte hij er een orkestbewerking van. De pavane is een dans die men vroeger deed rond de baar van een overleden persoon. Une infante défunte is een overleden kroonprinses. Luistert u naar de pianist Wibi Suryadi die dit stuk speelt.

Ravel oogste veel lof met zijn pavanen. Daar werd hij een beetje nijdig om en zei: ik heb ook andere stukken gecomponeerd. Een dirigent die het orkest het stuk te langzaam liet spelen, beet hij toe: ik maakte een dans voor een dode prinses, geen dode dans. De Russische componist Nikolaj Rimsky-Korsakov werd geboren in een adellijke familie en kreeg als onderdeel van zijn opvoeding muziekonderricht. Toen hij 12 jaar oud was, werd hij lid van het Zeekadettenkorps, een organisatie die de jeugd de weg naar zee wil wijzen. Hij werd marineofficier en maakte veel zeereizen. Uiteindelijk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, riep de muziek en ging hij onder invloed van de componist Balakirev naar het conservatorium in Sint-Petersburg. Zijn eerste symfonie schreef hij opzij. U hoorde nu het tweede deel uit zijn derde symfonie in E-mineur, Andante Tranquillo.

U luisterde naar het tweede deel uit de derde symfonie van Rimsky-Korsakov. De volgende air is van de Franse componist Albert Roussel. Net als Rimsky-Korsakov was hij marineofficier. Zijn lijfspreuk was Flug to what, nec mergitur. Geschud door de golven, maar zij zinkt niet. De wapenspreuk van Parijs, waar Roussel veel jaren woonde. Hij had zich de spreuk toegeëigend, omdat in het wapen van Parijs een schip staat dat niet zinkt. Het laat zien dat, hoewel de stad zware tijden kent, zij nooit ten onder zal gaan. Zijn eerste werken werden beïnvloed door het impressionisme van de componisten Debussy en Ravel. Later bekeerde hij zich tot het neoclassicisme. Van de kamermuziek die hij schreef wil ik u het duo voor fagot en contrabas laten horen.

We blijven nog even in Frankrijk, maar dan 2 eeuwen eerder. Jean-Philippe Rameau was een van de belangrijkste barokcomponisten en in het bijzonder van de Franse componisten. Hij was organist, klavecinist en muziekpedagoog. Hij kwam uit een muzikale familie en kreeg al op jonge leeftijd orgelles van zijn vader. Hij was als organist aan verschillende kerken verbonden in Dijon, Avignon en Clermont-Ferrand. Hij werd hoofdrepresentant van Ancien Régime, een periode tussen de late middeleeuwen en de Franse Revolutie, die zowel op politiek als sociaal gebied tegen modernisering was. Het Kalefax Rietquintet speelt Entrée van Poligny uit de suite Les Boréades

Als laatste keren we nog even terug naar Joaquin Rodrigo, naar zijn concerto a modo. Galante. Concerto a modo galante. Dat hij nu eens niet maakte voor orkest en gitaar, maar voor orkest en cello. Voordat u dit gaat horen, neem ik vast afscheid van u en bedank u voor het luisteren. Speciale dank voor onze technicus John Goedhart, die ervoor zorgde dat de muziek bij u in de huiskamer kwam. En tot de volgende keer. Tot slot dan het Allegro Grazioso.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

genade, genade. Hoeveel bluesgitaristen anonu hebben niet naar deze man geluisterd. En toch heb ik het gevoel, nou misschien dat Marcel Vos dat mij kan tegenspreken, dat hij beduidend minder gedraaid wordt dan bijvoorbeeld BB. Ik heb het over Albert King. En gelukkig worden zijn platen nog wel heruitgebracht. En dat geldt ook voor deze klassieker I'll Play the Blues for You. En je hoorde de single, maar dan ook echt helemaal compleet. Part 1 en Part 2. Albert King, een voorbeeld voor velen. En in de improwereld is dat bijvoorbeeld Mischa Mengelberg en het Instant Composers Pool Orchestra.

Ja, dit is een fantastische jazzmuzikante die al in de 80 is. En toen ze deze plaat maakte, nog in de 40 was. Ik heb het over Amina Claudine Myers, een Amerikaanse jazzpianiste, organiste, vocaliste, componiste en arrangeur. Ja, onder de connoisseurs wordt ze op handen gedragen. Maar ze heeft onlangs weer een nieuwe plaat uitgebracht. Daar ben ik nog naar op zoek. Maar deze vond ik wel terug uit 1984. Op het Black Saint label uitgebracht. The Circle of Time. En je hoorde het stuk Louisville. Ja, het is hele fragmentarisch recht toe, recht aan jazz. En dan gaat ze helemaal los. Alsof ze heel goed, en dat heeft ze ook heel goed, naar Cecil Taylor bijvoorbeeld heeft geluisterd. Buitengewoon spannend. En ik weet zeker dat de leden van het ICP-orkest haar heel goed kennen. Misschien zelfs wel met haar hebben gespeeld. Dat weet ik dan weer niet. Van de plaat Restless Pieces hoorde je echt een signatuurstuk. Vooral wereldberoemd gemaakt door Billie Holiday. Lady Sings the Blues. Singeltje onder de naald. Nou, deze kent u wel. Daar heeft u ongetwijfeld heel vaak op geswingd.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

road to Mandalay from Bombay.

plaat die bejubeld wordt op dit moment en terecht. Nu stel ik even Brian Jackson, No More Than Ever. Brian Jackson, voor al degenen die dat niet weten, is een Amerikaanse toetsenist, fluitist, zinger, componist en producer. En vooral wereldberoemd geworden met zijn platen en samenwerking met Jill Scott Heron. In de jaren 70 heel veel van die soul- en jazzplaten, die hebben een achtergrondgeluid van toetsen en een hele mystieke fluit. En dan weet je, dan hoor je het geluid van Brian Jackson. Nieuwe plaat zoals gezegd, No More Than Ever. En dat is weer een salute aan de grote muzikanten uit Amerika. Maar ook weer op zoek naar de roots. Dat gevoel komt in deze plaat heel goed naar voren. En dit was een ode aan... Nou, we hebben het ICP al een signatuurstuk horen spelen. Maar je hoorde het al zingen. Ode aan Lady Day, Billie Holiday en John Coltrane. Onthoud deze plaat. Dit zou als een van de toppertjes van het jaar 2026 kunnen worden. No More Than Ever dus van Brian Jackson. En daarvoor begin jaren 80. Ian Jury met Hit Me With Your Rhythm Stick. Plaat in mijn handen uit 1975. Ray Cooder bracht een plaat uit getiteld Paradise and Lunch. En daarin amalgaam van stijlen, maar met wat een band. Mill Holland op drums, Jim Keltner, Russ Titelman en Chris Edridge op de bas. Ronnie Barron op piano, Red Callender en John Duke ook op de bas. En Plas Johnson op de alt sax. Als dan nog een keertje als speciale gast Earl Hines mee komt spelen op de piano, ja, dan gaat de naald op de plaat. Hier is Ray Cooder en Band met Earl Hines in Diddy What Diddy.

hij is al een goede 11 jaar niet meer onder ons. En wat een fenomeen was dat dan toch. Alan Toussaint. En er is gelukkig weer een hele mooie plaat van hem uitgebracht. Een overzicht van het vele wat hij heeft gemaakt. The Wild Sound of New Orleans. En je hoort het nummer A Blue Mood. En daarvoor, ja, dat was toch wel een hele bijzondere. 1975, niemand minder dan Ry Cooder nodigde niemand minder dan Earl Hines uit op de piano. En deze plaat, Paradise and Lunch, daar hebben we het over, gaat alle kanten uit. Maar dit was echt pure blues, piano, gitaar en een mooi verhaal over wat betekent toch het woordje diddy what diddy. Prachtige plaat. En ik vond hem in Den Haag bij 3345. Luisteren, vinden en kijken. Ik betaalde niet eens zoveel voor. New Orleans. We hadden al Alan Toussaint. Maar het leuke is dat de volgende zanger die je gaat horen heeft veel met hem samengewerkt. En ik kreeg gisteren toevallig een cd in handen. Tower of Song, The Songs of Leonard Cohen, waar velen aan meededen. Allemaal pophelden. Don Henley, Elton John, Billy Joel, Bono, Tori Amos, Sting, Trisha Yearwood, Martin Gore, Peter Gabriel, Susan Vega, Willie Nelson, Jen Arden en Aaron Neville. Luister wat hij maakt van een Cohen-klassieker.

Hij mocht de 50 niet halen. Geboren 1930, overleed op 21 mei 1979. Trompetist Blue Mitchell. En gelukkig worden zijn platen weer heruitgebracht door Blue Note. Dit kwam van de LP The Thing To Do uit 1964. En het openingstuk van de plaat hoorde je voorbij trekken. Fungi Mama. Hou je oren open voor dit soort prachtige muziek. Want ja, Blue Mitchell wordt een beetje onderstroomd en overdelft door altijd de grote namen. Coltrane, Miles Davis, noem ze maar op. Maar met dank aan Blue Note weten we dan toch gelukkig de platen weer te vinden. Als je de originele vindt overigens, of je hebt ze in de kast staan, wees er zuinig op, want ze zijn heel veel geld waard. En daarvoor hoorden we Aaron Neville met die prachtige, bijna falsetachtige stem. Country-achtig voorbij komen met een compositie van Leonard Cohen. Ain't No Cure for Love. Staat op een tributeplaat, Tower of Song, The Songs of Leonard Cohen uit 1995. En wij gaan er alweer uit. We sluiten er nu af. We hebben een hele brede muzikale ronde gemaakt in deze uitzending. Maar we komen uiteindelijk altijd weer terug bij de jazz. En als ik weer eens een uitvoering vind van mijn titel van mijn programma, dan wil ik je die zeker laten horen. Phineas Newborn, daar gaan we mee vertrekken. Van de LP Please Solve Me Someone to Love. Nee, Please Send Me Someone to Love uit 1969. En daar staat hij op. De Ellington-compositie Come Sunday. Volgende week zijn we er weer. Met een nieuwe of een oude nieuwe. Het is maar net even wat er nog op de planken ligt. Hey, maak er een mooie dag van.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Goedemorgen en wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het is vandaag 5 september. De scholen zijn deze week weer begonnen en wij dus ook. Ja, heel fijn dat je na een lange zomer weer luistert naar jouw programma op de zaterdagochtend, waarin we op ontdekkingstocht gaan door al het moois dat onze mooie stad Gouda te bieden heeft. Mathieu Dekker en ik, Manon Juliger, wij zijn vandaag jouw presentatoren. En Arjen Doelman, die zorgt voor de techniek. Wij hebben er heel veel zin in vandaag. Jij hopelijk ook. En wij zeggen dan ook,
1: let's go!

0: schoot.
1: Ja, Mathieu, wie hebben wij deze eerste uitzending van het seizoen allemaal te gast?
2: Nou, dat zal ik jou eens
1: fijn uitleggen. Nou, kom maar door, want er zijn er veel, geloof ik.
2: Ja, we hebben heel veel. We hebben een volle uitzending en die staat grotendeels in het teken van het buurtcentrum van Noord. Want daar is vandaag een zomerwijkfeest gaande met allerlei leuke evenementen, interessante evenementen. En onze eerste twee gasten die staan daar vandaag met hun initiatief en die zijn bereid om eerst even snel naar de studio te komen. Dus
1: heel
2: dat is heel fijn.
1: Fijn,
2: ja. En de eerste gast is Niels de Kemp. Ik heb hem al voorbij zien komen hier. En dat is een sociaal-maatschappelijke stadsfotograaf. En die heeft een prachtig nieuw maatschappelijk fotoproject, Gezichten van de Wijk. Wat dat precies is, dat gaan we straks horen.
1: Gaan
2: maar
1: we
2: de
1: horen
2: foto's
1: van
2: die worden ook in Van Noord getoond. Dus dat is,
1: vandaag?
2: Dat is leuk vandaag.
1: Oké,
2: okay, ja.
1: Okay, dus je kan zo door als je naar
2: je kan zo in één keer door. Als je
1: geluisterd
2: hebt, je denkt dat vind ik leuk, dan ga je even langs. En dan hij komt vertellen wat het precies inhoudt.
1: Leuk.
2: Daarna gaan we naar Jan Haken. En die is projectleider Notes

0: Zet dit op namens de gemeente en we horen graag hoe dat gaat. En tenslotte spreken we met Tijn Jansen. En hij is stadscoördinator bij Walking and Talking. Dat klinkt mooi. Mm-hmm. En dat is ook mooi, want het is een initiatief van mensen die Nederlands willen leren en vrijwilligers samen de stad kunnen ontdekken. Okay. Terwijl ze gewoon lekker aan het kletsen zijn.
1: Nou, leuk. Ja. Nou, dan gaan we ze even horen. Allemaal mannen eigenlijk. Zo
0: allemaal mannen dit keer.
1: Nou. Allemaal mannen. Ja. Ja, ik zie Arjan Doelman, die zit hier zijn arm omhoog te doen. Kijk ons eens even.
0: Eindelijk.
1: En Mathieu lacht ook. Ik voel me erg eenzaam hier. Maar goed, we gaan gewoon lekker door.
0: Gezellig dat je er bent, Manon.
1: Ja, heel goed. Boeiende gast in ieder geval, ik heb er zin in. Waar ik ook zin in heb, is een nummertje.
0: Wat dan?
1: Een leuk nummertje, een zomers nummertje. En het was een nummertje waar ik aan dacht deze week, omdat ik een Volkskrant artikel las. En daar een podcast over. En dat ging over Lou Bega.
0: Oh.
1: Lou Bega, spreek je het zo
0: ja,
1: uit?
0: Ja,
1: Lou. Ja, en hij had, is van dat nummer Mambo No. 5. Ken je dat?
0: Ja, dat zeker. Dat kan heel veel te vaak gehoord eigenlijk.
1: Ja? Ja, nou, maar dat artikel, dat was heel interessant. Want dat ging over dat nummer voor hem. Dat was dus zowel een zegen, maar ook een vloek.
0: Ja, misschien moest hij te vaak opvoeren.
1: Hij werd er helemaal mee doodgegooid. Hij is er bekend mee geworden omdat hij in Wette Das, dat Duitse programma, daar het optreden. En toen was iedereen helemaal lyrisch. Maar daarna natuurlijk drank, drugs, problemen met plagiaat, managers die hem beschuldigden. Dus het ging maar goed.
0: Nou, ik zou zeggen, gooi hem er
1: gewoon in. Gooi hem er maar in.
0: Ja, doe maar
1: ja, heerlijk.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Ja, heerlijk nummer. Leuk,
1: ja,
0: hè? Lekker.
1: Zeker. Nou, toch, ik had zei dat ik hem te vaak had gehoord, maar het is toch wel...
0: Het is altijd leuk als je hem hoort. Ja, zeker. Heerlijk. We gaan naar Gezichten van Gouda. Want je denkt misschien dat je je eigen wijk door en door kent. En je weet waar de supermarkt is, waar de kinderen naar school gaan. Hoe je naar huis loopt. Maar de vraag is, kijk jij ook echt naar de wijk en de mensen die daar wonen? Nou, onze gast die net is aangeschoven, die doet dat wel. En met zijn nieuwe project Gezichten van de Wijk stimuleerde Gouda's bekendste fotograaf Niels de Kemp bewoners van Gouda om met eigenlijk andere ogen naar hun wijk te kijken. Hij gaf workshops waarin deelnemers foto's over hun leven en hun wijk maakten. En intussen maakte Niels ook nog eens een portret van hen. Niels is vandaag bij ons in de studio aangeschoven. Hij moet zo naar Buurthuis van Noord om daar de foto's te laten zien. Maar eerst gaat hij nog even een kleine toelichting geven.
1: Ja. Fijn dat je het nog even kon aanschuiven.
2: Wat een prachtige introductie, joh.
1: Ja, daar kan de Manon kan dat, hoor.
0: Ja. Moeten gasten altijd een beetje positief stemmen, hè, zodat ze ook leuk kunnen
2: vertellen. Precies, ja. Je begint met een 10 en dan kan het daarna alleen nog maar bergafwaarts.
1: Ja, ik wilde eigenlijk vragen wat het project inhoudt in het kort, maar dat
2: hebben we eigenlijk al een beetje
1: durf je eigenlijk niet. Nou ja, misschien kan je het nog in je eigen woorden ook nog wel eens even zeggen.
2: Nee, zeker weten. Ja, nee, ik hou me inderdaad, zoals je al zegt, bezig met fotografie en het fotograferen van mensen in onze omgeving. Vorig jaar, maar wellicht bij sommige luisteraars wel bekend, heb ik het project Gezichten van Gouda gedaan. Daarin heb ik allemaal Goudse stadsgenoten geportretteerd en korte video-interviews gemaakt.
1: Ja, ik liep er nog langs van de week langs op het hek bij de...
2: Bij de Jeruzalemstraat, inderdaad. Achter de Sint-Janskerk. Het hangt er nog steeds. Vol trots kijk ik er ook nog steeds
1: Blijft het daar nog lang hangen?
2: Of ja, als het goed is nog wel eventjes. Gelukkig, ja.
1: Okay.
2: En ja, dan ben je als fotograaf eigenlijk altijd aan het nadenken over wat kan ik nog meer? Wat moet er anders? Wat voor kansen zijn er nog. En vanuit daar ben ik een beetje gaan nadenken van wat had ik in Gezichten van Gouda zelf nog meer willen doen. En dat is dat een van de dingen die daar een beetje uitkwamen, is dat ik in Gezichten van Gouda heel erg zelf de verhalen heb gemaakt.
0: Ja.
2: Terwijl het eigenlijk veel mooier is om mensen zelf in de gelegenheid te stellen om hun eigen verhaal te brengen. Dus daar is Gezichten van de Wijk wat meer uit ontstaan. Dat ik vooral ben gaan kijken van joh, wat voor hulpmiddelen heb jij nodig om jouw eigen verhaal te delen? En ja, misschien zijn jullie het wel met mij eens, maar fotografie is natuurlijk een fantastisch middel ook om verhalen te delen.
0: Te vertellen ook.
2: Ook te vertellen, ja. Dus wat er concreet uit is gekomen is dat ik 30 Goudenaars heb geportretteerd en hun ook 3 workshops heb gegeven in 3 avonden. En daar zijn heel veel foto's uit voortgekomen en uiteindelijk hebben ze zelf 3 foto's uitgekozen. Dus elk expositiepaneel bestaat uit een portret, een stukje tekst en hun eigen foto, 3 foto's.
1: Ja, precies. Ze hebben zelf uiteindelijk foto's gemaakt over een onderwerp wat bij hun past. Of wat
0: in de wijk.
1: In de wijk.
2: Ja, of in de wijk of heel nabij of in hun huis. Het is echt
1: het maakt
2: heel
1: eigenlijk
2: leuk
1: niet uit.
2: Dat
1: onderwerpen
2: heel
1: waren echt heel verschillend.
2: Ja, wat de vraag is eigenlijk, wat wil jij vertellen of laten zien? En ik vond het ook juist wel mooi om die open vraag zo te houden. Want anders krijgen we allemaal een soort van dezelfde. Hè? Als we met z'n allen het over architectuur gaan hebben. Dan
0: wordt het één pot hetzelfde.
2: Ja, ja, precies.
0: Maar vertel even. Want je zegt, ik heb 30 deelnemers geselecteerd eigenlijk. Oké, heb jij een aankondiging gedaan of zo kwamen ze? Kende jij ze? En die heb je in een groep gegooid. Die heb je workshops gegeven van zo fotografeer je. En toen heb je gezegd, ga maar op pad.
2: Nou, eigenlijk ben ik in die hele brainstormfase ook gaan kijken van wat maakt nou Gouda? En toen kwam ik al heel snel op het fenomeen van de wijk. Ik vind een wijk een heel bijzonder iets. Want heel vaak weten mensen niet eens precies waar de grenzen van de wijk lopen.
1: Nee.
2: Maar de identiteit van een wijk is heel sterk. Soms is een identiteit van een wijk nog sterker. Voelen mensen zich nog meer verbonden met een wijk dan met de stad zelf. Kanaaleiland, Schilderswijk, Korte Akkeren, weet je wel. Het is niet voor niks dat rappers het hebben over hun wijk, toch?
1: Hun wijk.
0: Goed.
1: En die mensen uit die andere wijk ook.
2: Ja, dat precies. Dus toen dacht ik, wat zijn nou plekken waar die wijk echt tot leven komt? Ja, dat zijn de wijkcentra. We hebben er 3 in Gouda. Van Noord, het Nelson Mandela en de Walvis. Onder de vlag van Stichting Kwadraat. En zij zijn eigenlijk meteen hebben zij ook de deuren opengegooid. En hebben dit project omarmd. En zijn we eigenlijk samen gaan kijken van hoe kunnen we dit van de grond krijgen.
0: Okay.
2: En met dank aan de cultuur en ontwikkeling pot van de gemeente Gouda. Is dit echt iets moois geworden, zeg maar. Ja.
0: En
1: wat vonden die mensen die dan met die workshops bezig waren? Wat vonden die daarvan? Want dat was voor hun waarschijnlijk ook de eerste keer dat ze zoiets deden. Of hadden ze daar ervaring mee al met fotografie?
2: Ja, het is heel, heel divers. En dat was ook wel meteen onze zoektocht en onze uitdaging van hoe zorg je nou voor een diverse club met mensen? Want je wil natuurlijk, als je het dan hebt over gezichten van de wijk, dan wil je natuurlijk wel een clubje mensen die dat ook een beetje vertegenwoordigen.
0: Verschillende dingen.
2: Dus wat jonger, wat ouder, wat verschillende culturele achtergronden, wat verschillende opleidingsniveaus of plekken van de samenleving waarin je je bevindt. En dat is ontzettend goed gelukt. En dus ook zie je die diversiteit terug in het vertellen van de verhalen. Dus
0: en hoe heb, aantal... je dan, maar hoe heb je ze dan geselecteerd? Hoe
1: ben je gewoon de wijk ingegaan? Ja.
2: Wij zijn met een aantal mensen zijn wij om tafel gaan zitten. Die hebben we via de wijkcentra ook daarbij betrokken. Ook bijvoorbeeld Samen voor Goud is daarbij bij aangesloten. En toen hebben we eigenlijk een grote uitvraag gedaan. Naar heel veel verschillende mensen. Van wie wil er meedoen? Maar wel dat die 3 workshop data dat je je daaraan moet committeren. Dus dat was al een uitdaging. Je moet er wel zijn. En je moet er wel achter staan. Dus toen hadden we een hele lijst. En op basis van die lijst zijn we eigenlijk gaan selecteren van... dit is een mooie club. Een mooie diverse club.
0: En wat voor foto's heeft dat opgeleverd?
2: Ja, dan moet je komen kijken.
0: Ja, maar kan je een teaser?
1: Een tipje van de sluier.
2: Dat heeft eigenlijk opgeleverd een aantal foto's die gaan over echt een thema. Dus bijvoorbeeld Tamara in Westergouwen heeft het echt gehad over leefbaarheid. Dat is een wijk die opkomt. Nou, en hoe vindt nou zo'n. Ja, hoe vinden al die levens hun plekje in zo'n nieuwe wijk? Iemand anders heeft het gehad over een plek die hij onveilig vindt. Dus die heeft eigenlijk 3 foto's gemaakt van het is een onveilige situatie met verkeer.
0: Ze hadden telkens 1 thema, die 3 foto's hebben.
2: Nee, maar dat zijn dus verschillende. Ja, okay. Precies. Ja. Dus, dus eigenlijk heel erg divers. En ik vind dat ook heel mooi, want je ziet straks een heel palet aan foto's en de mensen die ze gemaakt hebben. Maar het gaat echt van links naar rechts wat zij willen vertellen en laten zien over hun wijk.
0: Dus dat jij nu dadelijk in Van Noord op het zomerwijkfeest de foto's eigenlijk laat zien, dat betekent niet dat die foto's allemaal over Van Noord gaan. Of over Gouda Noord gaan eigenlijk.
2: De foto's die zij hebben gemaakt gaan allemaal over hun wijk.
0: Okay.
2: Ja, over de wijk van de mensen die daar hebben deelgenomen.
0: Die hebben deelgenomen.
2: Ja. Okay. Dus ik ben ook heel erg benieuwd dat de mensen die daar dan straks naar kijken, of die dan daar veel in herkennen.
1: Ja,
2: of juist denken van, maar zo ik leef echt in een andere wereld. Dat is onze wijk. He, dus ik vind dat een heel interessant ook bijna een soort experiment van hoe kijken mensen naar hun wijk?
1: Ja, want je gaat er zelf ook rondlopen, denk ik, bij je expositie.
2: Zeker, ja. Ik ga wel even kijken.
1: Want als je inderdaad zegt van ik ben benieuwd naar de reacties, dat zie je dan ter plekke. Moet je natuurlijk wel even de NA staan bij wijze van spreken.
2: Precies, ja. En het is natuurlijk een fantastisch middel ook om die gesprekken op gang te brengen. Ik ben toevallig zelf in Gouda Noord opgegroeid ook. Dus zometeen is daar het wijkfeest. En ga ik ook het een en ander even vertellen over hoe ik die wijk dan als kind heb ervaren.
1: Okay.
2: Want zo'n wijk is in ontwikkeling. Maar het is natuurlijk heel mooi ook om dan vanuit jouw wijkgenoten te horen hoe zij dat ervaren.
0: Ja. Ja. Hey, je hebt zelf ook dus dan weer portretten gemaakt van de fotograaf eigenlijk. Je hebt ook een documentaire gemaakt daarbij.
2: Ja.
0: Wat viel jou daarin op? Of wat was de toegevoegde waarde daarvan?
2: Nou, sowieso is het mooi dat je... kijk, ik probeer met mijn fotografie een positieve bijdrage te leveren. En dit doe ik vooral door menselijke verhalen te delen. Alleen iedereen die ontvangt dingen weer net even anders. Dus waar voor de een fotografie heel goed werkt, werkt voor de andere film of video weer veel beter. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik hou ontzettend van fotografie, boeken en dat soort zaken. Maar soms dan ben je ook gewoon aan het scrollen en aan het kijken.
0: Even een filmpje.
1: Volgens mij bij je vorige project heb je ook video gebruikt.
2: Ja,
1: hè?
2: Inderdaad. Ja. En dan merk je dus ook dat weer een hele andere doelgroep bereikt, maar ook op een hele andere manier impact maakt. Ja. Dus Daan en ik. Daan is cameraman. Die staat
0: loopt hier. Daan loopt ook een beetje rond om
1: mensen die meekijken op de livestream, die kunnen hem af en toe voorbij zien schuiven.
2: Ja. Wij dachten, joh, hier moet ook weer een docu bij. En dan is het ook mooi omdat je hoort en ziet de mensen ook praten over wat ze aan het doen zijn en over hoe ze dat ervaren. Je ziet ook echt hoe die workshops gingen. Want dat waren fotografie-workshops. Maar het ging ook voor een heel groot deel over van hoe beleef jij dan
1: het
2: die
1: leven
2: wijk?
1: In de wijk.
2: Het leven in de wijk, precies. Ja. Dus dat is heel mooi. En die documentaire, die hoort daar dan wat mij betreft een beetje bij. Het is een soort van behind the scenes, complementair. Ja. En ook gewoon net weer even een andere manier waarop zo'n project dan tot uiting komt.
1: Maar die documentaire, die kunnen we nog niet zien vandaag.
2: Nee. Als je nu naar gezichtenvandewijk.nl gaat, dan staat daar iets van coming soon.
0: Okay.
2: En er staat daar ook dat we hem aankomende donderdag, 10 september, in de Garenspinnerij gaan vertonen. Samen met alle foto's. Dus er zijn nog
0: echt de grande première eigenlijk.
2: De grande première, ja, precies.
1: En in alle wijken die zijn daar te zien. Zeg
2: iedereen
1: maar.
2: Is daar te zien en iedereen is daar ook welkom. Maar er zijn niet heel veel plekken meer. Dus jullie zijn wel van harte welkom. Maar
0: moet je je aanmelden? Of is het okay?
2: Ja, via gezichtenvandewijk.nl kan je aanmelden.
0: Kan je aanmelden en dan kan je kijken. En dan s'avonds in de
2: s'avonds 7:30 gaan de deuren open. En om 8:00 starten we met het programma. Met onder andere ook live muziek van Ali Israël en Eva Nicole Leroux. En dus het wordt oprecht ook gewoon een mooie avond. Het gaat niet alleen maar over mijn verhaal, zeg maar. Juist niet. Het wordt gewoon een hele mooie avond waarin we met elkaar onze stad en de wijken gaan beleven.
0: Eigenlijk een ode aan de wijk.
2: Een ode aan de gezichten van de wijk. Gezichten en de wijk, ja. Nee, inderdaad. Ja.
0: En wat is dan, als jij nou één ding zou mogen veranderen aan hoe Gouwenaars naar hun wijk kijken, of misschien wel niet kijken. Wat zou dat dan zijn?
2: Trots. Wij zijn als Gouwenaar niet trots genoeg. Als je aan een Leienaar of een Rotterdammer, met name sommige wijken in Rotterdam, maar als je hun vraagt van, hè, ben je trots op je stad? Nou, dat is ook letterlijk hoe mijn vorige documentaire begon eigenlijk. Maar dan zeggen ze, ja, ik ben daar ontzettend trots op. En Gouwenaars die hebben een beetje zoiets van, ja, nou ja, wel een mooie binnenstad en dit en dat. En dan denk ik, we hebben potverdikkie, een prachtige stad. En ook de wijken buiten het centrum zijn echt heel mooi en ook divers en goed geregeld en groen. En we mogen dat wat mij betreft wel wat meer omarmen. En ik hoop ook dat zo'n project daar dan een klein beetje bijdrage aan levert.
1: Ja, we proberen daar met ons programma natuurlijk ook een bijdrage aan te leveren.
2: Natuurlijk,
1: maar
2: ja.
1: Dat is inderdaad zo. En laat staan trots op je stad. En dan moet je ook nog een keer trots zijn op je wijk binnen die stad. Dus ja.
2: Ja. Ja, jullie zijn wel
0: maar ben
2: goede
0: jij dat niet? Ik ben wel trots
1: ik ben
0: op
1: wel
0: stad,
1: trots
0: hoor.
1: Op mijn stad.
0: Op
1: ja,
0: en ook maar op mijn wijk.
1: Ja, ook om, ja, ja, mijn wijk, dat voelt dan toch op de een of andere manier toch iets anders.
2: Mag ik vragen wat jouw wijk?
1: Mijn wijk is ook Noord.
2: Ook Noord, dus, ja.
1: Dus,
0: maar ik heb echt wel trots op de wijk. Als ik dan zo hoor van zo'n zomerwijkfeest in het buurtcentrum van Noord. En dan dadelijk gaan we het hebben over noodcentrum.
1: Nou, nu zeker. Nou, nu,
0: ja,
1: ik weet,
0: moet
1: nu
0: het
1: zeker.
0: Ook wel.
2: Maar het heeft soms ook een beetje te maken met hoe je kijkt. Ja. Want ik was vanochtend al heel vroeg op pad om de expositie klaar te zetten. En daar kwamen dus uit alle hoeken komen daar vrijwilligers. Die gingen stands bouwen voor het wijkfeest. Die vroegen, kan ik je helpen? En ik ben best wel vaak gewend om dingen dan zelf te doen. En toen dacht ik, moet je kijken joh. Wat een schouders eronder mentaliteit. En dat is dus ook Gouda Noord.
0: Dat is
2: vind ik mooi.
0: Gouda Noord, ja.
1: Komt er nog een vervolg?
2: Ja, laten we het hopen. Ja.
1: Nog meer gezichten van de buurt.
2: Ik ben nu nog even heel hard aan het knallen op dit project. En dan ga ik daarna weer even nadenken over wat de volgende stap wordt.
0: Het zou ook leuk zijn als dit dan in Goverwelle of in Korte Akkro getoond wordt. Ja, dan heb je natuurlijk in de Garenspinnerij.
2: Ja, nee, we hebben dus nu Van Oort. Dan komt donderdag de Garenspinnerij, komt alles samen. Dat blijft een maand staan. En daarna gaan we ook nog in de Walvis en bij Nelson Mandela het ook nog vertonen. Dus we gaan ook de wijken weer in.
1: Ja. Dan kan iedereen even kijken wanneer dat is. Maar in ieder geval dus vanmiddag. Of vandaag eigenlijk gewoon.
2: Zometeen
1: in Van Noord.
0: Ja, moet zo door. Ja.
1: En straks 10 september in de Garenspinnerij. Ja. Niels, hartstikke bedankt voor jouw inspirerende verhaal. En ik ben super benieuwd naar
0: wij komen nog
1: de gezichten
0: nemen.
1: Van de wijk.
0: Ja, het is onze wijk. En we
1: het is mooi
0: wel.
1: Om te zien hoe je die verhalen en de diversiteit en verbondenheid van Gouda in beeld
2: ontzettend leuk. Bedankt dat jullie even tijd voor me.
0: Tuurlijk. Wij gaan naar muziek. Afgelopen week. Ze overleed.
1: Ja,
0: Dolly Parton.
1: Ja, afgelopen week.
0: Country legend. We moeten wel naar 9to5 gaan luisteren.
1: Ja, kom maar.
0: 9to5.
1: 9to5, ja hoor.

0: 9 to 5, Dolly Parton.
1: Lekker hoor. Nummertje.
0: Ja, blijft leuk.
1: Heerlijk.
0: Stel je voor, Manon, dat er een storm over Gouda trekt en de stroom valt uit. En je weet niet waar je terecht kunt.
1: Nee.
0: Nee, ja. Of nou ja, noem maar eens, om maar eens wat te noemen. Gelukkig is er nu het noodsteunpunt. In één keer goed. Van Noord. Een plek waar inwoners in crisistijden informatie, ondersteuning en hulp kunnen vinden. Jan Haken die is aangeschoven bij ons in de studio. En die is projectleider noodsteunpunten van de gemeente Gouda.
2: Inderdaad.
0: En hij is vandaag bij ons om te vertellen hoe dat initiatief werkt en waarom het zo belangrijk is voor onze stad.
1: Ja, Jan, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Ook jij moet zo meteen door naar het zomerwijkfeest van Van Noord, hebben we begrepen. Maar ook jou strikken we nog even om hier wat te komen vertellen. Even kort, voor wie dit nou allemaal helemaal heeft gemist, hoe is het idee voor zo'n noodsteunpunt nou ontstaan?
2: Nou, het idee van noodsteunpunt bestaat al langer in andere landen. En bijvoorbeeld Zwitserland kent het en Duitsland kent het. In Nederland is het eigenlijk vorig jaar beslist door de Rijksoverheid samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad dat in het kader van weerbaarheid van mensen er ook in de wijk iets moet komen waar mensen terecht kunnen om bijvoorbeeld noodhulpverzoeken te doen. Of initiatieven aan te bieden van, goh, ik heb, ik noem maar wat, 20 dekens liggen en misschien hebben mensen die nodig. Om het zo laag mogelijk zeg maar weg te zetten in wijken.
1: Ja, als de crisis uitbreekt.
2: Als de crisis uitbreekt.
1: En dat is dus een iets, eigenlijk iets dat landelijk al gebeurt. Dus overal komen dit soort noodsteunpunten nu
2: ja,
1: op.
2: Ja, dit zijn we zitten in een pilotfase. En daar zijn 9 gemeenten binnen de veiligheidsregio Midden-Holland die meedoen. Gouda heeft zich aangemeld als een van de gemeentes die graag een pilot wil draaien. En dan gaan we gewoon met elkaar bekijken van wat werkt er goed, wat moet er beter. Nou, gewoon experimenteren van en best practices gewoon proberen.
1: Dus kijken, waar moet zo'n noodsteunpunt nou aan voldoen eigenlijk? Ja.
2: Nou, in ieder geval moet er noodstroom zijn in tijden van crisis. Dat is wel makkelijk natuurlijk. En een noodcommunicatie. En daarvoor hebben we ook gekeken van, god, wat zijn nou gemeentelijke panden die daarvoor in aanmerking komen, die ook bekend zijn in de wijken. Mensen moeten natuurlijk wel een beetje feeling hebben van, goh, als er iets is, oh, dat zou ik waarschijnlijk wel daar naartoe moeten. Moet makkelijk bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Nou, eigenlijk dat soort dingen komen dan ter sprake. En uiteindelijk is dan gekozen voor Van Noord als de pilot. Het had ook een ander kunnen zijn, maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon kiezen voor een... Voor
0: ja, het is zo'n wijkcentrum is daar denk ja. ik natuurlijk wel een geschikte plek voor, denk ik.
2: Ja.
0: Want wanneer ga je daar naartoe? Wanneer is een crisis een crisis?
2: Een crisis is een crisis als het wat groter is. Dus dan moet je denken, nemen we stroomuitval
0: ja.
2: in meerdere provincies gedurende een langere tijd, dat het echt maatschappelijk ontwrichtend wordt. Dus dat mensen denken van oeh. En zeker als de stroom uitvalt na een uur of vier, dan vallen de zendmasten uit voor de telecommunicatie.
0: Ja.
2: Dus je kunt niet meer bellen, kunt niet meer internetten. Maar je hebt bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld politie nodig met spoed. Nou, dan moeten mensen ergens naartoe kunnen om een melding te doen. En daarom hebben ze gezegd, nou, dan moeten er een aantal noodsteunpunten komen dat mensen laagdrempelig naar binnen kunnen en dan zeggen van, nou, ik heb nu dit nodig of weten jullie hoe dat zit? Of, nou, ja. dat soort
0: en daar is dan ook altijd iemand beschikbaar dan. Maar nou ja, in ieder geval in tijden van zo'n crisis dan.
2: Ja, ja, want als je inderdaad een noodmelding wil doen, dan moet je dat ten alle tijde doen. Dus dan moet je 24 uur moet je open zijn.
1: En dit is dus iets dat in actie komt op het moment dat de shit hits the fan, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Ja,
1: dus
2: precies.
1: Op het moment dat er zo'n grote stroomuitval is waardoor je niet meer kunt bellen.
2: Ja.
1: Maar ik neem aan dat als even het netwerk of de stroom uitvalt, die paar uur, ik weet dat we dat vorig jaar nog een keer hadden in Gouda, in Van Noord, in ja. Noord. Dan lijkt me dat niet per se nodig, toch? Als het drie uurtjes is.
2: Nee, het is echt wel overstijgend. Dus het moet wel maatschappelijk ontwrichtend worden. Dus je moet echt denken aan een veel groter gebied. En waarvan je weet of vermoedt dat het langer gaat duren dan een paar uurtjes.
1: Ja, oké. Okay. En dan gaat dus dat noodsteunpunt, als die pilot uitgewerkt is, zeg maar, gaat dan in actie.
2: Ja.
1: En dan komen daar, dan verandert Van Noord in een soort actiecentrum of zo, waar mensen naartoe komen.
2: Ja.
1: Ja, maar dat moet dus bemand worden.
2: Ja.
1: En wie gaan dat dan doen?
2: Ja. Ja,
1: ben jij dan daar?
0: Ga jij daar zitten?
1: Okay. Ja.
2: Nou, in eerste instantie met de pilot misschien wel.
0: Ja.
2: Maar het is de bedoeling, het is voor de wijk en door de wijk. Zo kijk ik ernaar. Dus we zoeken echt vrijwilligers voor verschillende functies die eraan bezig zijn. Die willen helpen in tijden van nood van, nou, ik ben beschikbaar, wat kan ik dan doen? Nou, dus daar moet je aan denken.
1: En wat voor vrijwilligers zoek je dan? Wat moet je kunnen?
2: Nou, in ieder geval moet je enthousiast zijn. Dat is het belangrijkste. En ik probeer het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Want mensen moeten bijvoorbeeld binnen kunnen lopen en denken, ik wil wel helpen, maar wat moet ik doen? En dan moeten ze vrij snel doorhebben. Oh, dus dat kan ik doen en zo moet ik het doen. Alleen voor bepaalde functies, zoals een coördinator zit er dan op. Ja, dan moet je wel wat leidinggevende ervaring hebben. Anders wordt het wel lastig.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er gewoon mensen ook behoefte hebben in zo'n crisissituatie. Dat ze gewoon überhaupt even met iemand kunnen praten over de problemen misschien die ze hebben. Of dat ze geen stroom meer hebben. Of, dus dan is het, dat hoeft niet per se echt inhoudelijk iets te zijn. Maar meer gewoon voor een praatje, kan ik me voorstellen.
2: Ja.
0: Of is dat niet de functie van
2: ja, de noodstroom? Ja, wat mij betreft wel. Het is alleen geen opvanglocatie. Dus mensen, als mensen denken van, ja, ik kan thuis niet meer zijn omdat het te koud is of te warm. En,
0: ik kan thuis niet meer internetten, dus ik ga even daarvan door.
1: Ja, maar dat mobiele netwerk is weg, dus daar heb je ook helemaal niks aan dan, toch?
0: Nou ja, tenzij het daar dan misschien wel is op de een of andere manier.
2: Nou, in ieder geval, we proberen in ieder geval wel noodcommunicatie te hebben. Dus we hebben portofonisch contact met coördinatiepunt. Dat is zeg maar een soort filiaaltje van de meldkamer van de brandweer en de politie en de GGD. En we hebben contact met het gemeentehuis, omdat we natuurlijk de meest recente informatie die van belang is voor de wijk, om die zo snel mogelijk te kunnen delen.
1: En die is, daar heb je niet stroom voor nodig die er dan af is? Of daar heb je noodstroom voor?
2: We hebben noodstroom.
1: Daar heb je noodstroom voor? Oké, ja.
2: Ja.
1: Okay, en dan heb je dus die vrijwilligers, daar ben je nu voor aan het werven.
2: Ja.
1: Die krijgen dan, die weten ook met, die krijgen een melding of zo van nu is het crisis. Jullie moeten nu je vrijwilligerspet opzetten. Kom naar Van Noord en we gaan nu in actie.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Oh, dat is wel heel snel door de bocht hoor.
0: Want ja, die moet je ook allemaal kunnen bereiken. Die stroom uit.
1: Hoe gaat dat dan?
2: Precies. Kijk, als je weet dat het langer gaat duren, dan heb je nog een paar uur om wel te bellen. Dus dan heb je nog de tijd om mensen te waarschuwen van, let op, we gaan over 2 uur gaan we dat noodstandpunt opstarten. Ben jij beschikbaar? Kun je komen? Nou, zo moet je het eigenlijk nog zien.
1: Ja, nou hebben jullie afgelopen donderdag hebben jullie een avond gehad, een informatieavond, over dit noodsteunpunt. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ik heb een presentatie gegeven over wat is nou een noodsteunpunt en hoe gaat dat werken en wat kan er wel en wat kan er niet. Wat voor functies zijn er eigenlijk en wat voor soort mensen zoeken we. Opkomst was goed, ruim 20 man. En eigenlijk iedereen, we gaan dan over 2 weken gaan we echt een oefening draaien. En iedereen zei van, ik wil meedoen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, dus leuk. Dat, ja. Ja, goed.
0: Nou ja, wat
1: goed.
0: Dat is heel goed. Ja, zeker dat is
2: een soort, ik zie het als een soort spin-off. Hè, want als mensen daar enthousiast van worden, dan kunnen ze dat ook aan andere mensen zeggen van, god, dat is hartstikke leuk om te doen. Lijkt me ook wat voor jou. En nou, zo hoop ik gewoon een heel netwerk op te bouwen van vrijwilligers die te zijn de tijd als volgend jaar waarschijnlijk meerdere noodsteunpunten gaan komen binnen Gouda. Dat we voldoende mensen hebben die het kunnen bemannen. En dat ze ook een beetje al weten, omdat ze een oefening gedraaid hebben van, oh ja, dat deden we op deze manier.
1: Zo hebben we dat gedaan. En wat gaat er tijdens die oefening gebeuren?
2: We pakken 2 scenario's. Eén scenario is een langdurig stroomuitval. Daar heb je hem weer. Tijdens extreme hitte. En dan is er één. Het eerste deel is na 6 uur stroomuitval. Dan beginnen we, zeg maar. En die oefening duurt dan 1 uur. Dan hebben we de 2e oefening en dan doen we hetzelfde scenario, maar dan 24 uur later. Dus
1: dan heb je al heel lang geen stroom.
2: Ja,
1: dan worden mensen vervelend.
2: Ja, dan krijg je andere hulpvragen en zo. Want de ijskast is dan ook inmiddels helemaal ontdooid en heb je niks meer aan. En ja, dus dat, op die manier gaan we.
1: En ga je dan ook werken met acteurs van mensen die aankomen rennen? Of van ik wil een noodmelding doen of ik heb hier.
0: Dat moet wel, want er is niet echt een stroomstoring, dus er komen geen echte mensen.
2: Nee, precies. We gaan werken met een soort grabbelton. Ik heb er iets van 150 vragen en dat soort dingen gemaakt. Dus er komen dan mensen binnen, figuranten, en die krijgen dan zo'n papiertje waarop staat, nou, jij bent dit en dit kom je brengen of dit kom je halen of je hebt een ambulance nodig. En dan ga ik kijken van, nou, hoe loopt het proces? Wordt ze naar de juiste balie gestuurd? Wordt ze daar goed geholpen? Wordt ze snel geholpen? Nou, op die manier gaan we dat gewoon bekijken.
0: Dat zijn eigenlijk ook, dat zijn ook vrijwilligers, die figuranten, neem ik aan. Dus dat zijn ook mensen die, zeg maar, tijdens die bijeenkomst, heb je die ook geworven, zeg maar? Die mensen.
2: Ja, Maar ook, dat zijn ook andere mensen. Ja. Die gewoon ook vanuit de gemeente bijvoorbeeld gewoon even
1: die
2: meedoen.
1: Die dan meedoen. Ja, precies. En wat zijn nou, en die ga je misschien dan nog tegenkomen tijdens die oefening, maar uitdagingen die je hier bij dit project, of het project eigenlijk bij het opzetten van zo'n noodsteunpunt tegenkomt?
2: Ik vond de grootste uitdaging om zo'n pilot, of tenminste zo'n oefening te organiseren in tijd van vakantie.
1: Oh,
3: dat is ook een soort crisissituatie eigenlijk. Want er is niemand thuis.
2: Want je wilt, ik wil er tenminste altijd vaart in hebben. En dan zijn mensen niet bereikbaar. Want ze, ik ben over 3 weken weer terug. En dan ligt dat stil.
1: Ja, dat moest je afgelopen zomer doen. Oké, dus niet van waar zet ik mijn noodstroomvoorziening neer. Maar meer van hoe ga ik zo'n oefening doen?
2: Precies. De hele praktische dingen. Voor de rest is het wel. Ja, ik heb dat toch wel redelijk voor mezelf in mijn hoofd. Ik heb 30 jaar bij de politie Amsterdam gewerkt. En dan weet je ook wel hoe crisissen werken. En hoe je daar snel op in kan spelen. Dus dat heb ik allemaal wel in mijn hoofd zitten. Dus dat, daar was daar
1: niet zo moeilijk.
3: Dat was niet het belangrijkste. Nee. Maar uiteindelijk heeft die vakantie niet zoveel uitgemaakt. Want je hebt heel veel animo bij de vrijwilligers gehad.
2: Daar ben ik zeer content mee. Ja, zeker.
1: Wat is nou het doel? Of dan heb je dadelijk een oefening. En dan heb je misschien, dan weet je van waar kan zo'n noodsteunpunt dan, wat kunnen we allemaal doen? En gaan we dan. Komt er dan een keer communicatie of zo naar de wijk of naar heel gauw daartoe van oké, als er straks de crisis is, dan moet je daar naartoe. Wat is de stip op de horizon?
2: De stip op de horizon is dat we deze oefening gaan we evalueren. En dat doen we niet alleen voor onszelf, wat wel het belangrijkste is in mijn beleving, maar ook voor de veiligheidsregio waar wij onder vallen. En voor het ministerie, want die willen al die pilots geëvalueerd hebben en daar willen ze een soort standaard uitmaken van wat werkt nou het beste?
3: Ja.
2: Zal er altijd een kleurlokaal zijn, hè? En het ene dorp is een andere stad niet. Dus, maar daar komen een soort standaarden uit en ook de hoeveelheid aan noodsteunpunten dat er moet komen. Want dat is nu ook nog onduidelijk.
1: Oh, want je hebt er nu dan 1 in Van Noord als dit gaat werken. In crisistijden heeft iemand uit Westergouw daar natuurlijk niet zoveel aan.
2: Nee, precies.
1: Oké, dus dan moet er daar ook eentje komen.
2: Ja,
3: precies. En dan moet er misschien in een ander wijkcentrum nog eentje komen. Weet je, dat wijkcentra kan ik me voorstellen dat die dan als noodsteunpunt fungeert.
2: Ja, het moet in ieder geval een plek zijn wat mij betreft waar wat de mensen kennen. En waar mensen al van tevoren denken, ik ga daar naartoe, want daar denk ik de hulp te kunnen krijgen.
3: Ja, het moet ook een soort logische plek zijn eigenlijk.
2: Ja, het zou wat mij betreft best een kroeg kunnen zijn. Dat zou kunnen.
1: Een kroeg.
2: Wat mij betreft wel.
1: Heb je tenminste wel te drinken nog? Ja. Dat is ook wel leuk.
2: Ja.
3: Loop dan ook een keer op.
1: Heb je in ieder geval die beginfase heb je nog gezellig.
2: Maar dat moet zich nog uitwijzen. En er moet natuurlijk ook geld komen vanuit het Rijk om die dingen te financieren.
3: Ja.
2: Maar dan moet het zich uitrollen over de stad.
1: Ja, oké.
3: Maar ik denk dat het wel dat het echt superbelangrijk is dat het in ieder geval onderzocht wordt hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Het is niet alleen maar mensen zeggen wel eens van dan heb je al die dreigingen en zo van de oorlog en dan moeten we ook be prepared en zo. Maar je hebt toch zo'n stroomuitval. Dat is het beste realistische scenario wat je gewoon wat was het nou in Spanje zaten ze vorig jaar nog helemaal lang door.
2: Spanje,
1: plat.
2: Portugal en dat was helemaal had er niks met terrorisme te maken, maar gewoon omdat een van de domino-effect viel het hele stroomnet er weg. Ja. Dus, en dat kan in Nederland ook. Hè. Laten we eerlijk zijn. We hebben natuurlijk die stroomcongestie. We zitten helemaal vol. Dus de kans dat het een keer omvalt.
3: Dat
2: die
3: kan
2: is
3: natuurlijk ook
2: zeer zeker aanwezig.
3: Ja. Ja. Nou ja, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar dan, als het gebeurt. Dan weten we in ieder geval even. Dat we bij Van Noord terecht kunnen. Kunnen mensen die. In principe, stel dat er nu een crisis is. Hè? Als er morgen een crisis is, kunnen we dan al terecht in het centrum?
2: Nou, nog niet. Want,
1: het is een pilot.
2: Het is een pilot.
3: En ja,
2: we zijn bezig om de noodstroomvoorziening aan te leggen. Daar is nog even het wachten op. Dus als er bij een langdurige stroomuitval, ben ik bang.
3: Maar ik kan me voorstellen, omdat dat nu gecommuniceerd wordt natuurlijk. Noodsteunpunt. Dat mensen dan denken, dat is daar. En op het moment dat er dan iets gebeurt, dat ze dan ook daadwerkelijk komen. Terwijl er nog eigenlijk niks is.
2: Nou, ik denk wel, als er daadwerkelijk is, dan houden we dat natuurlijk weer in ons achterhoofd. Dat we daar een pilot hebben gedraaid. Dus dan zal er zeker wel iemand bezig zijn.
3: Dan ben je in ieder geval een beetje voorbereid. Door die
2: pilot. Precies. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar
1: daar hebben ze dus wel vrijwilligers voor nodig, Mathieu. Jij woont in Van Noord, heb je net, of in Noord.
3: In Noord,
1: precies. Moeten we ons misschien maar aanmelden eigenlijk.
3: Misschien maar.
2: Ik heb jullie niet gezien afgelopen donderdag.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat dus klopt. Dat is eigenlijk, moeten wij ons gaan aanmelden nu. Ja. Hebben we in ieder geval een plek om naartoe te gaan. Als het,
3: dat is waar. Nou ja, ik denk dat, dat de radio ook een belangrijke functie kan vervullen daarin. Want wij moeten natuurlijk gaan vertellen dat mensen naar het noodsteunpunt kunnen gaan.
1: Ja, maar wij zijn niet de calamiteitenzender van Radio West.
2: Ja, Radio West.
1: Dat is maar goed, we kunnen alsnog wel ons best doen.
3: Dat is waar.
2: Ja.
1: Zeker.
2: En Radio West is natuurlijk voor een veel groter gebied. En je hebt natuurlijk ook behoefte aan informatie specifiek voor Gouda.
3: Ja, ja, ja. En dat kunnen zij, dat kunnen wij natuurlijk veel beter doen.
1: Dat is zeker wel. Ja. Ja.
3: Jan, hartelijk bedankt voor jouw komst. We moeten er weer een eind aan breien, want wij gaan nog even door met de uitzending.
2: Dank dat ik hier mocht zijn.
3: Ja, nee, graag gedaan. Heb je nog vrijwilligers nodig? Kunnen die zich nog aanmelden?
2: Voor Van Noord niet, want voor de oefening heb ik voldoende vrijwilligers. En moet er ook niet te veel zijn, want dan moeten mensen echt kunnen oefenen. Hè? Ja. Anders, als het te veel is, dan kunnen ze niet oefenen. Maar voor de rest van de stad wil ik alvast wel gaan werven. Dat lijkt mij wel handig. Dus ik ben straks ook op het feest bij Van Noord.
3: Oh, dus kunnen mensen je ook aanspreken?
2: Kijken, als ze een beachvlog zien met noodsteunpunten erop, dan weten ze dat Jan Haken daaronder staat. Dus kunnen ze zich altijd nog melden. En ze kunnen zich ook altijd bij de gemeente melden.
1: Top. Nou,
2: en we gaan daarna, eind van het jaar, gaan we vast weer werven.
1: Top.
3: Nou, hartstikke goed. Samen maken we Gouda sterker.
1: Samen maken we Gouda sterker, ja.
3: Hartstikke goed.
1: Gaan we nog even luisteren naar muziek?
3: Laten we dat nog even doen.
1: Welk nummer doen we?
3: Nou, parkje, biertje, vrienden.
1: Leuk, snelle.
3: Oké.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Sorry?
1: Misschien zometeen.
0: Wat gaan we doen? Oh ja, dat kan ook. Zometeen even doen, toch? Want we zijn alweer lang begonnen. Ja, dat gaat zo snel, jongens. We zitten gewoon te kletsen. Maar het is parkje biertje is nog niet klaar. Wij gaan wel door. Ja, en we gaan door. Maar we gaan eerst nog even een kort gouds nieuwtje doen.
1: Oh ja? Nou?
0: Ja.
2: Dan ben ik heel benieuwd, want wat is jou dan opgevallen?
0: Nou, mij is opgevallen dat wij op 19 september iets speciaals hebben. Want dan hebben we een speciale locatie-uitzending.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Vertel.
0: Nou, dan is namelijk de Verwondering vindt plaats. En dat is een driedaags cultureel festival in de binnenstad. Met muziek, dans en straattheater en nog veel meer. Een beetje de aftrap van het culturele seizoen. Ja. En op zaterdag zenden wij live uit vanaf Café Correct. Dat is een tent. Die wordt ook op de parade
2: het festival gebruikt.
0: Ja, die wordt opgetuigd achter de waag. En daar gaan we uitzenden van 12 tot 2. Dus wel een beetje een ander tijdstip dan gewoonlijk. Maar... En dan hebben we leuke gasten en interviews en ook optredens. Dus dat wordt superleuk.
2: Dus mensen kunnen komen kijken.
0: Je kan gewoon live kijken hoe wij radio zitten te maken.
2: Je kunt live langs.
0: Ja,
2: je kunt
0: niet alleen maar via de camera's.
2: Want er wordt ook gefilmd, toch?
0: Ja, er wordt ook wel wat gefilmd. Dus we gaan ook via de socials nog wel wat verspreiden.
2: Je kunt alles luisteren, zien en live en met de Verwondering dus.
0: Ja,
2: geweldig.
0: Zeker.
2: Leuk.
0: Leuk, toch?
2: Nou, we hebben er zin in. Ja. We vragen iedereen eigenlijk van.
0: Precies. Misschien is onze volgende gast er ook wel.
2: Ja.
0: Dus er komt ook gezellig even kijken. Dat
2: gaan we
0: eens
2: even vragen.
0: Hij is al aangeschoven namelijk nu bij ons.
2: Hij is aangeschoven. Ja. En hij bewandelt de straten van Gouda. En dat doet hij met zijn initiatief Walking and Talking Gouda. Dat is een initiatief waar mensen die Nederlands willen leren en vrijwilligers samen de stad Gouda ontdekken. En dat doen ze al pratende.
0: Ja.
2: Deze zomer is er gestart met wekelijkse wandelingen vanaf de chocoladefabriek. En ja, we introduceerden hem net al, maar zijn naam is Tijn Jansen en hij is de stadscoördinator van Walking and Talking in Gouda. En hij gaat ons hierover bijpraten.
3: Ja, nou eventjes correctie. Ik ben niet initiatiefnemer, maar ik doe de coördineren gebeuren. Oorspronkelijk is het verzonnen door taalleraar Marcia en taallesvrijwilliger Annelies uit Rotterdam. En die hebben eigenlijk, die kwamen eigenlijk samen om elkaar de taal te leren, de vrijwilliger Marcia de taal te leren. En toen kwamen ze erachter van we missen eigenlijk wel, ik mis een netwerk, ik mis vrienden, ik ben net nieuw in de stad. En dat was in Rotterdam. En toen hebben ze besloten om dat initiatief daar in Rotterdam, om daar een taalwandeling te gaan doen. En inmiddels zijn het 7 steden. En Gouda is in juli begonnen.
2: Het is een soort spin-off.
3: Dit is een spin-off, ja.
0: Jij bent de coördinator van Gouda.
3: Ik ben de coördinator. Ik zag het voorbij komen. Ik vond het zo'n leuk initiatief. Wat Annelies en Marcia hadden gedaan. Verzonnen. En toen heb ik gezegd van ik zou het heel leuk vinden om dat te ondersteunen. En ik mocht dat doen. En ik vind het heel leuk. Ik doe het samen met Lucia trouwens. Van de Stadskant.
2: Die hebben we ook vaker hier te gast gehad. Hè?
3: En die doet eigenlijk ook heel veel social media. Maar met haar doe ik ook gewoon elke maandag daar starten. Vanaf Klein-Amerika.
2: Nou, dan hoeven we meteen niet met waar hoe dit initiatief is ontstaan. Want
0: dat weten we al. Maar goed, dat is natuurlijk op een bepaalde manier ontstaan. Maar waarom is wandelen zo'n goed, zo'n goede manier om de taal te leren?
3: Ja, kijk, het is heel laagdrempelig. Kijk, het is natuurlijk heel fijn als je als nieuwkomer de taal kan leren bij een taalhuisschool of gewoon gewoon een taalvrijwilliger. Maar het is natuurlijk ook heel fijn als je gewoon daarnaast, wat ik al zei, gewoon nieuwe mensen leert kennen en de stad leert kennen. Maar ook op een hele, het is een hele laagdrempelige manier zonder dat je eigenlijk een soort hiërarchie hebt van met een leraar of zo, wat sommige mensen ook helemaal niet prettig vinden. Dus het gaat heel natuurlijk. En we lopen gewoon een uur, 3 keer 20 minuten. Dus je gaat ook nog wisselen van gesprekspartner.
2: Oh, je hebt echt één van, je loopt samen, zeg maar, met z'n tweeën.
3: Ja, je loopt hier met z'n tweeën. Dus we gaan...
0: Wel in een groep? Of?
3: Ja, we beginnen altijd, als mensen nieuw komen, we gaan altijd even gezellig in een groep staan. We gaan elkaar even kennis maken met elkaar. We maken even een rondje. Dan ga ik het uitleggen van, hoe gaat het? En dan is het inderdaad één op één loopje samen. 3 keer 20 minuten. En aan het eind van de rit, als we gezellig gelopen hebben en 3 keer gewisseld hebben, hebben we een leuke foto gemaakt ook onderweg. Die gaat in de WhatsApp community. En aan het eind van de wandeling, dan komen we bij elkaar. En dan leren ze, gaan we even met elkaar bespreken welke woordjes hebben ze nu geleerd.
0: Oh ja.
3: En de vrijwilligers vragen van hoe hebben jullie het gehad?
0: Ja, want dat vroeg me inderdaad af. Van, wordt het effect ervan, dat wordt dan geëvalueerd inderdaad in zo'n nagesprek? Dan?
3: Ja. Het is heel belangrijk dat je de mensen A ziet als ze binnenkomen. Maar ook gewoon aan het eind van de wandeling van hoe hebben ze het gehad. En vragen, komen jullie weer terug? Hebben jullie het leuk gehad? En ja, wat ik merk is gewoon dat we nu een vaste groep vrijwilligers hebben. Die gewoon wekelijks komen. En als het afgelopen is en dan mijn taak zit erop. Dan blijkt gewoon dat mensen echt nog een half uur napraten. Gaan ze recepten uitwisselen. Een Istanbul, dat is een leuk plekje. Of ze gaan andersom. Een Turkse de woorden leren van.
2: Oh, leuk.
3: Ja, dus het werkt twee kanten op.
2: En heb je dan altijd evenredig aantal taalleerders en vrijwilligers?
3: Ja, dat kunnen we moeilijk inschatten. Ja. Ik doe wel in de WhatsApp-community altijd even peilen van wie komen er. Dan kunnen we ongeveer inschatten van wat is de verhouding. Maar daarnaast heb je natuurlijk altijd, iedereen mag komen wanneer die wilt. Dus ook gewoon 5 minuten van tevoren kan je beslissen. Ik ga gewoon. En dan is het wel eens een keer dat die verhouding wat...
0: Het gaat altijd door ook.
3: Tot nu toe hebben we heel mooi weer gehad. Als het echt hard regent, zit ik in de WhatsApp community dat het niet doorgaat. Heb ik nog niet meegemaakt.
0: Ook wel goede praatjes altijd over het weer. Dus
2: ja,
0: slecht weer.
3: Dat begin je al. Dan heb je al
0: wat slecht weer is het, hè? Nou.
3: Ja, je kan al 20 minuten praten alleen over het weer. Maar goed, dat het zo werkt een beetje. Ja.
2: En wie zijn de taalleerders? Hoe vinden die jullie? Zijn dat mensen uit het asielzoekerscentrum? Of,
3: opvangcentrum, taalhuis. We hebben natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon in de omgeving... Heb je heel veel Polen die hier werken. Expats natuurlijk. En we doen heel veel via social media. Lucia doet er gewoon altijd dat netwerken. Dat kan ze natuurlijk heel goed. Die kent iedereen binnen de gemeente.
0: Ja.
2: Wat voor talen heb je?
3: We hebben Oeganda, we hebben Rusland, we hebben Australië, we hebben Turkije. Ja, het is echt alles door elkaar heen. En dat maakt het ook zo leuk. En
0: zijn het met name dan mensen die ervoor kiezen om dit dan te doen naast naast de lessen die ze dan nemen in het Nederlands? Of zijn er ook mensen die dit puur alleen doen om de Nederlandse taal te leren en verder...
3: Nee, er zijn wel de meesten die hebben toch wel zijn al met de taal bezig.
0: Zijn ook al bezig in ieder geval.
3: Ja, die hebben ook sommige mensen die zijn blijvend willen die hier gaan vestigen. Dus ja, die hebben dan ook echt die taal echt nodig om de inburgeringscursus te doen. En dat speelt ook al mee. Dus het is meestal wel dat ze ze wel al bezig zijn met de taal.
2: En dus dan kan je op een basisniveau communiceren. Want jij zegt van we beginnen even en dan stellen we elkaar even voor. En het is natuurlijk wel fijn als je dan samen loopt ook. Dat je iets te bespreken hebt. Dat lukt meestal wel.
3: Dat lukt ook wel, ja. En wat we ook altijd vragen aan de taalleerders van je mag ook... mij alles vragen. Dus dan krijg je ook een leuk gesprek als dat lukt natuurlijk.
2: En dat moet in het Nederlands dus.
3: Je hebt wel eens mensen die in het Engels proberen te beginnen. En dan gaan we altijd wel proberen om ze weer terug naar het Nederlands te krijgen.
0: Nederlands te trekken, ja.
3: Want ja, we zijn natuurlijk... En dat heeft natuurlijk met een drempel te maken van... maar ik kan dat helemaal niet. En dat blijkt dus ook wel helemaal niet. Daar gaat het ook niet om. Want ja, desnoods zeggen we van... oh ja, dat is een brug. Onderweg zie je natuurlijk allemaal dingen. Een kerk. Hè, we lopen het ook door het centrum. En we lopen door mooie steegjes. Nou, steegje. En dan leren we van een verkleinwoord. Alles wat klein is je erachter zetten. Ja, heel simpel, heel bazaal.
0: Zo kom je eigenlijk heel spontaan eigenlijk een goede Nederlandse les. Ja.
2: Zijn het dan inderdaad dat soort basale dingen van... kijk, we lopen hier, dit is dat. Of gaat het ook om diepere dingen?
3: Nee, dat heeft dus te maken met van wat voor niveau heeft.
0: Ja, precies, ook met het niveau van degene die het wil leren.
2: Ja, maar kom maar voor dat je een goede connectie hebt met degene met wie je loopt of zo. Dat er ook vriendschappen ontstaan misschien.
3: Nou, wat ik zeg, mensen blijven napraten. En het is gewoon echt gezellig. En dat gaat steeds... Dat merk je de eerste week is dat natuurlijk nog niet. We zijn in het begin 6 juli begonnen. En dan merk je gewoon na 2 maanden dat er gewoon echt wel een soort, echt een soort vriendschap. En er worden de nummers uitgedeeld van, misschien kunnen we een keer recepten uitwisselen of zo. Ja.
2: Oh ja.
0: Dat is ook belangrijk natuurlijk voor de integratie. Ik kan me voorstellen dat je, zeker als je de taal nog niet spreekt, dan is het natuurlijk moeilijk om ertussen te komen, om maar zo te zeggen.
3: Ja.
0: En dit klinkt in ieder geval als een mooie manier om dat... eigenlijk heel natuurlijk te kunnen doen.
3: Ja, en ik denk dat het mooie van dit concept is... dat ze gewoon... dat je eigenlijk op het moment dat je gewoon... in een wildvreemde stad komt... dat er op een gegeven moment elke maandag... is dat er een soort bedding van... ik heb gewoon... dat is mijn vaste ritueel.
2: Ja.
3: Ik ontmoet mensen, elke keer weer nieuw. En via kom je weer bij een sportvereniging. Dus het is ook een soort sociaal...
2: Sociaal vangnet of zo. Sociale plek eigenlijk, waar je naartoe kunt. Ja,
3: dat maakt het zo mooi. Weet je. Het is zo simpel. En daarom is het ook zo'n mooi initiatief. En zo, wat ik terughoor van de dankbaarheid ook van die mensen. En ook van de vrijwilligers, dat ze dat kunnen doen.
0: Ja.
3: Ja, het is gewoon geweldig.
0: Hoe groot kan die groep zijn? Want kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger bijvoorbeeld?
3: Nou, we zitten nu... ik heb toevallig net even gekeken. We zitten in een WhatsApp-community. We hebben nu 145 mensen.
2: Zo, dat is aardig veel. Ja, met leerders en vrijwilligers.
3: Ja, vrijwilligers. Ja. En elke week... we hebben natuurlijk nu vakantie gehad. Dus daar zitten we nu op gemiddeld 40. Maar de eerste keer hadden we er al 30. En
2: dat daarna, 40 mensen die komen...
3: Elke week.
2: Nou.
3: Maar we hopen natuurlijk 60... En uiteindelijk 80 nog in oktober te halen.
2: Zo.
3: In Leiden is het gewoon wekelijks 80.
2: Maar dan loop je dus in kolonnes, loop je.
3: Ja, maar we hebben dus groepen van 20 max. En dus, ik doe het samen met Lucia. Wij zijn dan de coördinator.
0: En jullie lopen zelf ook mee?
3: Wij lopen zelf mee. En we zijn, als mensen natuurlijk wat langer lopen, dan gaan we vragen of je het leuk om groepsleider te zijn. Voor het geval dat we wat groter worden. En daar zijn we nu mee bezig.
0: En ook meerdere dagen, gaan jullie dan ook meerdere dagen?
3: Dat is echt maandag. Maandag is de vaste dag. Mensen kunnen altijd 6:15 bij Klein Amerika.
0: Kunnen zich gewoon melden.
3: Kunnen gewoon naartoe gaan.
0: Je hoeft niet per se aan te melden via de WhatsApp groep.
3: Je kan ook even naar walkingandtalking.nl.
2: Ja.
3: En dan Gouda, dan kom je gewoon, kan je aanmelden. Kan je ook gelijk in de WhatsApp community. Dan zie je ook gewoon gelijk van, leuk. Dus dat is, zie je ook de foto natuurlijk van, dat is maandag. Zo werkt het. Dan zie je hoe gezellig het is. We hebben lol, we lachen. Het is,
2: dus het is eigenlijk wel van, als je dit leuk vindt, meld je. Kom vooral.
3: Ja, kom vooral. Kom gewoon een keer langs.
2: Ja.
3: En kom een keer kijken of het wat voor je is, als vrijwilliger of als taalleerder.
2: Leuk.
0: Het is ook wel fijn om te merken dat er inderdaad, wat je zegt, meteen al de eerste keer 30 mensen die
3: gaan. Ja, dat was wel
0: dat
3: leuk.
0: Dat er echt behoefte aan is. Hè?
3: Dat het
0: niet iets is wat je organiseert en dat je denkt,
2: dan zit je met vijf man en een paardenkop. Ja, precies. Zit je daar
0: ik kan me voorstellen dat dat wel fijn is om te merken.
3: Ja, dat was wel echt wel een opluchting.
2: Dat geloof ik.
3: Ja, omdat je weet natuurlijk nooit. En dan krijg je wel de bevestiging van, dit is echt wel goed.
2: Dat is behoefte aan.
3: Maar goed, het feit dat het 7 steden is, inmiddels Schiedam, even kijken hoor. Ik heb die spiekbriefje Groningen, Rotterdam. Ja, het
2: zit overal.
3: Ja, het zit overal al.
0: Ja.
3: En het is begonnen in Rotterdam.
2: Je moet wel goed te been zijn.
3: 6000 stappen. Ongeveer een uur lopen. Dus je moet... we lopen wel langzaam. Want wat we merken, is dat mensen praten en lopen tegelijk.
2: Spannend, ja.
3: Dan ga je heel snel en je ziet vaak wat. Mensen stoppen, kijk daar. En dan moeten we even... Ik let altijd op van, is de groep nog bij elkaar?
0: Volgt iedereen, ja.
3: Dus we hebben ook aan de achterkant iemand die dat ook in de gaten houdt.
0: Die een beetje duwt.
2: Die bezemwagen. Die een beetje zo met je hesje aan.
3: Het is doordat je heel erg met je hoofd bezig bent. Zelfs als je aan het autorijden bent voor het eerst. Ja, dan ben je overal bezig, behalve met eigenlijk de weg.
0: Ja.
3: En zo werkt het ook met als je net de taal leert. Je bent eigenlijk al heel de tijd om je heen aan het kijken en aan het... focussen op je taal.
0: Ja. Ja, snap ik. Ja.
2: Nou, ik hoor de eindtune al.
0: Wij horen de eindtune al.
2: Jij hebt gekomen, maar wij horen hem al.
0: Ja, we moeten
2: Tijn,
0: afsluiten.
2: Hartstikke bedankt. Leuk om te horen over Walking and Talking Gouda.
3: Ja.
2: Een initiatief dat breder is, maar in Gouda is het sinds kort. Geweldig, lijkt me leuk. Nieuwe mensen ontdekken. Als je de taal wil leren, meld je. Ga naar www.walkingandtalkinggouda.nl.
0: Ja.
3: Eind oktober en aanstaande
0: maandag
2: kan je weer bij de chocoladefabriek. 6:45, meld je en dan kan je een uurtje lopen. En wie weet loop jij dan volgende week lekker mee. Ja,
0: precies.
2: Heerlijk.
3: Leuk met je.
0: Dank je wel.
2: Ik wilde zeggen, laten we nog even luisteren naar een nummertje, maar we zitten al in de afkondiging.
0: Ik ga gewoon bedanken voor het luisteren, iedereen. En we hebben vandaag weer hartstikke leuke gasten gehad. En ik zou zeggen, iedereen naar Van Noord straks. Want daar is van alles te doen.
2: Het wijkfeest. Waar al onze, heeft twee van onze gasten ook staan.
0: Niels en Jan, ze zijn er allemaal. Dus ik zou zeggen, ga dat vooral zien.
2: Ja, we hadden vandaag de presentatie door de geweldige Mathieu Dekker. Die zit hier tegenover me en door mij, Manon Juliger.
0: Ja, papa, een geweldige Manon Juliger.
2: Techniek door Arjan Doelman.
0: Geweldige
2: Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. Dat schrijf je dus W-I-E-K-E-N-T.
0: Ja, onthouden.
2: Kun je ons luisteren en terugzien via de stream. Wij zouden zeggen, ga lekker snel kijken. En luister ons ook vandaag lekker terug. Hè? Dat kan ook.
0: Ja. Volgende week zijn we er ook weer.
2: Volgende
0: en 19 september
2: weer.
0: Zijn 19 we op
2: september.
0: Locatie. Vanaf de verwondering.
2: Precies. Vanaf achter de wagen zitten we dan.
0: Ja,
2: in Café Correct. En voor nu een heel fijn weekend.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
0: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek. De gast van vandaag is Anne ter Stegen, directeur-bestuurder van woningbouwcoöperatie of woningcoöperatie Mozaïek Wonen. En jullie zitten in Gouda, Govenwelle. Anne, van harte welkom in de uitzending.
2: Ja, dank. Leuk. Dank voor de uitnodiging.
0: Ik heb inmiddels begrepen dat je niet geboren bent in Gouda. Dat je ook op dit moment niet woont. Nee. Maar je neemt niet weg, dit programma heet Gast uit de Streek, dat jullie organisatie een heel belangrijke rol speelt in Gouda en ook in omstreken. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
2: Leuk.
0: Maar we beginnen altijd met het persoonlijke verhaal van onze gast. Waar ben je wel geboren, als je niet in Gouda geboren bent?
2: Ik ben in Delft geboren. En ik heb ook altijd in mijn jeugd in een sociale huurwoning gewoond. Nog in die tijd dat ook nog vogelaarwijken waren. Dus dat was ook een wijk waar veel aandacht naartoe ging vanuit het Rijk. Want het was niet de allermooiste wijk van Delft.
0: Ja, wat voor gezin kom je dan?
2: Ik kom uit een gezin. Mijn moeder heeft mij opgevoed. Samen met mijn broer. Voor een groot gedeelte. En zo is het. Dus ik woonde samen met mijn moeder.
0: Ja, en heb je een gelukkige jeugd gehad?
2: Ik heb een ontzettend gelukkige jeugd gehad. Ja, zeker. Ja.
0: En ben je ook uiteraard ben je ook in Delft naar school gegaan? Lagere school, maar ook middelbare school?
2: Ja, oh, de lagere school en de middelbare school, ja.
0: En wat voor middelbare school was dat?
2: Dat was een openbare middelbare school, MAVO, HAVO, VWO.
0: Ah, oké. Okay. En wat heb je uiteindelijk voor richting gekozen?
2: Ik ben uiteindelijk op de HAVO geëindigd. Dus ik HAVO. Heb HAVO eindexamen gedaan.
0: Ja. Nou ja, dat is een prima opleiding. Niks meer mis, hoor.
2: Zeker, zeker.
0: Dan ben je op een gegeven moment, neem ik aan, gaan studeren.
2: Ja.
0: En wat voor studie heb je eigenlijk gedaan? Want dat vraag ik me onmiddellijk af. Ik denk, ja, als iemand directeur-bestuurder is van een woningcorporatie, wat heeft hij dan voor opleiding gedaan? Heeft dat daar iets mee te maken?
2: Ja, wat ik gedaan heb is, ik heb na mijn HAVO, want ik had allerlei dingen aan mijn hoofd toen ik op de middelbare school zat, wat misschien wat middelbare scholieren die mogelijkerwijs luisteren, maar misschien ook niet, wel herkennen, is ik had mijn hoofd op allerlei andere dingen gericht dan op school. Dus dat heeft geleid tot het eindigen op een HAVO-eindexamen. Heb toen HAO gedaan en ben toen doorgegaan naar de universiteit. Dus ik heb een beetje een omweg genomen om uiteindelijk toch een universitaire studie te doen. En dat is me erg goed bevallen. Dus ik heb hele goede praktische handvatten gekregen over hoe je met boekhouden om moet gaan, hoe financiën werkt, dat soort zaken. En toen heb ik er nog een soort organisatiekunde op de Universiteit aan Amsterdam, heb ik er aan

0: allerlei verschillende banen gehad. Maar de baan die ik denk ik uiteindelijk het langste heb gehad, is bij de IKEA. In de klantenservice. Dus dat is ook kennis en ervaring die ik nog met regelmaat...
1: De IKEA in
0: Delft,
1: ja. Wie kent hem niet? Hè?
0: Ik wou zeggen, daar komt volgens mij, als we het dan toch over een streekplek hebben, dan is dat wel IKEA. En het leuke is dat
1: En binnenkort komen ze in Gouda, hè? Met een heel klein filiaaltje.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Nou, ik kan iedereen aanraden, want het was heerlijk om er te werken. En het leuke is dat je echt leert om met heel veel verschillende klanten om te gaan.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk wat er bij de klantenservice. Want bij de klantenservice komen meestal niet de mensen, en dat zeg ik bij ons klantenservice ook heel vaak. Er komen meestal niet de mensen die zeggen, wat ben ik nou toch dol op de IKEA. Daar kwamen meestal de mensen die zeiden, er is echt iets heel erg misgegaan met mijn meubel.
1: Veel klachten eigenlijk.
0: Eigenlijk is het een klachtenstroom die je binnenkrijgt. Ja.
1: En hoe lang heb je dat gedaan bij de IKEA?
0: Nee, dat heb ik wel ruim 1,5-2 jaar gedaan.
1: Twee jaar. En toen je dus afgestudeerd was, ben je toen meteen gaan werken? Of heb je eerst die aanvullende studie gedaan waar je het over had?
0: Ik heb tussendoor even gewerkt voor een organisatie die bestaat niet meer. Dat is de Opta. En die keek over... zat ik op de financiële administratie.
1: Oké, maar dat is altijd nuttig. Hè? We hadden
0: dat was ook
1: kunnen
0: echt
1: boeken,
0: met een
1: boekhouden.
0: Nuttig,
1: ik
0: met
1: heb ook zelf boekhouden en handelsrekenen vroeger gehad. Heb je heel veel aan in je hele leven.
0: Zeker.
1: Die eerste echte baan waar je zegt van dat was echt wel iets wat ik graag wilde gaan doen. Wat was dat?
0: Bij een woningcorporatie.
1: Toen al?
0: Ja, en daartussen heeft van alles en nog wat gezeten. Maar mijn allereerste baan was bij een woningcorporatie. Ik heb mijn afstudeeronderzoek gedaan bij een woningcorporatie. Ook over hoe werkt een organisatie? Hoe kun je goed met elkaar samenwerken? Hoe kun je goed zijn voor de huurder die op dat moment je allerbelangrijkste doelgroep is? Dat was mijn afstudeeronderzoek. En naar aanleiding daarvan ben ik gebleven bij die corporatie. Die zat in Utrecht. Tegenwoordig heten ze Woonin. Toen heten ze nog Mitros.
1: Mitros. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar
0: ik snap
1: moet eerlijk beweren dat ik ken ze niet, de woningbouwcorporaties in Utrecht. Hoe lang heb je daar gewerkt?
0: Daar heb ik uiteindelijk 2 jaar gewerkt.
1: Veel geleerd?
0: Heel veel geleerd. En ook wel gedacht, oh, dit is wel heel mooi werk. Maar ik zou wel meer willen leren van wat woningcorporaties doen. En wat deze woningcorporatie is er één. Maar ik zou wel van heel veel meer willen leren. En toen ben ik richting de organisatieadvieskant gegaan. En echt als adviseur altijd aan het werk geweest voor woningcorporaties.
1: Ja, maar was dat een zelfstandige functie of maakte je onderdeel uit van een adviesbureau?
0: Ik maakte onderdeel uit van een adviesbureau, ja.
1: En die was gespecialiseerd in sociale woningen?
0: Die was gespecialiseerd in het advies geven aan onder andere woningcorporaties. Ook gemeenten, maar vooral publieke organisaties, ja.
1: En hoe lang heb je dat advieswerk gedaan?
0: Ja, dat heeft zich een beetje opgeknipt in een aantal momenten. Want ik heb ook nog tijdelijk in het buitenland gewoond en gewerkt.
1: Ook nog? Vertel eens. Dat klinkt wel heel spannend.
0: Ja, want die is ook heel spannend. Ik heb gewerkt voor, of in ieder geval, ik vind dat zelf een van de meest bijzondere momenten in mijn carrière geweest. Omdat het zo ver af ligt van wat je hier in Nederland meemaakt. Maar zo hetzelfde kan zijn. Want ik werkte daar voor een organisatie die mensen vanuit gebouwen, vanuit sloppenwijken in gebouwen herhuisvest. Dus dat is eigenlijk volkshuisvesting puur sang, zou ik willen zeggen.
1: Ja, en in welk land was dat?
0: Dat was in India.
1: Ja, dat is wel een land dat op dat in dat opzicht wel enige hulp kan gebruiken.
0: Ja, het was in Mumbai en het was heel bijzonder omdat je daar ook al zag dat als mensen in sloppenwijken wonen, mensen eigenlijk heel veel gemeenschapszin is daar. Dus heel veel gemeenschapsopbouw. Mensen zorgen heel goed voor elkaar, kijken heel goed naar elkaar uit. En een van de opgaven van die organisatie was niet alleen zorgen dat er nieuwe woningen kwamen, maar ook zorgen dat de gemeenschapszin bleef bestaan. Ook op het moment dat mensen in de gebouwen woonden. Dus daar zie je al echt die taken van een woningcorporatie, zowel het wonen als het thuis voelen.
1: Ja,
0: dat was ook in die organisatie erg belangrijk.
1: Veel verder gaat dan de stenen.
0: Het gaat zoveel verder dan stenen.
1: Maar
0: ja.
1: Je hebt het al dat onderwerp al gekozen bij je studie. Betekent dat je daar al een zekere affiniteit mee had? Want je kiest zo'n onderwerp niet bij toeval. Daar moet je iets in zien. Daar moet je toe aangetrokken voelen.
0: Ja, en dat heeft dus ook voor een deel te maken met waar ik mijn verhaal helemaal mee begon. begon. Ja. Dat ik woonde in een vogelaarwijk. Dat ik gezien heb wat een woningcorporatie of wat een goede leefomgeving kan betekenen voor het geluk waar je in leeft. En dat heeft me altijd getrokken om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als het mensen in een woning wonen of een wijk niet goed genoeg is. Of juist een wijk wel goed genoeg is, maar mensen om wat voor reden dan ook iets tegenkomen in het leven. Dan ben ik zo blij dat wij in Nederland wonen en dat er allerlei organisaties zijn die daar een bijdrage aan leveren.

0: leveren om mensen gelukkiger te maken.
1: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Hoe ben je uiteindelijk in Gouda terechtgekomen?
0: Ja, een beetje via een omweg. Ik heb nadat ik...
1: Ik heb al een hoop omwegen gehoord bij jou.
0: Ja, maar deze kwam ook nog even als omweg. Want dat gaat meer over het onderwerp. Dat gaat niet over het land, maar meer over het onderwerp. Want ik heb nadat ik als adviseur vooral voor woningcorporaties heb gewerkt, ook heel veel voor welzijn, zorgpartijen. Ik heb zelfs voor Blijf van mijn Lijf gewerkt. En eigenlijk wat al die organisaties dus met elkaar delen, is het zorg hebben voor mensen. En uiteindelijk is het zo dat de plek waar je woont een hele belangrijke basis is voor al die andere diensten. Dus toen ik in deze regio werkte bij een zorgbedrijf en zag dat er een vacature was bij een woonbedrijf, toen dacht ik, dit is mijn moment. Ik vind dit een hele mooie streek om voor te werken. Ik ken de streek ook al. Dus dit was een vacature waar ik heel graag op solliciteerde.
1: Was je in een van je vorige banen wel eens actief geweest in Gouda? Of,
0: Ja, want ik werkte voor Vierstroomhulp Thuis.
1: Kijk, ja.
0: Dus dat is precies dezelfde regio. Dus ik kende de regio al goed. Dus ik vind dit een hele mooie regio waarin je precies de ingrediënten waar ik het net over had, het gemeenschapszin, het samen, het naar elkaar omkijken, vind ik in deze regio heel actief.
1: Ja. En wanneer ben je nou precies gaan werken hier in Gouda?
0: Bij Mozaïek Wonen ben ik in juni 2022 gaan werken.
1: 22, dus dat is 4 jaar. Ruim vier jaar. Ik ga straks vragen hoe het bevallen is. Maar nog even een ander, over het persoonlijk verhaal een beetje af te sluiten. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te horen van, heb je een gezin? Heb je hobby's? Je hebt natuurlijk een hartstikke drukke baan. Dat kan ik me zomaar voorstellen als directeur-bestuurder. Heb je een gezin? Heb je hobby's?
0: Ik heb zeker een gezin. Ik heb 2 puberzonen. Dus naast mijn werk houden die mij flink bezig. Want wat ik zelf vertelde over mijn puberfase zie ik bij mijn jongens ook volop aanwezig. Veel afleiding voor al het andere wat het leven te bieden heeft buiten de verplichtingen. Mijn zonen zijn 16 en 18. De eerste, dus die van 18, is vandaag voor het eerst naar zijn hbo-opleiding doorgestapt. En de jongste doet dit jaar HAVO-eindexamen.
1: Nou, spannend.
0: En ik woon samen met mijn man en mijn 2 zoons wonen wij in Delft.
1: Ja. In Delft.
0: Ja.
1: Heb je nog tijd voor hobby's?
0: Nou, ik heb zeker tijd voor hobby's, maar ik heb vooral tijd voor om dingen te lezen, te sporten, met mijn gezin leuke dingen te doen. Ik hou heel erg van reizen. Het feit dat ik in India gewoond heb, betekent dat reizen me echt in het bloed is gaan zitten. Dus daar besteed ik ook mijn vrije tijd aan.
1: En dan gaan jullie wel met z'n allen?
0: En dan gaan we altijd met z'n allen,
1: kijk,
0: ja.
1: Nog plannen voor de komende periode?
0: Nou, afgelopen jaar hebben we een rondreis door Italië gemaakt. En dat was heerlijk om met elkaar zo op pad te zijn. En volgend jaar hebben we bedacht weer wat verder weg te gaan.
1: Dan gaan we nu even naar een muziekje luisteren. We gaan naar Madness.

0: Ja, Our House van Madness. Ja, en over huizen gesproken. Hier is nog steeds te gast Arne Terstegen van Mosaïek Wonen uit Gouda. Ja, laten we eens hebben over een woningcorporatie. Wat is dat eigenlijk voor organisatie? Wat is de maatschappelijke opdracht? En ja, hoe vullen jullie dat verhaal van die maatschappelijke opdracht in?
1: Dat is een grote vraag.
0: Ja.
1: Ja. En een woningcorporatie staat voor veel, zou ik willen zeggen. Maar ik denk het allerbelangrijkste wat we doen is dat we woningen verhuren. En zeker onder de huidige wetgeving verhuren we woningen aan mensen die niet op een andere manier aan een woning kunnen komen. Dus dat betekent dat het mensen zijn die vanwege hun inkomen niet op een andere manier een woning kunnen verhuren. In het verleden was dat wel anders. Dus er wonen nog steeds best wat mensen in onze woningen die in de vroegere tijd een keuze hadden. Maar op dit moment is het zo dat de mensen die bij ons huren eigenlijk niet op een andere manier aan een woning kunnen komen dan via ons.
0: Ja, en de instelling is een stichting, neem ik aan?
1: Ja, zeker. Wij zijn een stichting.
0: Want vroeger had je ook verenigingen. Daar hadden we het net over voordat je hier naartoe kwam. Vroegen we ons af, ja, bestaan die verenigingen überhaupt nog? Of zijn die allemaal verdwenen inmiddels?
1: Er bestaan in het land zeker nog verenigingen. Sterker nog, wij zijn niet zo lang geleden ook met een voorgaande vereniging gefuseerd. Wil een vereniging met een stichting fuseren, zal het eerst een stichting moeten worden. Ja. Daar moet dan alle leden, of in ieder geval 90% van de leden, mee instemmen. En dus veel corporaties zijn op dit moment een stichting geworden zonder winstoogmerk. Ja. Dus dat betekent dat daarmee is ook een bestuur gekomen en wordt er een toezicht gehouden door Raad van Commissaris. Het is vooral eigenlijk meer dat de toezichtstructuur iets anders is. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Hoeveel woningen hebben jullie op dit moment in beheer en in welke gemeenten bevinden die zich?
1: We hebben iets minder dan 12.000 woningen in ons beheer. De grootste aantal woningen zijn in Gouda. Verder hebben we daarna in orde van grootte zitten we in Bodegraven-Reewijk. Zitten wij in Moordrecht-Zuidplas en in Krimpenerwaard-Gouderak.
0: Ja, daar heb ik overigens onlangs over gelezen dat jullie in gesprek waren met een andere woningbouwvereniging in de Krimpenerwaard om eventueel volgend jaar die woningen over te dragen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan vraag ik me ook af, ja, Moordrecht ligt in de gemeente Zuidplas als enige van alle kernen die Zuidplas heeft. Is dat dan ook op termijn ook iets waar je denkt van, moeten we dat blijven doen? Of zeg je van, nou ja, Westergouw is bijna Moordrecht, dus dat maakt het uit.
1: Dat is natuurlijk de vraag wat de achterliggende reden is om in gesprek te gaan met een collega-corporatie voor zo'n overdracht. En voor ons was de belangrijkste reden om in gesprek te gaan met onze collega was geld. Want op dit moment hebben wij onvoldoende geld om de woningen te bouwen die we zouden moeten bouwen voor alle mensen die nog op de wachtlijst staan. Ik denk dat ondertussen onder de luisteraars iedereen wel iemand kent die aan het wachten is op een woning.
0: Ja, want hoeveel zijn er in Gouda en hoeveel zijn er in de regio?
1: Hoeveel mensen ingeschreven staan. Ja, er is altijd een verschil tussen hoeveel mensen staan er nou ingeschreven en hoeveel mensen wachten er op een woning. Maar je zou ongeveer kunnen zeggen dat er wel 25.000 mensen. Er zijn echt heel veel mensen aan het wachten op een woning.
0: Ja, in Midden-Holland hebben we het
1: dan
0: over.
1: En
0: in Gouda
1: het dan
0: zijn
1: over
0: het er 4.000, hoor ik wel eens. Maar
1: ja, ik hoor ook wel eens 8.000. Dus dat zijn er echt heel veel. Ja, zeker.
0: Het is maar net hoe je telt. En,
1: ja, wie zijn het? Is het degene die ingeschreven staat bij het systeem of de mensen die reageren op een woning? Maar het zijn er echt heel veel. En je wacht in Gouda snel tussen de 1,5 en 3,5 jaar op een woning als je graag een woning wil. En dat is echt lang.
0: Ja, dat is behoorlijk lang.
1: Ja.
0: En overigens komen we straks even op de toewijzingsstructuur. Want daar is ook natuurlijk de nodige commentaar op geweest de afgelopen jaren. Maar dan even terug naar die financiering. Geld te weinig. Nou, er zijn maar weinig maatschappelijke instellingen die zeggen ik heb geld te veel.
1: Zeker.
0: Maar nog even om een rijtje te zetten van hoe komt een woningbouwcorporatie, een woningcorporatie aan zijn geld eigenlijk?
1: Ja, we hebben natuurlijk huurinkomsten.
0: Ja.
1: Maar als we nu kijken naar onze huurinkomsten, daar kunnen wij bij lange na niet onze investeringen mee betalen. Dus wij krijgen ongeveer 90 miljoen binnen aan huurinkomsten. Maar wij investeren ongeveer 50 miljoen. En wij investeren nog daarnaast, naast die 90 miljoen, nog 50 miljoen extra aan nieuwbouwwoningen. Dus het is echt veel geld.
0: Ja. Ja, en dat geld dat je dan tekort komt. Ik heb ergens gelezen dat woningbouwverenigingen ook kunnen lenen. En dat er een waarborg voor ons is, sociale woningbouw. Daar staat dan dat de woningbouw corporaties onderling garant staan, maar dat de overheid achtervang is en dat daardoor in ieder geval tegen een lagere rente geleend kan worden.
1: Ja, dat klopt. Wij kunnen ons geld lenen tegen een ietsjes lagere rente, omdat dus we een achtervang hebben van de overheid. En dat betekent dat we een paar procentpunten lager lenen, promielpunten lager lenen dan dat een commerciële partij dat doet.
0: Maar dat betekent dat, zoals in de huidige situatie, stijgen de rentes overal weer. Hè?
1: Dus, dat stijgt die bij ons ook.
0: En dat betekent dat de financiële positie slechter maakt eigenlijk van.
1: Ja, kunnen we nog minder woningen bouwen. Ja, zeker. Ja. Ja. Mag ik nog even een correctie doen op de aantallen van net? Wij krijgen ongeveer 90 miljoen aan huur binnen. En daarnaast moeten wij 25 miljoen euro lenen om extra woningen te bouwen en te verduurzamen.
0: 25 miljoen lenen.
1: Extra. Dus extra. Naast die 90 miljoen die we binnenkrijgen.
0: Zijn er ook normen voor woningcorporaties van hoe de schuldlast moet zijn? Kijk, gemeentes hebben er ook normen voor. Hè?
1: Ja, zeker.
0: En Gouden doet het dan redelijk, heb ik begrepen uit de cijfers. Maar zulke normen zullen voor jullie ook bestaan?
1: Ja, zeker. Wij hebben verschillende normen. Dus wij hebben normen over hoeveel geld we mogen lenen in verhouding met de waarde van ons vastgoed. En we hebben een norm naar hoeveel lasten we mogen hebben in verhouding tot wat we binnenkrijgen aan geld. Dus ja, zeker. We hebben daar allerlei, en dat hebben dan allerlei ingewikkelde termen. Maar wij worden ook door een autoriteit in de gaten gehouden. Dat is natuurlijk ook een beetje door alle situaties die veel van de luisteraars misschien ook wel kennen uit het verleden. Maar wij worden in de gaten gehouden ook door een autoriteit.
0: Autoriteit woningcorporatie. En je hebt ook nog een inspectie, leefomgeving en transport die ook nog toezicht houdt.
1: Wij hebben,
0: we stikken van de toezichthouders
1: in
0: Nederland.
1: En zeker als woningcorporatie word je flink in de gaten gehouden. Ja. Maar dus ook onze normen worden in de gaten gehouden. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want als je nadenkt, wij huisvesten 25.000 mensen. Je wil ook zorgen dat die mensen gewoon gegarandeerd een goede woning houden. Dus het is wel goed dat er een autoriteit is die met ons meekijkt. We gaan natuurlijk vanuit dat iedere bestuurder doet wat hij zou moeten doen. Iedere organisatie doet wat hij zou moeten doen. Maar soms is het wel goed dat er even iemand meekijkt.
0: Ja, en even terug te komen op die huurinkomsten. Want ik weet niet of dat al duidelijk genoeg gezegd is. Jullie zitten eigenlijk met jullie huren al aan een bepaalde ondergrens. Hè? Want officieel is de grens voor sociale woninghuur iets van €940 euro per maand. Maar daar zitten jullie ver onder volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Kijk, om aan onze doelgroep te kunnen verhuren. En onze doelgroep zijn dan dus mensen met een lager inkomen. Verhuren wij woningen die feitelijk €1200 bijvoorbeeld waard zijn. Die verhuren wij voor €700 om hem voor mensen toegankelijk te maken.
0: Ja, waardoor dus ook de inkomsten ook iets lager zijn dan ze zouden kunnen zijn.
1: Zeker. Wij laten heel veel inkomsten liggen op maandbasis. En dat doen we omdat we een maatschappelijke opgave hebben. Dus dat betekent dat wij zeker geen commerciële organisatie zijn. Want wij zouden in sommige gevallen dus tussen de €400 en de €500 en soms wel €600 huur per maand extra kunnen vragen per woning. Ja. Maar dat doen we niet, omdat mensen er dan niet kunnen wonen.
0: Nee. En daar wordt ook wel eens gesproken dat woningcorporaties een rol kunnen hebben bij de middenhuur.
1: Ja.
0: Speelt dat in Gouden of in de regio?
1: Dat is natuurlijk ook in onze regio een hele belangrijke doelgroep die we op dit moment niet kunnen huisvesten. Gelukkig verandert de wetgeving. Wordt er aan gewerkt om die wetgeving te veranderen en kunnen we op termijn ook voor die doelgroep bouwen? Dat is natuurlijk voor de doelgroep heel fijn en tegelijkertijd komt er dan natuurlijk ook nog een doelgroep bij waar we ook voor moeten bouwen. Dus het is altijd wel een puzzel om na te denken.
0: Die leveren wel iets meer op.
1: Maar dat levert dan weer iets meer op en hopelijk kun je daar dan weer wat middelen voor gebruiken voor je andere doelgroep.
0: Even naar de rol van de gemeente, want ik heb wel eens gehoord dat de gemeente zegt van sociale woningbouw, dat kost de gemeente alleen maar geld. Soms wel 50.000 per woning. Ik heb geen idee waar die cijfers vandaan komen. Dat kan ik ook niet verifiëren op dit moment, maar ik heb wel begrepen dat de gemeente woningcorporaties tegemoet komen vaak met goedkopere grond bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt.
0: Er is ook iets wat heet een vereveningsfonds, waar soms ook geld uit betaald kan worden om een sociaal project betaalbaar te worden. En ik zag in de samenlevingsakkoord dat er ook onderzocht wordt of er een woningfonds kan komen. Naar het voorbeeld van Rijswijk. Hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Maar in die richting zijn wel bewegingen gaande, denk ik. Om dat geld dat beschikbaar moet komen voor sociale woningbouw verhoogd moet worden. Want wat kan je van het Rijk verwachten verder?
1: Als ik begin bij wat de gemeentes, en zeker de gemeentes waar wij mee samenwerken, dat zijn over het algemeen onze goede partners. Dus wij zijn goed in gesprek met alle gemeentes om na te denken over waar kunnen we middelen vandaan halen. Hoe kunnen we met elkaar kijken naar het aanvragen van subsidies bij provincie, bij Rijk, voor alle opgaves die we hebben. Inderdaad betalen corporaties een sociale grondprijs. Dus daarin komen heel veel gemeentes ons tegemoet. Dus daar ben ik alleen maar heel blij om. Daar werken we echt in samen. Waarin het Rijk ons meer tegemoet kan komen, staat ook in de krant van Mozaïek. Daar heb ik deze keer ook een column in geschreven. Waarin ook heel duidelijk staat dat het heel bijzonder is dat wij winstbelasting betalen. Terwijl wij maken geen winst. Ik heb net verteld, wij maken op iedere woning verlies. Dus het is heel raar dat wij winstbelasting betalen. Maar dat is wel nog steeds.
0: Ja, dat is natuurlijk een aantal jaren terug ook enorm bezuinigd op de woningcorporaties. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Terwijl er een enorme sociale opdracht ligt.
1: Terwijl als je kijkt, er moet 100.000 woningen gebouwd worden. Ja. 30.000 daarvan moeten gebouwd worden landelijk door woningcorporaties. En daar hebben wij wel middelen voor nodig. Dus een onderwerp die je daarin kan doen is op het moment dat het Rijk zorgt dat de vennootschapsbelasting daarvan afgaat.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed streven. Alleen dat levert weer minder belastinginkomsten op en we gaan het in begrotingen.
1: We hebben
0: ingewikkeld genoeg zijn op dit moment.
1: Ik wou zeggen, misschien tegen de tijd dat deze uitzending is, weten we iets meer wat er uitgelekt is uit de begroting, maar de Rijksbegroting. Maar tot nu toe zien we dat het een moeilijke puzzel is voor ons Rijk.
0: Ja. Laten we nog heel even kijken naar wie er nou in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het heeft te maken met de inkomensgrens. En hoe gaat het met toewijzingen in Gouda? Dus wat is de huurgrens voor sociale woningbouw?
1: Wat is het inkomen? Het inkomen van mensen is een beetje afhankelijk of het een eenpersoons- of een meerpersoonshuishouden is. En even om indicatie te geven. Ongeveer voor een eenpersoonshuishouden gaat het over 30.000 euro wat mensen kunnen verdienen op jaarbasis. En over een tweepersoons- of meerpersoonshuishouden gaat het over 40.000 euro.
0: Ja, en er is regionale samenwerking. Hè? De doelstellingen die moeten eigenlijk regionaal gehaald worden. Dan hoor je ook in Gouda, ook in het laatste akkoord dat ligt, politiek, is er weer een wens dat de gemeente meer regie krijgt op toewijzen van woningen. En dat ze gauw naar zoveel mogelijk voorrang zouden moeten krijgen. Is dat haalbaar als je regionale afspraken maakt?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Wat je kunt afspreken is, je kunt een percentage afspreken. En dat is best hoog. Je kunt een percentage afspreken waarvan je zegt, die wil ik in eerste instantie naar Gouwenaren hebben.
0: Dat was vorig jaar 50% volgens mij.
1: Ja, dus dat kan 50% zijn, dat klopt. En dan kun je daarnaast zeggen, en de andere 50% kan dan van andere doelgroepen vandaan komen.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, er worden ook mensen uit Gouda bijvoorbeeld in Bodegraven gehuisvest. Dat weet ik toevallig uit ervaring van dichtbij.
1: Ja, dat klopt. Maar dat kan dan bij die andere 50%.
0: Ja, precies. En statushouders, dat is natuurlijk ook een onderwerp dat iedere keer op de politieke agenda staat. En ook daarvan is weer gezegd van het automatisme moet weg. Ook daar moet je eigenlijk van tevoren een bepaald beperkt aantal huizen voor beschikbaar stellen. En dat een soort quotum per jaar. Is daar al overleg over geweest met de gemeente over die kant van de toewijzingen?
1: Nee, we hebben geen overleg gevoerd over het quotum van statushouders. Ik vind het een ingewikkelde term ook hoor, als we het zo doen. Want dan gaat het ineens over aantallen.
0: Ja.
1: Wat we wel met elkaar afspreken is, we zijn heel goed in overleg op welke manier we zo goed mogelijk de huisvesting van statushouders kunnen doen. En ook zoveel mogelijk woningen toegankelijk houden voor alle andere doelgroepen. Want naast statushouders zijn er ook andere mensen die urgent bij ons een woning krijgen. Kan om allerlei redenen zijn, ook om medische redenen zijn. Dus die mensen huisvesten we ook. En tegelijkertijd willen we ook allemaal dat de woningen beschikbaar blijven voor alle andere mensen die op de lijst staan. Dus daar zijn we wel goed met elkaar in overleg.
0: Oké, we gaan straks praten over alle projecten die op dit moment op verschillende fronten leven. Dan gaan we nog even een muziekje draaien. Arjan, doe maar een nummer over een huis.

0: Ja, retro rock'n'roll van Shaken Stevens. Dat is ook alweer oud, uit de jaren 80, 90, denk ik. Ja, we gaan verder praten over Mozaïek Wonen. We hebben het al een beetje gehad over de functie van een woningcorporatie, dat die veel verder gaat dan stenen. Kan je daar nog een toelichting op geven?
1: Ja, zeker. Want ik begon natuurlijk met een van onze belangrijkste doelen is het verhuren van woningen. Maar zoals ik al zelf aangaf, dat ik heb gemerkt dat wat een woningcorporatie doet veel meer is dan alleen de stenen. Want wij werken ook aan de leefomgeving. En wij proberen ook samen met een aantal samenwerkingspartners de wijken veel mooier te maken. Dus we hebben echt een aantal in Achterwillens, hebben we een heel mooi samenwerkingsproject. We zijn in Bodegraven bezig in de Zeeheldenbuurt. Dus we zijn echt op een aantal plekken zijn we bezig om met meerdere partijen de wijk mooier te maken. Waarin wij naar de stenen kijken, maar met de huurders in gesprek gaan, maar ook samen met de zorg en welzijn actief zijn.
0: Ja, is veiligheid daar een belangrijk onderdeel?
1: En veiligheid is daar zeker ook een belangrijke. En zelfs dingen als afval is daar natuurlijk belangrijk. Ja. Dus ook die samenwerking met de gemeente.
0: Ook interessant onderwerp in de nabije toekomst.
1: Ja, want zeker op het moment dat een wijk en een woning er goed bij ligt en het veilig en fijn is om er te wonen, dan zie je ook dat het voor mensen een veel prettigere leefomgeving is. En als je je niet druk hoeft te maken over de plek waar je woont, kun je je druk maken over andere dingen.
0: Ja, want jullie hebben hoeveel mensen in dienst?
1: We hebben ongeveer 140 mensen in dienst.
0: Ja, en hoeveel mensen werken daar eigenlijk aan het sociale aspect van de woningcorporatie?
1: Nou, ik denk dat we zo 40% van de mensen die daar werken zijn met het sociale deel bezig. Dus niet met de stenen, niet met het verduurzamen, niet met het onderhoud, niet met de financiën. Maar zijn echt bezig om het in de wijken beter en mooier te maken.
0: Ja, heb je bij alle projecten een soort aanspreekbare persoon namens jullie organisatie?
1: Ja, zeker. En zeker op het moment dat we bijvoorbeeld een project hebben waarin we groot onderhoud doen of waarin we verduurzamen, dus isoleren van de woningen. Dat zijn echt de momenten waarop we ook onze sociale collega's erbij aan boord zijn. En die gaan dan ook langs de deuren. Die voeren de gesprekken met de huurders. Die kijken wat voor activiteiten ze eromheen kunnen organiseren. Zodat het niet alleen een project is waarin we onderhoud doen aan de woningen, maar soms ook juist een project is waarin mensen wat meer achter hun voordeur vandaan komen en wat meer samen in de wijk actief zijn.
0: En op organisatieniveau hebben jullie ook iets van een huurdersoverleg?
1: Zeker. Wij hebben een aantal huurdersorganisaties. Wij zitten dus in 4 gemeentes. Dus we hebben in ieder van die gemeenten is er een vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie en zijn we in overleg. En we hebben daar dus 1 uitzondering op. We zijn natuurlijk net gefuseerd met Reewijk. En Reewijk heeft ook een aparte. Dus we hebben 5 huurdersorganisaties waarin we actief mee in overleg zijn.
0: Ja, en waar gaat dat overleg dan meestal over? Bijvoorbeeld over verduurzaming of over renovatie? Of?
1: Ja, het gaat meestal zijn dat soort overleg gaan vooral over beleid. Dus dat gaat natuurlijk over de wat grotere onderwerpen van ons als corporatie. Dus hoe willen we met onze verduurzaming omgaan? Wanneer isoleren we? Hoe isoleren we? Hoe betrekken we mensen daarbij? De huurverhoging is een van de onderwerpen die wel lastig is, omdat het ook bij wet redelijk vast ligt. Het gesprek over de huurverhoging. Maar wat eigenlijk de mooiste momenten zijn, is om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld sociaal incasso. Die hebben we nu voor liggen. Wij zien dat sommige mensen huurachterstand hebben en willen daar op een manier natuurlijk mee omgaan, zodat de huurachterstanden laag zijn. Nou, maar ook dat we zo vroeg mogelijk kunnen kijken wat is er eigenlijk aan de hand.
0: Ja, en dat betekent dat ook samengewerkt wordt met de schuldhulpverlening van de gemeente bijvoorbeeld.
1: Zeker, we hebben een vroeg signalering en samenwerking met de gemeente,
0: dus
1: maar ook met energie.
0: Om uithuiszettingen te voorkomen.
1: Zeker, ja. Want als wij iets willen, ja, hij is net weer vernieuwd. Ja. En dat hebben we in iedere gemeente waar we actief zijn. Want als wij iets willen, is dat we zorgen dat mensen op een goede manier kunnen blijven wonen. Maar tegelijkertijd moet de huur wel betaald worden. Want wij hebben die huurinkomsten nodig. Het is ook een soort rechtvaardigheid. Iedereen moet huur betalen. Maar als wij zien dat mensen hun huur niet kunnen betalen, willen we heel snel in gesprek met mensen om te kijken wat is er aan de hand. Want vaak is het een signaal voor iets wat er meer aan de hand is bij mensen. Ja. En dan kunnen we onze collega's inschakelen vanuit samenwerkingspartijen, vanuit de gemeente, om samen te kijken wat kunnen we doen om hulp te bieden.
0: Ja, om te voorkomen dat mensen uiteindelijk dakloos worden, want die hebben al genoeg in Nederland. En een toenemend probleem, onlangs zag ik het weer in het journaal, dat er steeds vaker een soort tentenkampen gaan ontstaan in Nederland.
1: Nou, en als er iets is waar wij niet aan willen bijdragen, is het aan de dakloosheid. We willen sterker nog, wij willen bijdragen aan het verminderen van de dakloosheid. Dus als we dat door sociaal incasso kunnen voorkomen, maar dan is het natuurlijk leuk om daarover, of leuk, maar vooral ook heel belangrijk.
0: Noodzakelijk.
1: Ja, om daarover ook met de huur huurders en dus met de vertegenwoordigers van de huurders over in gesprek te zijn. Is dit nu een manier die goed werkt? Wat willen jullie ons nog meegeven vanuit het huurdersperspectief? Omdat wij ook een organisatie zijn en soms wel eens dingen vanuit een organisatieperspectief bekijken. En je zou willen dat je dat ook vanuit een huurdersperspectief bekijkt. En daarom zijn we in overleg met onze huurders.
0: Ja, en je hebt ook mensen in de wijken actief. Hè? Je hebt wijkbeheerder, sociaal beheerder, allemaal mensen die ook benaderbaar zijn als er problemen zijn of ingezet worden als er problemen zijn.
1: Maar ook ingezet worden als er geen problemen zijn. Dus dat betekent dat we hebben huismeesters, we hebben wijkbeheerders en we hebben sociaal beheerders. We hebben ook sociaal projectleiders bij verduurzamingsprojecten, onderhoudsprojecten. En dat betekent dat zijn mensen die in de wijk rondlopen en die lopen daar rond als er iets aan de hand is. Maar die lopen ook rond om samen met bewoners meer ontmoeting te creëren in de wijk. Dus zo is er rondom de kerst zijn er evenementen geweest waarin ook onze collega's meewerken. Ik ben net geweest bij het 65-jarige herdenkingsdienst in Moordrecht voor de Molukkenwijk. En daarin zie je dat wij ook een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld dan de foto tentoonstelling. Dus wij doen op allerlei manieren, zijn we actief in de wijk en proberen we een meer te ondersteunen op het moment dat mensen al leuke dingen willen organiseren in de wijk.
0: Ja. Een heel goed initiatief, denk ik, in alle opzichten.
1: Ja, want vereenzaming is natuurlijk een heel belangrijk thema. Je hoort veel mensen, en misschien dat dat mensen ook wel aanspreekt. Je hoort natuurlijk vaak dat mensen in een huis wonen, maar eigenlijk best heel eenzaam zijn. Dus dan heb je wel een dak boven je hoofd, waar wij in eerste instantie van zijn. Maar dan zijn mensen wel eenzaam. En we willen voorkomen dat mensen eenzaam zijn. Dus als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren.
0: Het gaat niet alleen om ouderen, neem ik aan.
1: En dat gaat niet alleen om ouderen. Dat is een veel bredere doelgroep. Ja. Dus als we evenementen kunnen organiseren of ontmoetingsplekken kunnen organiseren. En dat doen we niet alleen, want wij zijn er niet alleen van. Daar is ook zorg van, daar is ook welzijn van. Maar als we dat samen kunnen doen, dan hoop ik dat we Gouda daarin een stukje, Bodegraven trouwens ook, een stuk gelukkiger kunnen maken.
0: Ja. We hebben het woord renovatie is al even gevallen. En het woord verduurzaming ook in zekere zin. Want ik heb gelezen dat jullie eigenlijk toe willen naar een energielabel B in 2030 voor zo'n beetje alle huizen.
1: Nou ja, we zijn nu, terwijl we het erover hebben, zijn we bezig om weer opnieuw naar ons vastgoed te kijken. Ook wel vanuit de bril dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. Dat we ook willen zorgen dat iedereen op dezelfde manier in een fijne woning woont. Dus we zijn met elkaar in overleg. Wat is nou, en wij noemen het, wij willen eigenlijk niet alleen naar labels kijken, maar wat is nou de comfortabele woning die we onze huurders gunnen? En wat is de betaalbare comfortabele woning die we onze huurders kunnen geven? Dus dat gesprek zijn we op dit moment ook als organisatie met elkaar aan het voeren, maar ook met huurdersorganisaties.
0: Ja, en de uitkomst daarvan is nog niet 100% bekend.
1: Is nog niet 100% bekend.
0: Maar ik heb wel gelezen dat als jullie renovatie doen, grootschalige renovatieprojecten, dat dat vaak wel gepaard gaat ook met verduurzamen, omdat je toch bezig bent.
1: Nou, het is natuurlijk zonde, want wij zien dat als we langsgaan bij woningen, zien we dat het best een grote, voor mensen best veel, ja, ik wou zeggen impact, maar is dat dan een goed woord? Dus daarom was ik even aan het zoeken. Dan heeft dat voor mensen, we komen binnen met best veel mensen. Soms wordt de badkamer vernieuwd, de raamkozijnen worden gedaan. Dus dat brengt een hele hoop rommel met zich mee.
0: Heel vaak je auto's niet parkeren.
1: Dus om nou te voorkomen dat we dat in 2026 doen, ja, in 2028 doen en in 2030 doen, hebben we gezegd, als we nou zien dat er meer dingen moeten gebeuren, dan doen we het allemaal samen. En dan kom ik weer even bij, we zijn van meer dan alleen van de stenen. Want we doen dus rondom dit soort projecten ook echt gesprekken met mensen. Met hoe gaat het met u? Zijn er nog andere talenten die u heeft? Kunnen we op een andere manier nog activiteiten organiseren in de wijk?
0: Ja, in Gouda zijn twee grote projecten volgens mij. In Bloemendaal de Burger een Lustenbuurt.
1: Ja,
0: het gaat om 500 woningen.
1: Ja.
0: En in Kortakkeren de Herenstraat, een groot project.
1: Ja.
0: En even heel kort toelichting, wat is dat het belangrijkste dat daar eigenlijk gebeurt?
1: Nou, dat beide projecten hebben allerlei verschillende onderdelen in zich. Maar daar worden en de woning wordt weer op het niveau gebracht dat het prettig wonen is. Zowel in kozijnen, in deuren, dat soort dingen. Of dubbele ramen. Maar tegelijkertijd wordt ook op onderdelen soms het dak geïsoleerd. Worden de muren beter geïsoleerd. Dus het wordt en comfortabeler en het onderhoud is weer goed.
0: Ja, en Het schimmelwoord is ook in de gemeenteraad een keer gevallen.
1: Ja, zeker.
0: En dan vraag je je af van, ook zo, kijk, ik zie dat wel eens op de televisie, dat er in bepaalde steden enorme problemen zijn met schimmel in sociale woningen. En toen vroeg ik me af, speelt het in Gouda ook? Of is dat iets wat hier al lang opgelost is?
1: Nou, ik zou willen dat ik daar een volmondig ja op kan zeggen. Maar helaas is dat niet zo. En dat is ook onderdeel van, is dat stenen of is dat sociaal? Kijk, iemand die in een schimmelwoning woont, woont niet in een gezonde woning.
0: Nee, bepaald niet. Het is zelfs gevaarlijk voor je gezondheid.
1: Dus in dat opzicht is het heel belangrijk dat we voorkomen dat mensen in een schimmelwoning wonen. We hebben net een convenant getekend, ook met de gemeente, voor de aanpak van schimmel. Om te zorgen dat we met elkaar die schimmelwoningen kunnen voorkomen. Want een schimmelwoning ontstaat door allerlei verschillende omstandigheden. De ene keer komt het omdat we in het vastgoed iets niet goed zit. Maar wat ook wel eens gebeurt, is dat op het moment dat een woning heel erg dichtgehouden wordt, omdat mensen natuurlijk niet willen dat de woning koud wordt, dan is er wel heel veel aanslag. Dus ventilatie is een ontzettend belangrijke. Maar de uitleg daarover, hoe ga je daar nou mee om? Daar hebben we allerlei afspraken met de gemeente over gemaakt, met hoe voorkomen we nou dat mensen een schimmelwoning krijgen.
0: Over hoeveel woningen hebben we het dan ongeveer bij benadering?
1: Daar durf ik geen antwoord op te geven. Nee,
0: maar
1: want het
0: meer
1: wisselt
0: dan 10 en minder dan 1000.
1: Ik zou zeggen dat het in die orde van grootte is. Ja. En het ingewikkelde is natuurlijk ook wel dat soms hoor je mensen heel veel over dat hun woning schimmelt. En sommige mensen hebben het en die horen wij niet. Dus ik kan niet, ik durf niet te zeggen of we alle schimmelwoningen in beeld hebben. Dus in dat opzicht denk ik dat het belangrijk is dat we vooral goed uitleg geven. Ja, ik heb een collega die kan daar zo mooi uitleg over geven. Die zegt bijvoorbeeld op het moment dat je in een auto zit en je zet de verwarming aan, dan beslaan al je ramen. En eigenlijk is dat het begin van schimmel. Maar en hoe voorkom je dan dat je ramen beslaan? Is door je ramen een heel klein stukje open te zetten. Ja. Toch weer dat ventileren.
0: Ventileren. Maar dat betekent ook dat mensen het zelf moeten melden, bijvoorbeeld. En dat je daar een oproep toe moet doen. Van als je problemen ervaart, meld het onmiddellijk bij ons, want wij willen het graag in kaart brengen.
1: In kaart brengen is niet ons belangrijkste doel. Ik wou net zeggen.
0: Nee, maar je moet wel eerst weten of het bestaat, het probleem.
1: Ja, maar het belangrijkste is denk ik ook dat we mensen kunnen vertellen wat dan de mogelijkheden zijn om het op te lossen.
0: Ja.
1: Daar gaat het eigenlijk vooral om. Dus wat we nu zeggen is dat we niet alleen willen dat mensen het bij ons melden, maar wij hebben ook, onze collega's zijn ook steeds beter toegerust om mensen uit te leggen wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat er woning schimmelt. Of als je schimmel hebt, want in feite kun je ook beginnende schimmel zelf heel makkelijk weghalen en dan vervolgens beter ventileren, waardoor je voorkomt dat de woning blijft schimmelen, omdat het zo ongezond is.
0: Ja.
1: Dus die oproep, die doen we ook. En dat is onze sociale oproep, omdat een gezonde woning een woning is waar we allemaal in willen wonen.
0: Ja. Gaan we het nu even hebben over nieuwbouw. Jullie hebben onlangs wat projecten opgeleverd. Maar ik wil eerst even naar de doelstelling van de gemeente. Ten eerste is opvallend dat in het samenlevingsakkoord de norm van 33% die Gouda noteerde, dus van 33% van de nieuwe woningen moet sociale woningbouw zijn, verlaagd is naar 30%. Dat is de landelijke norm ongeveer.
1: Ja.
0: Los van het feit of die 30% haalbaar is en die 33% haalbaar is, wat vind je daarvan? Vind je dat als ambitie iets te laag? Of zeg je van nou, die 30% is al moeilijk genoeg?
1: Nee, het is niet aan mij om voor een stad als Gouda te bepalen wat de juiste norm is. Laat dat even voorop staan. Maar wat wel belangrijk is, is dat wat je ziet, is dat je eigenlijk wil dat je hele stad op de 30% blijft zitten.
0: Ja.
1: En daarvoor was natuurlijk een hoog percentage ook wel nodig.
0: Ja.
1: Dus ik denk, wij staan natuurlijk voor zoveel mogelijk woningen. En in ieder geval voor de woningen, zodat we de wachtlijsten met elkaar zoveel mogelijk kunnen wegwerken. Dus beter te veel dan te weinig. Maar helemaal waar, de woningen die nu op de ambitie staan, zijn al moeilijk te realiseren.
0: Ja, en die ambitie is door de gemeente verhoogd, althans door de gemeente, door de politiek verhoogd naar 500 woningen per jaar. Als je daar 30% sociale woningbouw van neemt, dat betekent dat er 4 jaar lang ieder jaar 150 sociale woningen bij moeten komen. Haalbaar?
1: Voor alleen de gemeente Gouda niet.
0: Nee.
1: Wij bouwen om en nabij 150 woningen per jaar. Maar dat doen we wel in alle 4 de gemeentes. Dus dat gaan wij niet halen alleen. Nou zijn we er niet als enige corporatie in Gouda. Er is ook nog Woonpartners Midden-Holland.
0: Ja.
1: Zeker. Alleen wat we wel zien is dat we hebben natuurlijk ook een regionale nieuwbouwopgave.
0: Ja.
1: En van de regionale nieuwbouwopgave daarvan bereiken wij maar de helft. We hebben als woningcorporaties met elkaar gewoon te weinig geld om alle woningen te bouwen. bouwen. Dat is ook een van de redenen waarom ik heb uitgereikt naar een collega-corporatie in Krimpenerwaard. Wel in onze regio, maar de bouwlocaties zijn heel veel in Gouda en in Bodegraven. Dus wij willen ons geld graag hier besteden en vragen hem om het geld in Gouderak te besteden. Want ook daar staat een hele mooie nieuwbouwopgave op de rol.
0: Ja. Gaan we eens even kijken naar projecten die recent gerealiseerd zijn. De Ploeger, 46 appartementen. Dat was dit jaar volgens mij, vorig jaar.
1: Vorig jaar.
0: Iets over toe te voegen over dat project, Ploeger?
1: Nee, ja, wat natuurlijk heel mooi is. Het is een van de eerste nieuwbouwprojecten die wij op die manier opleveren in Westergouwen. Het staat op een hele mooie plek. Hij is heel prominent. Dus op het moment dat mensen de rotonde aan de wat meer Waddinxveenzijde, zeg maar, van Gouda, als die langs Westergouwen rijden, dan staat hij daar op de hoek. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er sociale woningen komen in Westergouwen. Het is belangrijk dat een wijk als Westergouwen ook alle verschillende doelgroepen huisvesten. Dus dat er mensen, dat er gezinnen komen, dat er ouderen komen, dat er jongeren komen. Dus wij pleiten er ook voor dat naast die woningen die wij gebouwd hebben, er ook voldoende eengezinswoningen komen in Westergouwen. Zodat Westergouwen een wijk is die voor iedereen beschikbaar is. Dus dat is wel ook het gesprek wat wij met elkaar voeren, ook met de gemeente, om te kijken wat zijn daar de mogelijkheden in. Maar ja, we hebben natuurlijk meer projecten op de rol staan in Westergouwen. Zo zijn we ook gestart met een knarrenhof. Dat is heel leuk, want dat is ook een project wat ook voor ouderen is.
0: Misschien kan je iets vertellen over de filosofie die erachter zit.
1: Nou ja, wat de filosofie van knarrenhof is. Want er zijn echt mensen die bijna boos worden van het woord. Hè? Want knarren, dat klinkt een beetje alsof je ouderen knarren vindt.
0: Ik ben uit de tijd van Koten en de Bie. En dan vinden dan we dat een prima woord.
1: Mag allemaal. Nou goed, de naam hebben wij zelf ook niet bedacht. Die is van de stichting Knarrenhof. En het filosofie achter Knarrenhof is dat als mensen samenwonen, ze ook voor elkaar kunnen zorgen. En het mooie van deze Knarrenhof is dat er ook sociale huizen in zitten. Dus van het aantal appartementen wat er is, zijn er ook 7 sociale woningen die wij verhuren.
0: Ja, van de 23.
1: Ja, dus dat is ook echt mooi dat we ook daarin een mooi percentage hebben. Zeker.
0: Nou, over zorgzaam gesproken, een heel bijzonder project is wel Gouwenhuizen aan de Voltaweg.
1: Ja.
0: Dat is wel dit jaar geopend volgens mij.
1: Ja, in de buurt van Westergouwen in feite. Ja, dus ja, dat is om de hoek.
0: Dat industrieterrein is.
1: Ja, en dat is een heel mooi project waarin we mensen huisvesten die eigenlijk niet op een andere manier gewoon in een wijk kunnen wonen. Het zijn mensen die bekend staan om dat ze wat meer ruimte nodig hebben, soms in een reguliere wijk overlast veroorzaken. Maar wel recht hebben op een huis. En op deze manier kunnen deze mensen hier wonen en kunnen andere mensen weer op een prettige manier zonder overlast wonen. Dus het is eigenlijk, ik zeg wel eens, voor 1 woning, 1 Gouwenhuizen woning, wonen zo 100, 200 andere mensen ook weer heel prettig. Dus er wonen, het is een win-win.
0: Valt het
1: voor
0: in de categorie wat we tegenwoordig onbegrepen gedrag noemen?
1: Dit zijn
0: nieuwe
1: mensen
0: termen,
1: die,
0: sinds
1: ja,
0: kort.
1: Dat zijn mensen met onbegrepen gedrag, zeker. Ja,
0: ja, ja. Ja. 5 tijdelijke 1 kamer appartementen, 2 kamer appartementen. Nee, 5 tijdelijke, 2 eenkamer. Nee, zijn er 2 kamer of 1 kamer appartementen?
1: Ja, het heeft een slaapkamer en een woonkamer. Ah, ja, en een badkamer. Ja, ja, dus ja. Het zijn wel kleine woningen.
0: Kleine woningen. Want
1: ja, en dan een heel klein beetje ruimte eromheen.
0: Ja.
1: Dus het, ja, en ondertussen, en er is ook het Leger des Heils.
0: Begeleidt het
1: project. Ja, ja, ja, ja, dus we hebben hier een hele mooie. Tot nog toe hebben we gehoord dat het heel goed gaat. Ja, het is echt, mensen leven helemaal op. Mensen wonen er prettig. Heel veel mensen komen er tot rust. Dus ik denk dat dat we hier een heel mooi project hebben neergezet.
0: Ja, een ander project in uitvoering is de Jan Lichthart locatie in Kortakkeren.
1: Ja, dat is een beetje ons sluitstuk van de renovatie die heel lang geleden is ingezet in Kortakkeren. En dit is een vroegere schoollocatie waarin we woningen neerzetten die ook voor ouderen bestemd zijn. Er zit ook een multifunctionele ruimte in. Dus dat betekent dat we ook weer ons grote doel, de ontmoeting in de wijk, kunnen realiseren. Dus het is zowel sociaal als ook mooi voor de doorstroom in de wijk.
0: Dan gaan we zo meteen even nog praten over de toekomst. Dan gaan we nog een muziekje draaien. En ik wil graag de tijd horen zo meteen.

0: Ja, Anne, laten we het nog even hebben over de toekomst. De nabije toekomst. Of de komende 4 jaar. Politie werken graag in blokken van 4 jaar. Wat zijn de ambities nog van Mozaïek Wonen? En heb je ook nog concrete plannen of wensen?
1: Ja, de ambities van Mozaïek Wonen. De ambities die wij maken, maken we echt samen met andere partners in de gemeentes waar we werken. Dus samen met de gemeente Gouda of de gemeente Bodegraven.
0: Er wordt ook jaarlijks prestatieafspraken.
1: Dus wij maken gemaakt, daar, hè, ook jaarlijks prestatieafspraken over, zeker. En als we het dan hebben over de wensen in de wijk, dan is het, wat wij het belangrijkste vinden, is dat er in wijken, dat we daarin goed samenwerken met elkaar. Dat het fijn leven is. Dus waar wij het meest hard aan werken de komende tijd, is zorgen dat wijken voor iedereen een fijne wijk is om in te wonen. Wat ik net al zei over Westergouwen, zijn we hard in gesprek om te zorgen dat er ook gezinnen komen te wonen, ja, in Westergouwen.
0: En daar is het voorzieningenniveau natuurlijk heel lang achtergebleven.
1: Ja, dus het is belangrijk dat er voorzieningen komen in een wijk. Dat vinden we belangrijk. We vinden het belangrijk dat er verschillende woningen komen voor allerlei verschillende doelgroepen, zodat er samen geleefd kan worden door veel verschillende mensen. Dus dat is onze ambitie. En dat willen
0: maar
1: we doen.
0: Ik neem aan dat jullie dan ook graag nieuwe projecten zouden willen starten.
1: Zeker. Dus we hebben allerlei verschillende projecten. We hebben projecten inderdaad in Westergouwen, waar we in gesprek zijn met de gemeente over die eengezinswoningen. We hebben projecten staan in bijvoorbeeld Bodegraven, waar grote nieuwbouwprojecten komen. We hebben flexwoningen, ook in Bodegraven, die we bijna gaan realiseren voor statushouders, voor jongeren en voor spoedzoekers. Om te zorgen dat er op allerlei mogelijke manieren voor elke doelgroep die wij bedienen, voldoende woningen zijn. Dus voldoende woningen is voor ons belangrijk, maar ook een prettige leefomgeving. Daar gaan we voor. En dat dan samen met alle partijen om ons heen, maar zeker ook met de bewoners. Ja. Dat is onze belangrijkste.
0: Heeft de gemeente ook weer bedacht dat alles wat nieuw gebouwd wordt, moet natuurinclusief zijn? Heb je er zelf al een beeld van wat er dan extra verwacht wordt van de woningen die jij zou moeten realiseren in de toekomst, jullie?
1: Nou ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarover met de gemeente in overleg gaan. Omdat we ook veel woningen willen bouwen. Dus soms zitten die twee dingen elkaar nog wel eens in de weg. Veel woningen bouwen en duurzame woningen bouwen. Duurzame woningen zijn soms ook wat duurder. Dus volgens mij moeten we naar slimme oplossingen kijken met elkaar. Daar, ja, komen we volgens mij wel uit.
0: Ja. En Westergouwen, is dat een echt aandachtspunt de komende jaren? Of zeg je van, we hebben zoveel andere wijken waar we onze aandacht aan moeten besteden, dat Westergouwen wel belangrijk voor ons is. En wij willen daar graag een paar nieuwe projecten starten als dat mogelijk is de komende jaren. Maar is het ook werk je ook met een soort prioriteiten intern? Gemeente zegt het wel, hè? Die zegt nou bepaalde locaties, spoorzone, bloklocaties, dan wordt een hele grote locatie. Zou Mozaïek daar ook een rol kunnen spelen?
1: Nou ja, wat we sowieso, als ik kijk ook naar onze begroting, dan is Westergouwen een hele belangrijke in projecten, ja, die we gaan realiseren. Maar tegelijkertijd zijn we ook samen met partners, bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt in Bodegraven, bezig om te kijken wat we daar met elkaar kunnen doen. Hebben we dus het grote project Burgen en Lusten. Dus wij hebben zeker prioriteitswijken. Maar dat zijn, en daarin hebben we ook overleg met de gemeente om daar samen in op te lopen. Want het is onhandig als de gemeente een andere prioriteitswijk hebben dan dat wij dat hebben.
0: Anne, heel fijn dat je er was. Bedankt dat je hier was en voor het heldere verhaal. En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.
1: Jullie bedankt.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerk in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En deze keer is onze gast in de studio een van de predikanten van de Protestantse Kerken Gouda, Renate Japinga. Welkom, Renate.
2: Bedankt.
0: Ja, want we zijn natuurlijk heel benieuwd in dit programma hoe het is om predikant of dominee in Gouda te zijn. En we willen ook graag met haar een beetje de diepte in, want ze weet heel veel van feministische theologie. Wat houdt dat precies in en wat kunnen we daar vandaag de dag van leren? En we hebben haar juist nu uitgenodigd, omdat binnenkort ze voorgaat tijdens de Vredesweek in een bijzondere ecumenische viering. Dat is een dienst waarin verschillende christelijke stromingen samenkomen. Hoe gaat zoiets in zijn werk? En wat betekent het om juist in de Vredesweek samen stil te staan bij vrede? Genoeg om over te praten dus.
1: Ja, en gelet op deze onderwerpen kozen we als thema voor deze uitzending verbinding. Verbinding is belangrijk om tot vrede te komen. Verbinding is belangrijk bij ecumenen. En ook feministische theologie leidt tot verbinding door het doorbreken van machtsverhoudingen. Dus we hebben ook een gedicht over verbinding. En natuurlijk een column van Paul Abels.
0: Ah, dat is mooi. Komt hij weer naar de studio?
1: Jazeker, we horen hem straks vast aanbellen.
0: Dat is mooi. Nou, ik ben benieuwd welke link hij met het thema van deze uitzending legt. Blijf dus luisteren. Maar we beginnen met muziek. We trappen af met Coldplay, Fix You. De boodschap van dit lied is ook een boodschap van verbinding. De zanger is en blijft bij iemand die zeer verdrietig is en zegt, of beter gezegd zingt, ik kan je pijn niet oplossen, maar ik laat je er niet alleen mee. Heel bekend nummer, bijna een soort gospel. Het heeft ook al eens geklonken bij Gouda bij Kaarslicht op de markt. Fix You van Coldplay. Try.

0: dat was Coldplay. In de studio Renate Japenga. Ja, ze heeft het net nog goed uitgelegd, maar het is de klemtoon op de A. Welkom. Onze eerste vraag is eigenlijk altijd, stel je voor en wat is je link met Gouda?
1: Ja, mijn naam is dus Renate en ik ben predikant in Gouda sinds 2,5 jaar ongeveer. En ik woon vlakbij Gouda, dus dat was altijd wel mijn uitvalsbasis voor winkels en als je iets nodig had, zeg maar. En ik heb een van mijn stages heb ik gedaan in Gouda. En daarna kwam ik dus de vacature tegen van de ontmoetingskerk.
0: En, daar had je ook stage gelopen?
1: Nee, in de Westerkerk heb ik stage gelopen. Ja. En, maar daar voelde ik me gelijk helemaal door aangetrokken.
2: Ja.
1: dus zo ben ik daar ook terechtgekomen.
0: Ja. Mooi.
1: Ja.
2: En ze hadden zelfs op je gewacht, toch? Tot je klaar was?
1: Ja, dat klopt. Even denken hoe dat zat. In de zomer, 3 jaar geleden is dat dus alweer. Toen was mijn studie nog niet helemaal klaar. En mijn man was toen heel erg ziek. Dus ik zou eigenlijk afstuderen in de zomer. En dan kon ik daarna meteen mooi door. En dat is dus niet gelukt. Dus ik ben uiteindelijk in november afgestudeerd. En daar hebben ze op gewacht. En in maart ben ik bevestigd.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ze hebben veel geduld gehad.
2: Ja, ze wilden je heel graag hebben.
0: En nog steeds tot ieders vreugde, Sigella.
1: Ja,
0: voor zover je weet.
1: Voor zover ik weet wel. In ieder geval tot mijn vreugde.
0: Mooi, dus, ja, leuk. Ja, want je bent begonnen als docent godsdienst.
1: Ja.
0: En

0: op de duur dacht je, ik wil predikant worden? Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, de weg was eigenlijk nog langer. Ik ben begonnen met de PABO. Na de middelbare school dacht ik, ja, ik wil juf worden. En toen bleek eigenlijk ook al snel dat ik dat niet wilde. ik heb wel eens over nagedacht, hoe zit het nou dat ik per se juf wilde worden? Maar ik denk ook dat als je in een context opgroeit waar je niet heel veel voorbeelden hebt van wat je kan worden als vrouw. Dan wil je dus worden wat een beetje de geëikte voorbeelden zijn.
2: Wat bekend is.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en ik dacht, nou, de zorg, dat is volgens mij niet iets voor mij. Onderwijs, dat trekt me wel. Dus met die studie ben ik gestopt. En theologie had eigenlijk altijd al mijn hart. Op de middelbare school, toen was het enige vak waar ik goede cijfers voor haalde, was godsdienst. Ze hadden eigenlijk al iets moeten zeggen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik theologie studeren. En onderwijs was voor mij nog steeds logisch op een of andere manier. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het onderwijs in. En de studie vond ik echt heel erg leuk. In Ede heb ik die gedaan. Ik heb 3 jaar lesgegeven. Maar ik dacht ook, kon ook niet helemaal mijn draai vinden. Ik vond het heel lastig dat je, als je, ja, je moet ook wel een beetje jongeren opvoeden als je docent bent, zeg maar. Ik hou daar niet van. Toen was mijn studie nog niet klaar. En ik was wel 3 jaar docent. En dan kan je dus niet weer verlengd. Je contract wordt dan niet verlengd.
2: Je nog niet klaar bent.
1: Ja, precies. Ik dacht, nou, wat nu? En toen dacht ik, oké, dan in de kerk met jongeren, ook leuk. En toen ben ik jeugdwerker geworden. Het was Amy net geboren. En daar zag ik dat je als vrouw ook predikant kan worden. En toen herkende ik ineens eigenlijk die roeping bij mezelf.
2: Ja, want waar ben je opgegroeid? In welke plaats?
1: Grotendeels in Ridderkerk. Ja, ik ben vrij vaak verhuisd, maar grotendeels in Ridderkerk. Ik ben opgegroeid in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk.
2: Daar hadden ze toen nog geen vrouwen. Nu wel.
1: Ja, nu wel. Inmiddels wel. Ja, zeker. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik ben op een gegeven moment dus lid geworden van de PKN. En toen vrij snel daarna ook begonnen aan de pre-master. Dat was in 2016. Ja. En de pre-master heb ik best wel een tijdje over gedaan met alles wat thuis was. In 2019 begonnen aan de master.
0: Ja. En toen, daarna was je officieel predikant.
1: Ja, ik heb 4 jaar over de master gedaan. Ik heb eerst in deeltijd gedaan en daarna overgegaan naar voltijd. En toen was ik predikant.
2: Ja. Nou ja, en toen gelijk hier dus.
1: Ja, precies. Ja, ik had ook echt heel veel zin om te beginnen. Om te gaan, maar aan de slag te gaan. En dat merkte ik wel. En die stages dacht ik, ik wil gewoon gaan doen inmiddels.
2: Ja. Ja, past dus echt bij je.
1: Ja.
2: En wat vind je het mooiste van predikant zijn? Of misschien heb je juist iets wat je het moeilijkste, het lastigste vindt?
1: Om te beginnen met het mooiste. Ik hou heel erg van de verhalen van mensen. Dus de verhalen die mensen met mij willen delen. En het feit dat je dus ook al heel snel heel diep kan gaan. En het vertrouwen dat mensen in je hebben. Dus je dingen toevertrouwen. Dat vind ik heel erg mooi.
0: Dus pastoraat, is dat dan zo?
1: Ja, zeker.
0: Dat heeft dan vooral je hart of preken maken ook?
1: Ook, ja, evenveel. Ja, ik moest voor mentoraat wel eens iets opschrijven over wat vind je nou echt leuk en wat doe je. En toen dacht ik, nou, 95% van wat ik doe, heeft eigenlijk mijn hart in het werk.
0: Zo. Ja, dat is wel een mooie score.
1: Ja, ik geniet er heel erg van. Wat ik het lastige vind, zijn meer de organisatorische klusjes, zeg maar. Waar het heel praktisch wordt of zo, daar ben ik echt beduidend minder goed in.
2: Ja, en zeker in het begin, denk ik, dat moet je toch ook in de vingers krijgen.
1: Ja, dat klopt.
2: Dus wie weet wordt het wel 98%. Ja, fijn precies. Hoor. Ja.
0: Maar het lijkt mij als predikant, je moet ook wel bijna permanent beschikbaar zijn. Of is dat dan een soort, is daar een regeling voor of zo?
1: Nee, in principe wel. Ik hou mijn telefoon dus ook wel echt in de gaten. Maar niet als ik ga slapen of zo. Okay. Dan. Maar dat komt ook omdat ik heb gemerkt dat ik eigenlijk niet word gebeld in de nacht. Ja. En de meeste dingen gaan tegenwoordig toch via mail of app, WhatsApp. Ja. Dus dat scheelt ook. Maar als je echt weg bent, dan regel je waarneming.
0: Ja. Dus maar heb je nog een dag in de week? Want op zondag moet je dus werken. Ja. Heb je dan een andere dag in de week die je dan vrij houdt? Probeer vrij te houden?
1: Ik probeer de vrijdag vrij te houden. Ja. Dus ja.
0: Probeer.
1: Het is ook een mooi streven altijd.
2: Lukt dus niet altijd.
1: Nee, het lukt niet altijd. Maar dat komt ook wel. Het werk is ook heel flexibel. En soms komen er toch ook wel weer privéafspraken tussendoor of zo. En het voordeel van het werk is ook wel dat je die dan dus gewoon kan plannen.
2: Ja, en daar hoef je je niet bezwaard over te voelen.
1: Nee, precies. Ja. En het nadeel is dus dat het heel lastig is om echt een vaste structuur in je week te hebben. Ja, met die vrije dag.
0: Ja. We konden er net al aan dat we de diepte in gingen, zeg maar. Feministische theologie, daar heb jij in verdiept.
1: Ja.
0: Daar weet je veel van. Dat klinkt ingewikkeld niet, maar kan je er iets meer over vertellen? En wat jij daar voor waarde aan ziet en wat wij er ook aan zouden kunnen hebben?
2: En wat houdt het eigenlijk in? Ja. Want dat weten we natuurlijk ook niet.
1: Alle grote vragen dus gelijk, oké.
0: Okay. Je hebt 3 minuten.
1: Ja. feministische theologie heeft de wortels in de bevrijdingstheologie. En dat gaat er eigenlijk om dat de boodschap van de Bijbel en de boodschap van God is dat ieder mens vrij zou moeten kunnen leven. Niet onderdrukt, niet geknecht, niet klein gemaakt. En feministische theologie, daar voel ik me erg door aangetrokken. Ik ben zelf ook die weg gegaan van, wat is nou mijn plek in de kerk? Ik bedoel, als je als vrouw geen predikant mag worden, dan zegt dat wat.
2: Ja.
1: Dus in het begin heb ik ook vooral hele scherpe feministische theologie gelezen. Zoals Mary Daly, die echt heel scherp schrijft over God de Vader, zeg maar, bijvoorbeeld. En wat dat dan voor implicaties heeft voor godsbeelden en geloof. Dus dat was een beetje mijn boze periode. Toen ik me en daarna dan lees je verder en lees je meer. En ontdekte ik ook snel. Het gaat dus heel erg over wie heeft de macht. Feministische theologie stelt altijd de vraag naar wie wordt er niet gehoord. Wie heeft hier de macht? En hoe zorgen we ervoor dat de macht gelijk wordt verdeeld. Maar ook dat dus iedereen gehoord wordt. Dat iedereen een plek aan die tafel heeft. Voor mij gaat het ook nog wel een stap verder. Want feministische theologie op zich is vrij wit, westers en academisch.
2: Ja.
1: Voor mij, ik vind het heel belangrijk dat alle vrouwen worden gehoord. Niet alleen de witte vrouwen die hoog opgeleid zijn.
2: Ja.
1: Dus womanistische theologie heb je dan. Heb je dus weer daarbinnen ook weer verschillende stromingen van theologie die de stemmen van vrouwen laten horen. Maar inmiddels ben ik daar dus ook alweer een stap. Ben ik dat dus ook weer breder gaan zien en trekken. Dus queer theologie vind ik ook heel belangrijk. Voor mij is de basis van mijn geloof dat ieder mens gelijk is voor God.
0: Ja.
1: En zodra dat iets in de weg staat of mensen worden klein gemaakt of onderdrukt, dan denk ik, dit kan niet Gods boodschap zijn.
2: Ja.
1: Dus hier moeten wij het mee. Daar zijn we ook met elkaar verantwoordelijk voor.
2: Ja, mooi, ja.
0: En wat is bevrijdingstheologie? Feministische theologie is eigenlijk een variant op bevrijdingstheologie.
1: Ja.
0: Want we hebben ons in jou verdiept natuurlijk. En je schrijft ook ergens, voor mij is spreken over God, spreken over bevrijding en verlossing.
1: Ja.
0: Herken je die uitspraak? Ja. Oké, gelukkig. Nou, het is een hele mooie uitspraak. Maar wat betekent dan die bevrijding voor jou in dagelijks leven? Kan je daar iets over zeggen?
1: Voor mij persoonlijk bedoel je? Ja. Of voor mijn
0: of
1: theologie?
0: Of voor jou, alles.
1: Voor mij persoonlijk betekent het dat ik altijd probeer oog te houden voor de mensen in de wereld en om me heen die kwetsbaar zijn. Ik denk dat ieder mens kwetsbaar is. Ieder mens heeft zijn eigen kwetsbaarheid. Maar sommige mensen zitten in sociale posities die hen nog kwetsbaarder maakt. En dat zijn de dingen waar ik dus oog voor wil hebben. Dus oog voor, ook voor het lijden van mensen. Dat is voor mij staat God aan die kant.
0: Maar,
1: God staat niet aan de kant van de machtigen die het allemaal voor het zeggen hebben. Maar God zit juist daar waar het moeilijk is.
2: Ja, en we praten er straks verder over. Je hebt ook 2 nummers uitgekozen. De een is Pieta van Clean Pete. En waarom heb je die gekozen?
1: Ja, dat is een nummer dat al een tijdje met mij meegaat. Ik vind het een heel intrigerend nummer. Clean Pete, dat zijn 2 zussen, heel muzikaal. Ze zijn niet per se persoonlijk gelovig. Maar ze hebben hele mooie, warme herinneringen aan het geloof van hun oma. Dat heb ik wel eens gelezen. Want ze hebben 2 kerstalbums gemaakt. Waarbij ze dus hele traditionele kerstliederen opnieuw zingen. Of hebben hertaald. Of een eigen interpretatie. Dus ik was heel erg benieuwd naar wat... als je dat zo zingt, wat betekent dat dan voor je? En Pietà staat dus op een kerstalbum. Terwijl Pietà is eigenlijk het beeld van de gestorven Jezus in de armen van Maria.
2: Ja.
1: De volwassen Jezus. En als je die tekst leest, dan lijkt het net... ik weet niet. Zo'n kaartje, zeg maar. Als je zo kijkt, dan zie je een beeld. En als je een beetje kantelt, dan zie je een ander beeld.
2: Ja.
1: Dus dit lied is dus een kerstlied. Waarbij je een jonge vrouw voor je ziet. Maria met een baby vol belofte in haar armen. En tegelijkertijd zie je daar doorheen al de moeder en de tranen van de moeder. En de dode Jezus.
2: Ja. Dus 2 dingen in één.
1: Ja.
2: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: In de studio is Renate Japenga en dit nummer had zij uitgezocht. Prachtig. Je hebt zelf de afgelopen jaren ook ingrijpende perioden meegemaakt. Want je man is overleden na een heftige ziekte. Heeft wat jij hebt meegemaakt ook invloed gehad op hoe je nu naar geloof kijkt of naar God kijkt? Of... Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, mijn geloof heeft zich denk ik verdiept. Ik voelde heel sterk altijd al, maar ook juist in die periode en nu nog steeds hoe dichtbij God is en was. Voor mij is God eigenlijk altijd zo om me heen. Dus ik voel een heel sterke basis in mijn leven van gedragen worden. Van ja, daarin gezien worden en erkend. En heeft het mijn. Dus in die zin heeft mijn geloof niet veranderd. Ik ben wel heel veel bezig met wat is er na de dood. En waar zijn onze geliefden als zij overlijden.
0: Ja. En ben je daar al verder mee gekomen?
1: Ja, nou, ik
0: ben. Dat is natuurlijk een hele grote vraag.
1: Ja. Ik ben juist heel nieuwsgierig geworden naar de beelden die mensen hebben daarvan. Wat zijn de, waar mensen ook houvast aan hebben. Ze denken, daar is mijn geliefde. Wat voor beeld hebben ze dan? Dat zijn de verhalen die ik dus heel graag wil horen. Wat het mooie is, ik heb dus mijn man, die Dirk. Hij was ook theoloog. Katholiek. En hij zei van, nou, ik geloof niet dat er echt een leven is na dit leven. Ik geloof dat we worden opgenomen in Gods liefde. En dan is het goed. We worden opgenomen in Gods. We zijn weer terug bij God. Dus niet zozeer het beeld van er is een wereld waarin we dan allemaal rondlopen en elkaar zien enzovoort.
2: Ja.
1: Dus dat was wat hij me altijd vertelde. Ik dacht, ja, dat klinkt ook mooi. Weet je wel, ja, het geeft ook een gevoel van rust. Terug bij God.
0: Ja.
1: Is goed. En eigenlijk voor hij overleed, zei hij van, nou, ik geloof eigenlijk toch dat ik je weer zie. Dus de ene dag voel ik dat ik daar houvast aan heb. En de andere dag denk ik, maar de dood. Dan is het goed, dan zijn we bij God.
0: Ja.
1: Zeg maar. Dus dat wisselt ook gewoon per dag.
2: Ja.
1: Ja. En het heeft me dus ik heb daar vrij veel omheen gelezen. Vooral dus als mensen de beelden loslaten, eigenlijk een beetje de klassieke beelden van het leven na de dood. Dan ben ik benieuwd wat daar welk beeld er dan is.
2: Ja. Ja, want eigenlijk heeft iedereen zijn eigen beeld daarover, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
2: En het wisselt. Ik denk dat veel mensen dat hebben.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat je gemeenteleden ook tot troost bent of zo. Hè? Als ze jouw verhaal horen of zo. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar
1: nou, ik merk wel dat in het pastoraat merk je dat je iets hebt meegemaakt zelf al. Ja. En dus rouw en verdriet en een stervensproces, dat is mij niet vreemd. Ja. Elk proces is natuurlijk anders, maar in grote lijnen begrijp ik wat daar gebeurt.
2: Ja. Ja.
1: En ik merk dat mij wel helpt. Ja.
0: In het pastoraat. Ja.
1: In het pastoraat, ja, precies. Nou ja, ook persoonlijk wel. Ja. De verhalen van mensen en
2: Want die komen ook best wel binnen, denk ik, vaak.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ik merk bijvoorbeeld de maand november. Dan hebben wij lichtuur als activiteit aan het begin van de maand. En eeuwigheidszondag aan het einde van de maand. En het voelt echt een beetje als een donkere maand. Dat je vooral bezig bent met overlijden en rouw en dood.
2: Want dan herdenk je eigenlijk de gestorvenen.
1: Ja, precies. En ons lichtuur, dat is heel open, laagdrempelig en naar buiten. En eeuwigheidszondag is in de kerk. Dan in de gemeente op zondagochtend gedenken we de overledenen van het jaar van het kerk. Jaar, ons gemeenteleden. Dat vind ik dan ook wel echt een zoektocht. Want je merkt daar toch bij jezelf, het is iets wat je elke dag met je meedraagt. En de ene keer merk je dat je daar, nou ja, dat je daarin kwetsbaarder voelt dan de andere keer.
2: Ja, en de ene dag is het zwaar en de andere dag minder waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, dan het gesprek even naar de oppervlakte. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar de Vredesweek, dat was de aanleiding eigenlijk dat we jou hier uitnodigden. Die is binnenkort en het thema is niets doen is geen optie. En jij gaat dus voor in een ecumenische viering. Niets doen is geen optie. Wat betekent die zin voor jou? Heb je daar, sta je ook op de barricades of alleen op de preekstoel?
1: Ik sta, nou, de preekstoel is mijn barricade, denk ik wel eens. Oh, ja. Ja. Ik ben dus van binnen best wel activistisch, maar ik ben niet zo snel iemand die dus echt dus buiten op de barricades gaat staan, heb ik gemerkt. En dat is ook heel praktisch. Dat is omdat je dan gewoon thuis zoveel te doen hebt. Ja, ja. Het moet ook lukken. Maar ik denk dat wij allemaal onze eigen mogelijkheid en platform hebben om onze eigen cirkel van invloed.
0: Oh ja, Kofi.
2: En wat bij je past.
1: Ja, precies. Ja. Ja, de barricade is ook niet voor iedereen de manier. En, dus dat hoeft ook niet.
2: En tegenwoordig met social media en al dat soort dingen, dan kan je je genoeg ook laten horen thuis.
1: Ja, zeker. Precies. Ja. En dus als het gaat om vrede, dan klinkt daar voor mij heel erg het Koninkrijk van God in. En voor mij is het Koninkrijk van God een van gerechtigheid en vrede. Dus dat is die wereld, dat beeld, dat mensen gelijk zijn. Dat er niemand lijdt onder iemand anders. Dat iedereen genoeg heeft. En dat is voor mij een heel hoopvol beeld. En het is ook iets van, niet alleen van later en daar, maar ook van hier en nu. Iets waar we dus zelf
2: nu al iets aan kunnen doen.
1: Precies, ja.
0: Want dat laat je ook door, klinken in jouw preek.
1: Ja.
0: Of in de viering, dus neem ik aan dan.
1: Ja, zeker. Ja, ik zoek altijd wel naar het, en wat kunnen wij dan nu doen? Ja. En ook daarin, ik wil niks opleggen natuurlijk, maar ik probeer wel. In mijn preken zit denken we altijd wel een soort appel.
2: Ja, dan kan je in ieder geval mensen al aan het denken zetten natuurlijk.
1: Ja, en denken is ook wel iets doen, hè. Dus ja, bewustwording is ook al zijn eerste stap, ja. Zeker, ja.
2: Hey, en in zo'n ecumenische viering, dat is met meerdere voorgangers.
1: Ja,
2: meerdere kerken, meerdere geloven misschien. Gaat dat wel altijd goed? Zijn jullie het wel eens over met elkaar?
0: Gaat het in vrede, zeg maar?
1: Het gaat zeker in vrede. Ja, ik vind het... We doen dus twee keer per jaar zo'n ecumenische viering. Ook in januari, rondom de week van Gebed om de Eenheid van de Kerken. En nu dus in de Vredesweek. En ik denk dat juist dit soort vieringen zo belangrijk is voor het begrip voor elkaar, voor het leren van elkaars rituelen. En dat verrijkt ook. De ecumenen en de internationale ecumenen, die hebben mijn hart ook heel erg. Dat is, je blik gaat open. Je leert ook weer meer over je eigen identiteit.
2: Ja, je denkt, wat ik doe is misschien niet zo gewoon. Het kan ook anders.
1: Ja, precies. En en als je merkt, als het gaat over de geest van God die overal is, dan denk ik, juist in zo'n viering waar iedereen dus net even anders. Ik vind dat echt rijkdom. Ja, ik vind dat heel mooi.
2: Mooi, ja. 27 september. Hè?
1: 27 september, ja, in de ontmoetingskerk.
2: Ja, we zeggen het straks ook nog even.
0: Ja, en ik, wat speelt dan bij deze dienst blijkbaar niet, maar je hebt ook binnen de kerk polarisatie. Of er zijn thema's waar je, dat is lastig om daarover te hebben. Van hoe ga jij daarmee om? Of niet zozeer inhoudelijk, maar
1: met spannende thema's. Ja, die zijn er natuurlijk altijd. Ik denk dat de kerk de plek is, tenminste dat wil ik geloven, de kerk is waar je ook moeilijke gesprekken met elkaar voert. En waar je naar elkaar leert luisteren. En ik denk ook dat het de plek is waar je dus het ook niet met elkaar eens hoeft te zijn. Maar wel, daarin vind ik het dus wel. En dat vind ik een zoektocht hoor. Gerechtigheid, dat niet geslachtofferd wordt. Om het maar met elkaar eens te zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, voor de lieve vrede.
1: Ja,
0: vrede,
1: precies.
0: Maar dan gerechtigheid leidt daaronder. Ja.
1: Ja, en dat vind ik dus soms wel een zoektocht. Maar het is ook wel heel belangrijk om elkaar vast te houden. Ja. En om die verbinding te blijven zoeken met elkaar. Ja.
2: En luisteren inderdaad.
1: Precies. Ja, ja.
2: En proberen elkaar te begrijpen.
1: Ja, precies.
2: Ja, mooi. Ja, inderdaad.
0: Ja, we kondigen straks nog even aan waar die dienst is. Maar ik wilde nog één onderwerp. Hadden wij nog gevonden waar jij heel veel verstand van hebt. Dus op de valreep van het interview. Je bent een enorme heavy metal fan. Als we het goed hebben gelezen. Hoe is dat ontstaan? En je gebruikt ook je dienst te begrijpen.
1: Ja, dat klopt. Ja, het mooiste vind ik om juist de muziek die we die mensen die of ik alle dag luisteren, om die ook in de viering te kunnen brengen. Niet standaard op zondagochtend hoor, maar dat er wel ruimte. Dus dat zijn bij ons dan avondvespers. Dus we hebben twee keer een metalvesper gedaan. Ja, en hoe is dat begonnen? Dat is echt wel heel grappig. Maar ik was denk een jaar of 16 en ik heb een oudere broer. En die luisterde heel hard muziek in zijn kamer. En ik hoorde dat ik dacht, oh, dit is leuk.
0: En dat was metal.
1: Dat was metal. En zo is het begonnen.
2: Ja, ja. Het is wel opzwepend ook. Je hoort er wel vrolijk van misschien. Maar niet altijd, denk ik.
1: Ja, het is... ik denk dat het voor mij een dubbele functie heeft. Aan de ene kant, ik luister het ook graag als ik preken schrijf. Het onderdrukt heel veel gedachten in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik kan beter focussen.
0: Oké, zo. Tip voor alle ADHD-mensen.
1: Ja. En aan de andere kant, ik noem het ook wel eens het rauwe uitroepen. Want het gaat heel vaak over. Over de wereld, over het leven, over moeite.
0: En dat sluit eigenlijk best aan bij religie en geloof.
1: Nou, absoluut. Ja, want wat wij in de kerk, het Kyriëgebed bijvoorbeeld, dat is een uitroepen naar God van het lijden in de wereld en de nood in ons eigen leven. Ja.
0: Nee, dat was... we vonden het leuk om dat ook te lezen en weer veel van geleerd. We zijn bijna aan het eind van het gesprek. Jouw tweede muziekkeus, Toen het misging door Jentel en de Boer. Waarom kies je die?
2: Geen heavy metal.
1: Geen heavy metal, nee. Nee, ik luister dus niet alleen metal.
0: Nee.
1: ik vind het nummer, het is ook dus een heel rustig nummer. En het gaat heel erg over, je kijkt naar de wereld en je denkt, wat is hier aan de hand? En hoe kan dit ooit nog goed komen? De een die, weet je, de schilder die gaat schilderen, die een mooiere wereld dan deze. Want die hoop blijft dat er een mooiere wereld is waar het wel goed is. Dus gaat over de danser die gaat dansen. En ik denk dan altijd de gelovige of de theoloog die pakt de Bijbel of die gaat naar een viering. En die gaan met elkaar praten over hoe ziet die mooiere wereld van God er dan uit. En dat is de hoop, denk ik ook, die ons... laat doorgaan.
2: En ook hier iedereen weer op zijn eigen manier.
1: Precies, ja.
2: Mooi.
1: Ja.
2: We gaan luisteren.

0: Dit waren Gentle en de Boer met Toen het misging. Prachtig nummer. Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom Paul, fijn dat je er bent. En we zijn heel benieuwd wat je vandaag geschreven hebt.
1: Vrouwen dragen de kerk. De kerk is lange tijd louter een zaak van mannen geweest. Zij bestierden immers de kerk en deelden de lakens uit. Dekens, pastoors, kapelaans, predikanten, ouderlingen en diakenen, allemaal mannen. Voor vrouwen was geen vooraanstaande rol weggelegd en in veel kerkgenootschappen is dat nog steeds zo. Daar worden altijd bijbelse argumenten voor aangevoerd. Feilloos weten die mannen dan teksten aan te wijzen waaruit zou blijken dat de man aan het hoofd moet staan van alle geledingen van de kerk. Bijbelteksten die daar tegenspreken worden daarbij stelselmatig genegeerd. Zoals die passage in het evangelie waarin vrouwen ontdekken dat het graf van Jezus leeg is en de engel hen de opdracht geeft te gaan verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestanden. Wil je nog een duidelijker bewijs hebben dat de vrouw is geroepen tot het priester- of predikantschap? Hoezeer feministische theologen ook hun best doen om de vrouwen op het kerkelijk schild te heffen, mannen geven vaak geen krimp. Terwijl ze toch best een toontje lager zouden mogen zingen in het kerkkoor. Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, zoals ik dat nu al 50 jaar doe, ziet naast dynamische ontwikkelingen ook vaste patronen. Eén daarvan is het aandeel van vrouwen binnen kerkelijke gemeenschappen, getalsmatig ver dat van de mannen overstijgt. De verhouding is bijna overal hetzelfde. 1:3. Je kunt dus met recht zeggen dat de mannen de kerk weliswaar bestieren, maar de vrouwen haar dragen. Vrouwen waren formeel uitgesloten van ambten, maar hun rol was en is allesbehalve passief. Alleen is dat al op heden onvoldoende beschreven. Neem de katholieken in Gouda. In de eeuwen van verdrukking kozen honderden vrouwen voor het geestelijk leven in de wereld. Zij werden geestelijke dochter of klop en stelden hun hele leven en familiekapitaal in dienst van de pastoors. Elke Goudse pastoor had tussen de 30 en 60 kloppen om zich heen, die kostenwerk deden, het orgel bespeelden, zieken verzorgden, les gaven en de fraaiste liturgische gewaden vervaardigden. Met het geld van de kloppen werden de kerkgebouwen verfraaid met schilderijen, zilverwerk en boeken. De term kloppen gaat terug op de idee dat het hart van deze vrouwen alleen klopte voor Jezus, niet voor andere mannen. Toen kloosters verboden werden, ontwikkelde zich dit typisch Nederlandse fenomeen van een kloppenbestaan dat vrouwen de kans bood hun tijd te besteden aan bidden en lezen en tegelijk te ontsnappen aan een huwelijk en de gevaren van een kraambed. Deze vaak zelfbewuste en gedreven vrouwen droegen er zeker toe bij dat de katholieke kerk in Gouda de achterstelling en onderdrukking te boven wist te komen. Ook in de protestantse kerk is de rol van de vrouw stelselmatig over het hoofd gezien. Neem het belang van predikantsvrouwen. Van hen werd verwacht dat ze een voorbeeldrol zouden vervullen. Nu het celibaat van de katholieken was losgelaten, moesten deze vrouwen aantonen dat zij steun en toeverlaat van hun man waren. Voorop liepen in de liefdadigheid en een voorbeeldige opvoeding gaven aan hun kinderen. Deden ze dit niet, dan wachtte de hoon van tegenstanders. Neem de echtgenote van de Goudse predikant Cornelis van Beveren in het begin van de 18e eeuw. Volgens de geschiedschrijvende pastoor Walvis slaagde die er niet in zijn kwaadaardig vrouwmens in te teugelen. Als hij op zijn studeerkamer te lang aan zijn preek werkte, kwelden ze hem door met een bezemsteel tegen het plafond te stoten. Volgens Walvis leden meer Goudse dominees aan zo'n onguur lot van kwaadhoofdige wijven. Het ideaal van de voorbeeldige predikantsvrouw werd midden 19e eeuw misschien wel het dichtst genaderd door de bekende Anna Barbara Schilperoort, echtgenote van de Goudse predikant Hendrik van Meteren. Als geen ander zette zij zich in als kostschoolhouster, schrijfster van boeken voor kinderen en volwassenen, sociaal werkster in de vrouwengevangenis en zelfs voorvechtster van de afschaffing van de slavernij. Ze werd de kroon van Gouda genoemd. Die kroon verdient ze ook vanwege haar betekenis voor de positie van de vrouw in en buiten de kerk.

0: Om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij RTV Gouwestad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Na de column van Paul Abels hoorde u de Goudse Mail for Sale met het lied Jackie. De strekking van haar lied is dat ze hoopt dat haar dochter eerst als mens wordt gezien voordat men haar ziet als vrouw. Dat vrouwen evenveel waard zijn als mannen.
1: Ja, en dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen? Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel op de Lage Gouwe 134. En dat is van 7:30 tot 8:15. En voorganger is vaak een van de voorgangers uit de protestantse kerk. En op zaterdag 5 september is er van 10 tot 1 een feestelijke heropening van het pand van het Leger des Heils aan de Johan de Witlaan 31. Dat is een mooie feestelijke gebeurtenis.
0: Ja, het zal een feest worden. Zondagmiddag 6 september is er bij het Ecumenisch Initiatief Gouda een Taizé-viering. Het thema is verbinding. Aanvang is 16:30 in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Een Taizé-viering is een eenvoudige, sfeervolle viering met gebed, momenten van stilte en het zingen van liederen uit het Franse klooster Taizé. Op 13 september is er ook een Taizé-viering en die is in de Rooms-Katholieke Heilige Jozefkerk aan het Aalbersseplein, nummer 2. Het thema is vrede in aanloop naar de Vredesweek. Om 7 uur begint een sing-in, 's avonds, en om 19:30 begint de viering. Ja. Bij beide Taizé-vieringen is men nog op zoek naar meer mensen met een muziekinstrument. Dus bent of kent u iemand, laat het weten via redactie@gouwestad.nl of bij het OIG of de Jozefkerk.
1: Ja, dat is een belangrijke oproep. Dus als je een muziekinstrument bespeelt, reageer alsjeblieft.
0: Ja, welkom.
1: En als je je handen uit de mouwen wil steken, dan kan je op zaterdagochtend 12 september van 9:30 tot 10:30 naar een natuurwerkochtend van Arosja aan de Middelblok Boezem in Goudenrak. Ook kinderen zijn welkom. En Arosja helpt je om je te verwonderen over Gods schepping en je praktisch in te zetten voor het behoud ervan. En dan tenslotte, in lijn met het interview wat we eerder hadden met Renate Japinga, op 27 september aanstaande om 10:00 kunt u naar de ecumenische viering in de ontmoetingskerk Dunantsingel 314. Iedereen is daar welkom.
0: Ja. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
1: Ja, en dan nu weer een moment van bezinning en meditatie. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. Deze keer is dat verbinding.
0: In het liedboek staan prachtige liederen, maar het zijn eigenlijk ook gedichten. We lezen jullie voor lied 1014, Geef vrede door van hand tot hand, van Fred Kaan. En het is vertaald door Andrij Schoofaard.
1: Geef vrede door van hand tot hand. Je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam. Behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding. Wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping.
0: Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen. Kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans, een schat om uit te delen.

0: Ja, dat was Mavis Staples. We Shall Not Be Moved. Een gospel met een krachtige boodschap van onverzettelijkheid, geloof en hoop. Dat past helemaal ook mooi bij het interview wat we eerder deze uitzending hadden. En het is een lied wat ook bij de burgerrechtenbeweging in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten als strijdlied werd gebezigd.
1: Ja, ja, mooi. Bijzonder nummer.
0: Zeker, ja. Ja.
1: De liederen van Taizé komen vaak terug in dit programma. Omdat ze ons vaak raken aan de thema's van onze uitzendingen.
0: Ja, en ik vind ze ook altijd heel rustgevend.
1: Zeker,
0: heel fijn.
1: Ja. Mediterend ook een beetje. Ja. En vandaag hoort u tot besluit Ubi Caritas. Waar zorg en naastenliefde is of zijn, daar is God.

0: Dat was weer een prachtig nummer uit de geloofsgemeenschap van Terzee. Ubi Caritas. En dan komen we weer bij het moment van het afronden van dit programma. En als het goed is, komt de tune zo door. Ja, ik hoor hem al. Daar is hij. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Renate Japenga voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
1: Dichter bij Gouden Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouden Stad. Hey, die woorden van
2: een ander. Ja, woorden van een ander. Dames en heren, dichter bij Gouden Stad. Normaal hoort u de stem van Hanneke Leroux. En nou ben ik er. Maar Hanneke is er ook hoor. Maar ik mag beginnen omdat Hanneke vandaag niet alleen presentator is, maar ook gast bij zichzelf. Hartelijk welkom Hanneke.
3: Een late gast.
2: Ja, een watergast.
3: Een late gast.
2: Een late gast. Ja. Nou, dat, ja. Deze uitzending wordt overigens van tevoren opgenomen. Een opname van ergens op een woensdag in deze maand. Maar wordt natuurlijk gewoon uitgezonden. Op de eerste zondag in september in dit geval. En dan zitten we met een prachtig programma, vind ik, over alle dichters met een L. Hanneke.
3: Dat zijn er veel. Dat zijn ook niet de minste.
2: Dat zijn hele grote. En daar hoor jij ook toe.
3: Nou, dat.
2: Ja, daar zit, je,
3: daar zit ik dan tussen.
2: Daar zit je dan te glimlachen.
3: Lucebert en Lehmann. En, ja. Nou, noem ze maar op.
2: Ja ongelooflijk.
3: Ja.
2: Ken jij trouwens Joke van Leeuwen?
3: Ja. Dat is ook een kinderboekenschrijfster.
2: Ja, en ken jij Laantje?
3: Ja, die ken ik ook.
2: Ja, daar ga ik zo wat over vertellen hoor.
3: Ja, heel goed.
2: Het is echt geweldig. Ik heb zelfs een gedicht meegenomen van iemand van de Goudse Dichterschool. Die ooit de cursus heeft gevolgd.
3: En die heet?
2: Leunissen, Marjan Leunissen.
3: Oh, ja. Dat is me helemaal
2: die ken je,
3: ontschoten.
2: Nee. Oké, nou, weet je wat? We zijn lekker begonnen. En mijn vraag aan jou is natuurlijk, ja, wat voor dichter ben je eigenlijk?
3: Ja. Nou, ja, wat ben ik voor een dichter? Ik ben eens gaan zoeken, maar jij hebt andere gedichten dan ik weer uitgezocht van mij. Maar ik zag wel veel afscheid en ja, wat treurige gedichten. Mm-hmm. Ik ben ook een dichter van dienst bij de eenzame uitvaart. Ja. Dat past me ook wel, want daar kan ik goed over schrijven. Ja, wat ben je voor een dichter? Bedoel je de opbouw van de gedichten of de inhoud of alles? Of...
2: Nou, ik denk eigenlijk meer aan een kenmerk. Ik zal er een paar gewoon voor je houden. Dan kan jij zeggen of het klopt.
3: De lezer bepaalt, dus dat mag je doen.
2: Ja, zo werkt dat. Hè? Ja. Wat denk je van melancholie?
3: Dat denk ik wat van. Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Als ik nou zeg zachtaardig, ga je dan blozen?
3: Zachtaardig soms, maar het kan ook venijnig zijn.
2: Dan wil ik wel straks wel een gedicht waar enige venijn in zit. Betekenisvol?
3: Ja, dat hoop ik, dat ik betekenisvol ben.
2: Ja, dat hoop je dan, hè? Dat moet dan allemaal
3: uitmaken. Dat hoop ik, ja.
2: Maar wel voor de vrije vorm, hè? Geen sonnetten en rijmen.
3: Nee,
2: dat
3: ben ik niet zo, nee, daar ben ik niet zo van, nee.
2: Ik lees ook in jouw gedichten een zekere trots.
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Ik zou graag een voorbeeld.
2: Ja, ik ga het zo opzoeken, als de muziek is. Ja. Die wordt trouwens uitgezocht door Arjan, onze vaste
3: muzikanten met een L.
2: Ja, dat is toch geweldig.
3: Ja.
2: Je dicht over de omgeving waar je in leeft. Of dat nou de Hollandse IJssel is of Gouda, waar je stadsdichter bent geweest. Of iets anders waar je bent geweest. Het gaat altijd in een bepaalde setting.
3: Ja, dat klopt. Ja, die Erasmusbrug, plekken waar ik ben die indruk op me maken. Ja. En dan is het natuurlijk heel leuk voor de luisteraars om te horen dat Gouda altijd indruk op me maakt. Maar dat de polder ook indruk op mij maakt.
2: Ja. Zeker, ja. Het is meestal licht verhalend wat je doet. En voor mij is het heel meeslepend in je observaties. Want dat moet ik ook noemen. En zoals de meeste dichters kan je soms op een manier naar een onderwerp kijken, waardoor het net even in een ander licht staat. En dat is, maar je zit op de meeste dingen gewoon te knikken. Dus,
3: het is wel grappig om het uit jouw mond te horen.
2: Ja. Nou, weet je wat? Kies jij nou eens een gedicht waarvan je vindt dat een van

0: In dit geval, het is duidelijk omgeving, licht verhalend, zwaar verhalend zelfs. En heel meeslepend in zijn verhaal.
1: Ja, het is eerst als verhaal geschreven.
0: Dat had jij vast wel vermoed. Ja.
1: En het bestaat ongeveer 2 jaar. Ik denk dat ik het 2 jaar geleden geschreven heb.
0: Nou, laat maar horen. En dan gaan we daarna gewoon eventjes naar de muziek om even bij te komen.
1: Al het blauw. Laat dit gedicht goed aflopen. Laat de striemende regen ophouden, de wind wegvallen. De ambulance tot stilstand komen. Laat me gewaar worden dat ik lang uit, maar toch comfortabel, op het donkere voetpad van de Erasmusbrug lig. Dat er geen mooiere plek bestaat dan hier. Laat me beseffen dat Erasmus gelijk had. Dat we reizigers zijn in deze wereld, geen bewoners. Laat me zweven in het duister, boven de tuien van de zwaan. Zodat ik kan zien hoe blauw de lichten zwaaien. Hulpverleners in reflecterende pakken. Mijn borst ontbloten. Elektroden aansluiten. Laat me voelen dat dit mijn borstbroeders zijn. Dat hun zweet mijn zweet is. En andersom. Laat het hun duidelijk zijn dat ik het ben die daar ligt. In hun blauwe licht. En niet zomaar een stilgevallen systeem. Laat ze haast maken, omdat ik blijkbaar al hoger en hoger vlieg. Voorbij deze metropool, voorbij de beelden die plotseling in razend tempo aan mij voorbij trekken. Ik, nog kind, kijkend naar de eerste stap op de maan. Rammelende spoorhekken, wacht tot het rode licht gedoofd is. De dode poes in het pakhuis, mijn geliefde. Breed lachend in driedelig roze. Ikzelf in opwaaiend wit. De striemende regen op deze brug, het flikkerende mes. Laat de hemelse hoge tonen van miserere diep tot me doordringen. Laat me voelen dat dit aardse bestaan mij nog zo dierbaar is. Laat me existeren dwars door de dood en het leven heen. Laat mij alles en iedereen zijn. De eerste stap op de maan. De waarschuwende woorden. De kat in het pakhuis. Mijn geliefde. De borstbroeders, hun zweet, de hemelse tonen, de wegvallende wind, al het blauw, alles, behalve het mes.

0: Ja, dit is een Engelse zangeres, een bijna naamgenoot, La Roux. Wist je dat, Ben?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben niet zo thuis, ik ben meer van het woord.
0: La Roux is een veel voorkomende naam in Afrika ook. En in Frankrijk is het net zo'n naam als Jansen. Dus zo bijzonder is die naam niet.
1: Hier wel, ja. Oké, zeg, wanneer ben jij begonnen eigenlijk met gedichten?
0: Toen ik een jaar of 14, 15 was, zoals volgens mij iedereen, schreef ik voor een schoolkrant gedichten. Die gedichten heb ik nog in een schriftje. En toen ben ik ermee gestopt. Ik ging de zorg in. Dat was een hele drukke periode. Je wordt moeder, je krijgt kinderen. En
1: je bent wel

0: gewoon doorgegaan met dichten. Want dat gedicht wat we net voor de muziek hebben gedraaid, van die Engelse Larousse, ging natuurlijk wel over je werk. Je ziet een heleboel mensen de pijp uitgaan of het heel slecht hebben. En dat betrek je totaal op jezelf.
1: Nou, in mijn hoofd dan. Want ik ging pas weer schrijven toen Ruud Broekhuizen de oproep deed op Facebook van: vind je het leuk om een flesje wijn te krijgen of een zakje stroopwafel? Schrijf je dan nu in voor de stadsdichtersverkiezing? Het is alleen maar leuk om daaraan mee te doen. Okay. Nou, dat was zo breed gesteld. Van, het ging helemaal niet over winnen of je moet het worden. Of, toen dacht ik, leuk, ik ga eraan meedoen. Misschien ontmoet ik dichters en ik ga schrijven. Mm-hmm. Dus voor die verkiezing heb ik 3 gedichten geschreven. 2 moesten er over Gouda gaan.
0: Dat is toch wel bijzonder.
1: Toen zei iedereen, en uit welk werk ga jij putten als je stadsdichter bent?
0: Ja, ja. Dat is een rare vraag, die snap ik niet helemaal. Wat bedoelden ze daarmee? Uit welk werk ga putten? Staring of Homerus?
1: Nee,
0: of,
1: van mezelf.
0: Je eigen werk. Dat had je dus helemaal niet.
1: Nee. Iedereen die meedeed had een bundel of zo. Ja. Dus ik wilde me al tactisch terugtrekken. Maar ja, voor ik het wist stond ik op dat podium. En werd ik uitgekozen tot een van de finalisten.
0: Ja.
1: En toen moesten we in opdracht een gedicht schrijven over de zakkende grond in Gouda. En dat heb ik vanuit het perspectief van de IJssel geschreven.
0: Heb je dat toevallig in de buurt? Heb je die ook in je bundel gezet? Die hebt gemaakt?
1: Dat IJsselgedicht, over die IJssel. Reiger. Ja. Wil je dat horen?
0: Ja,
1: of?
0: Dat vind ik wel mooi. Ja. Want dat is zo'n verhaal wat in je omgeving speelt. Hè?
1: Ja, toen woonde ik helemaal nog niet aan de Hollandse IJssel. Ja. En ik moest aan mijn man, die zijn hele jeugd heel lang in Gouda heeft gewoond. Tot midden 60. Die wist alles over de stad. Die wist ook alles over de IJssel en over de getijden. En ik zeg, laten we eens langs die IJssel lopen en rijden. En dan moet de inspiratie komen. Dus zo werkt het een beetje bij mij.
0: Zo werkt het gewoon, ja, het is wel mooi. Het is een schitterend verhaal. Hè? Dan denken ze dat je een hele ervaren dichter bent. Die eventjes stadsdichter gaat worden. En dan blijkt
1: er was
0: dat,
1: ook best dat, wel een beetje commotie over.
0: Ja. Oh, je hebt het toch verteld op een of andere manier.
1: Nou, er was wel van wie ik was. Ik kwam toch wel onder de steen van het Groene Hart Ziekenhuis vandaan. Dat is een eilandje waar je gewoon je eigen ding doet.
0: Oh, ja, je hoorde niet tot de dichter zien, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
0: Maar dat is toch tegenwoordig helemaal anders.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja.
1: Sinds 2016 is er veel veranderd.
0: Ja,
1: met die dichterschool en dichters op donderdag.
0: Ja,
1: en,
0: precies.
1: Ja, dat is wel.
0: Het is niet meer de elite van Ines Meter, zal ik maar zeggen. Toch?
1: Nee.
0: Maar daar had jij ook wel wat mee, met die Ines.
1: Ja, met die Ines schuifelde tussen de boeken door. Ja. Toen ik verkozen werd, toen had ze geen tijd om me even te feliciteren.
0: Nee,
1: dus ze nam later contact met me op. En toen ben ik bij haar op de koffie gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En later werd dat op de wijn. En dat klikte heel goed tussen ons.
0: Maar dan moet jij maar eens lezen wat ze geschreven heeft in jouw bundel die je gemaakt hebt bij afscheid. Dat is wel. Die Ines maakt het hiermee goed, denk ik.
1: Nee, Ines had een A4'tje geschreven. Ja. Dat weet Corrie nog, want die heeft er ook naar gekeken.
0: Het gaat over Corrie Grotendorst.
1: Corrie Grotendorst.
0: En de polderdichter.
1: Ines zou het voorwoord schrijven. Maar dat was. Daar had ze het over een jonge vrouw. Ik was helemaal geen jonge vrouw meer in 2016. Ines
0: voor
1: had
0: haar
1: een,
0: wel,
1: had een ander perspectief.
0: Ja.
1: En tot haar. Zij vond dat niet zo leuk dat we daar een deel uit hebben genomen uit het voorwoord.
0: Okay.
1: Nou, en dan schrijft Ines. Dwars door alles heen heeft zij gedichten nodig om gedachten en gevoelens aan papier toe te vertrouwen. Een dichter kan met woorden schilderen en aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Je hoort hier ook echt de stem van Ines. Aan de hand van Hanneke zien wij een landschap opengaan. Ik hoop dat ze na haar afscheid als stadsdichter zal blijven schrijven. Dat schrijft Ines.
0: Ja.
1: Maar dat voorwoord is veel langer en dat heb ik natuurlijk nog ergens bewaard.
0: Waarom heb je dat verkort?
1: Ja, dat hebben we.
0: Het was wraak omdat ze niet klaar was om je te feliciteren.
1: Het was niet zo passend om dat hele lange voorwoord in deze bundel. Daar hebben we het lang over gehad.
0: Ja, en zij heeft het geschreven voor jou, maar niet voor de bundel.
1: Precies.
0: Ja, dan krijg je dat soort dingen.
1: En lastig. Ik ben er heel trots op dat ze dat geschreven
0: Want
1: heeft.
0: Jij hebt die bundel helemaal zelf samengesteld. Hè?
1: Met Peter Paul Kloosterman.
0: Oh, met Peter Paul Kloosterman. Ja, ook inhoudelijk? Peter Paul Kloosterman van de Drukkerswerkplaats.
1: Ja, inhoudelijk heb ik dat helemaal zelf gedaan.
0: Ja.
1: Nou, je weet...
0: Nee, maar daar heeft niemand je bij geholpen.
1: Nee.
0: Van je moet dat gedicht wel doen en dat gedicht niet doen.
1: Nee.
0: Ja.
1: Kwam niet in mijn hoofd op.
0: Nee, precies. Je hebt het gewoon helemaal zelf gedaan.
1: Ik heb het zelf
0: gedaan,
1: ja. Dus
0: je hebt die inhoud, of dat voorwoord zelf gekozen. Je hebt je gedichten zelf gekozen. Je hebt de volgorde zelf gekozen. De thema's zelf gekozen. En Peter Paul heeft natuurlijk daar een prachtige bundel van.
1: Ja, en de achterin staat nog een toelichting bij de gedichten.
0: Ja. Waarom ze gemaakt zijn en waar ze gemaakt zijn. Weet je wat ik zo aardig vind? Ik heb 4 bundels voor jou gekocht. En dat vinden mensen natuurlijk heel raar. Maar er zijn 4 verschillende vormen verschenen.
1: Ja,
0: van die 4 verschillende kleuren.
1: 4 verschillende hoezen.
0: Ja.
1: En ik heb voor me die hoes met waar over dwars januari dagen op de omslaghoes. Dat vind ik zelf de mooiste hoes die ik hier nu in mijn handen heb.
0: Juist, ook het mooiste gedicht?
1: Ik hou wel van dat gedicht, ja.
0: Zo staat het erin?
1: Dat staat op een zwarte bladzij, want dat is dan weer...
0: Is dat te lezen, ja? Ik heb het gezien.
1: Maar... Ja, het is een lang gedicht.
0: Ja,
1: en Peter Paul, die heeft...
0: Bij een lang gedicht gaan we altijd even muziek draaien, dus dat is wel leuk.
1: En, dat kan ik ook wel vertellen hoe dat gedicht ontstaan is. Ik ging met een fototoestel de polder in toen het mistig was. En toen aan de Reeuwijkkant, zou ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Ik kom een boer tegen. Toen kwam je nog wel eens een boer op klompen tegen die dan oud was. En die boer die zei, het is deemsterig.
0: Deemsterig, oh mooi.
1: Kan je wel foto's maken, zei hij.
0: Ja.
1: En toen zei ik juist, want door die deemster, door die mist, gaan contouren er anders uitzien. En dat was in januari. En dat was ook een beetje sneeuwerig. En toen
0: sneeuwerig
1: is en deemsterig. Nou, dan schrijf ik, er zijn januari dagen. Er zijn van die dagen waarin de koude deemstering blijft hangen. Ongewis waar de einde ophoudt of waar het begin begint. Wat blijft is het dichtbij je, in geheimzinnigheid gevangen. Dat zijn van die dagen waarin je vanuit de mist iets ziet opdoemen. Een donker gevaarte, een voorzichtig rijdende strooiwagen misschien. En je juist niet wil zien dat iets het broze wit op de landweg doorbreekt. Dat zijn van die dagen waarin het ijs niet meer breekt en ons niet meer opbreekt, maar alles in zich heeft om te helen, zodat het ons kan velen en dragen. Waarin plassen bevriezen tot pleinen en sloten veranderen in bevroren sluipwegen. Dat zijn van die dagen waarin iets, een boerenhek op zijn eeuwenoude plek bijvoorbeeld, schijnbaar verstijft, alsof het vrijwillig verblijft in zijn oorsprong. Dat zijn van die dagen waarin het gekrookte riet geplukt kan worden, om het een nieuwe bestemming of eigenlijk een nieuw leven te geven. Dat zijn van die dagen waarin starende schapen het vertikken te blaten, maar slechts malen met hun kaken en je zachtmoedig aan blijven staren. Zwanen dicht tegen elkaar op het aangevroren land verblijven. De langgenektheid verborgen tussen de veren van hun ogenschijnlijk versteende lijven. In die dagen van stilte door Deemster gaan stemmen anders klinken. Gedempter misschien, maar op een mysterieuze manier beter verstaanbaar. Groetend en vragend, ook veel verder dragend. Grenzend vervagend, dorp wordt stad en andersom.
0: Ja, en dan denk ik, toen we begonnen aan dit gesprek, Hanneke, had ik ook nog een ander element moeten noemen. De natuur.
1: De natuur.
0: En voilà.
1: En wat grappig is aan dit gedicht, die natuur, hè, en je weet het nooit zo goed als de mensen die erin wonen en die er wat mee doen. Een Reeuwijker, Reeuwijk zeg ik altijd. Ik kan het niet goed uitspreken, zeggen mijn kinderen. Die las dit gedicht en die herkende dit meteen. En toen zei hij, riet pluk je niet.
0: Oh.
1: Dat snijd je.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus er moet eigenlijk staan...
0: Dat is ook een beroep, hè?
1: Waarin het gekrookte riet gesneden kan worden. Ja, dan is het metrum gelijk anders.
0: Ja, dat is nou jammer. Jij had een dichterlijke vrijheid zonder dat je dat in de gaten had.
1: Ik heb het niet veranderd.
0: Ja, nee, natuurlijk niet.
1: Maar okay. Dat is wel grappig, dat soort kritiek op een gedicht.
0: Ja.
1: Dan is het goed gelezen.
0: Ik ben benieuwd wat Arjan nu weer voor een muziek met een L heeft bedacht.

0: Dat was Lana Del Rey.
1: Ja.
0: Met Summertime volgens mij. Ja, het zal wel anders heten.
1: Summertime. Ja,
0: het was
1: mooi, wel
0: grappig na dat wintergedicht.
1: Ja, daarom.
0: En dat gekrookte riet wat gesneden wordt, moet worden in plaats van geplukt.
1: Jij bent geen rietsnijder.
0: Nee.
1: Maar ik zit nog, maar je hebt al een vak gehad, hè? Daar wil ik nog even over teruggaan. Jij hebt in het Groene Hart gewerkt.
0: Groene Hart,
1: daarvoor
0: ja,
1: heette dat anders. Bleuland, geloof ik.
0: Bleuland ziekenhuis. Ja.
1: En daar was je longspecialist.
0: Verpleegkundig specialist longgeneeskunde.
1: Ja, en je hebt vaker over dat ziekenhuis geschreven. En we hoeven onze luisteraars niet te vertellen dat als je rookt, dat je dan een behoorlijke kans hebt op kanker. En toen las ik dat gedicht waar dat woord niet in voorkomt van jou. Wat zo heel mooi heet, Ik maak je uit. En toen dacht ik, oh, die man die daarin voorkomt, dat is Hanneke's vader die aan longkanker is overleden.
0: Nou, je kan heel veel ziektes krijgen door roken. Heel veel chronische ziektes zijn gerelateerd aan roken. Mijn vader heeft heel veel gerookt. Wel 3 pakjes Lexington op een dag.
1: Doe maar.
0: Vanaf de oorlog, want toen kwamen die peuken natuurlijk uit de lucht. Gewoon met brood en alles werden ze naar beneden gegooid. En pa heeft wel een 10 jaar gekregen op zijn 64ste en is toen gestopt met roken. Dit gedicht is...
1: Dat is vrij laat.
0: Dat is wel laat, maar hij is 90 geworden.
1: Zo.
0: Dus het heeft hem goed gedaan dat hij gestopt is met roken. En ik gun het iedereen om van die sigaret af te komen. Zelf heb ik ook behoorlijk gerookt. En ik weet wat het verschil is tussen wel en niet roken als je het aan je lijf voelt. En je kan zoveel meer zonder al te veel problemen. Dus wat ik gedaan heb is stoppen met roken, cursussen geven. En vanuit het perspectief van zo'n roker heb ik dit gedicht geschreven. Want ik heb ook generaties, ik heb zo lang in dat ziekenhuis gewerkt, dat ik dus bijvoorbeeld een vader heb zien overlijden. En er kwam de zoon of de dochter en die rookte dan ook weer. Dus zo in dat perspectief moet je het eigenlijk zien.
1: Ja, oké. Ja.
0: Maar ik vind het zo bijzonder
1: dat in te vullen. Ja. Ja.
0: Ik vind het zo bijzonder dat jij dan zegt zonder het woord te noemen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Was mij helemaal nog niet opgevallen.
1: Ja, mij wel. Er is een tijd geweest dat we dat woord niet eens dorsten uitspreken.
0: Nee.
1: Dat was het K, geloof ik. Hè?
0: Ja.
1: Of de ziekte. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik maak hem uit. En dat vind ik een ongelooflijk mooie titel van dat gedicht.
0: Ik maak je uit. Ja, het klinkt eigenlijk een beetje van nou en nou ben ik
1: nou
0: er klaar mee.
1: Nou is het afgelopen, ja.
0: Ik heb je binnengehaald. Ik genoot van je geur vermengd met de lucht van het frisse gras waarin ik languit lag. Terwijl ik probeerde te vergeten dat mijn vaders lijf kas was versleten toen hij, nog jong, de pijp aan Maarten gaf. Ik na het uitstrooien van zijn as bittere tranen hoestte en jou meteen weer nodig had als troost, ontkennend dat dit nu een verslaving was. Zo vaak heb ik je voor eens en voor altijd uitgemaakt, maar toch weer aangestoken en daarna extra diep geïnhaleerd. Mijn vingers het rollen niet verleerd leiden een eigen leven, leek het wel. Alsof ik even niet had opgelet. Mijn wil stond buitenspel. Vandaag zag ik mijn vader in een winkelruit. Zijn grauwheid, de mondhoeken gerimpeld als in een groot verdriet. Hij groette niet. Toen trapte ik je uit.
1: Ja. Ja. Je ziet wat de gevolgen zijn. Je bent gewaarschuwd.
0: Ja, maar er zit natuurlijk ook heel veel in wat patiënten altijd tegen mij zeiden en ik zelf als geen ander wist. Want ik heb ook tot mijn 32e voortdurend stoppogingen gedaan. En dan zat ik weer een checkie te rollen. Dat ze mij probeerden uit te leggen dat ze het niet wilden, maar dat het toch gebeurde.
1: Ja.
0: En dan zei ik altijd, dat hoef je mij niet uit te leggen. Je hoeft ook voor mij niet te stoppen.
1: Nee.
0: Ik gun het mensen dat ze een rookvrij leven kunnen leiden. En dat kan tegenwoordig met hulpmiddelen en goede groepstrainingen en individuele cursussen. Dus ja. Nou ja, bij deze zeg ik het nog eens even voor de radio.
1: Ja.
0: Van probeer het. Het is altijd de moeite waard, want het gaat je wat opleveren.
1: Ja, precies. Ja, Nou, goed, ik snap dat ik deze eruit heb gehaald. Dat is wel heel bijzonder.
0: Heb jij gerookt, Ben?
1: Als ik ketter.
0: Ja.
1: Ja. Pijp, sigaren, sigaretten, check, meteen nog meer. Dat is geloof ik al. Ja, en ik heb 4 keer alle goede dingen bestaan uit 3 pogingen gewaagd om te stoppen. En de 4e is pas gelukt.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat is er ook over. En wat mij daarbij hielp, Hanneke, dat ik tegen mezelf heb geroepen, jij bent verslaafd. En die gaat niet over als je bent gestopt.
0: Ja, precies.
1: Dus ik heb sindsdien niets meer aangeraakt, maar ik ben nog steeds verslaafd. En dat, misschien is dat een goede tip. Om
0: nou
1: te
0: ja, maar dat,
1: van,
0: dat raak dat je de kern. Je blijft altijd verslaafd. Als wij straks een sigaret oproken, dan is dat de eerste.
1: Moet er niet aan denken, die vieze smaak.
0: Ja, maar dat is wel de eerste stap door weer aan die verslaving toe te geven.
1: Ik ga er gelijk van hoesten.
0: Maar een grappig verhaal. Ik had een patiënt die zei, ik ben niet verslaafd. Die rookte 7 sigaretten op een dag. En toen zei ik, hoe kom je daarbij? En toen zei hij, ja, mijn vrouw weet niet dat ik rook. Dus in de huiskamer rook ik niet. Ik ga 7 keer op een dag ga ik naar het schuurtje. En dan steek ik stiekem een sigaret op. Ik zeg, maar dan ben je ook verslaafd. Want het is die verslaving. Dat moest hij inzien om te zeggen. Oh ja, ik zeg. En dacht je dat je vrouw dat echt niet in de gaten had?
1: Nee, je stinkt uit je strot. Dus dat moet haast wel. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou goed. Voor het geval dit een medisch programma wordt. Dames en heren. We zitten gewoon naar Dichter bij Gouwenstad te luisteren. En we hebben een dichter presentator als gast. Die Hanneke Leroux, zoals u weet. En ja, en die schrijft over wat ze ervaart. En op een gegeven moment ben je dan stadsrichter. Hebben we net gehad.
0: Ja.
1: Ja, en dan moet je in één keer gedichten gaan schrijven over de stad. En ik heb er een gevonden. En daar sta je bij het IJsselhuis. Het IJsselhuis kan je zelf niet zien. Bij de sluis. Die sluis die waarvan de deuren omhoog en omlaag gaan.
0: De guillotinesluis.
1: De guillotinesluis.
0: De Mallegatsluis.
1: Als je daar doorheen vaart, dan krijg je dus druppeltjes.
0: Mallegatsluis.
1: Ja, de Mallegatsluis. En volgens mij is dat het titelgedicht van jouw bundel. Stadsberichten.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Stadsberichten.
1: Ja.
0: Ja, ik moest. Het was zo. Kijk, je ziet nu bij Chris Bellekom. Die schrijft gelukkig wanneer het hem uitkomt. En dat is heel veel. Maar toen in die tijd. Je moest een maandgedicht schrijven. En dat kwam dan in het contact. Dat moest ik aanleveren bij een grafisch vormgever van de gemeente. En dan kwam dat met je foto in het contact. En dat verscheen dan ook op een scherm in het huis van de stad. En in het contact. Dus je had een soort verplichting.
1: Ja.
0: En stadsberichten, want toen werd er gezegd, ja, Hanneke, elke maand een gedicht, maar in de zomer hoeft het niet.
1: Nou, dat is niet.
0: En in de zomer heb ik dit geschreven.
1: Wie zeiden dat dan?
0: Ja, dat was iemand van de gemeente die daarover. Okay. En die zei, nou, als je het wil, mag het, maar het hoeft niet. Want dan is iedereen vrij. Ja, dus
1: wat voor soort ambtenaar is dat dan? Ik weet niks van stadsdichter.
0: Een grafisch vormgever die dan zorgde. Dat
1: zomaar. En is zo iemand er nu nog?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, ja. Oh, dat is sowieso een Chris vragen door wie die op zijn huid wordt gezeten. Ja, oké.
0: Okay. Nou, je werd op je huid. Ze waren uiterst vriendelijk.
1: Ja, maar toch.
0: Maar dat stadsberichten, dat schreef ik eigenlijk als een soort aanzichtkaart. Van nu is iedereen op vakantie. En wij gaan altijd in het voorseizoen. Dus ik was alweer terug.
1: Ja.
0: En ik dacht, ik vind het toch leuk. Omdat. Dus dat was denk ik in 2016. Stadsberichten. De woorden drijven stil door het verlaat. Omgekeerd gespiegeld in een vreemdsoortig schrift. Een hond staand op een boeg. Blaft staccato zijn vaarwel tot hoog over de sluis naar verderop waar juist de dichter gaat. En zwijg dan in het mallegat. De enorme sluisdeuren heffen zich. Ombeurten in het kielzog buitelende woorden plotseling uit zinnig mee in de watermacht. En stromen langzaam verder door de rivieren navelstreng. Ze komen pas bij zinnen in het zicht van de zee, waar ontheemd de dichter wacht.

0: Jong. Nou.
1: Mooi.
0: Last dinner party. Begint wel met L.
1: Hè? Ja, heel lekker. Goed. Zo heet het.
0: Ja, ja. Hé, toen jij stadsdichter bent geweest, toen ben je in het bestuur terechtgekomen van de stadsdichter.
1: Van de Stichting Stadsdichter.
0: De Stichting Stadsdichter. Ja, ja.
1: Voorzitter, notabene.
0: Ik had bijna aan de eigenschappen moeten toevoegen ambitieus.
1: Dat begint nu af te nemen.
0: Dus je geeft het toe.
1: Ik geef het toe.
0: Wauw. Wat was je reden om dat te doen? Behalve je ambitie. Had je daar nog een of andere mooi idyllisch ideaal doel bij?
1: Peter Noordhoek was voor mij, voordat ik voorzitter werd, de voorzitter. En die had het al een tijd gedaan. En die wilde graag afscheid nemen. Misschien had hij toen al, ja, hij had ambities om stadsdichter te worden. En hij kon natuurlijk niet meedoen als hij in dat bestuur zit.
0: Nee.
1: En ik vond het gewoon Dick Markvoort, de cultuurmakelaar, zat erin. En Jan Graafland, die ik erg graag mag, die ik een warm hart toedraag.
0: Ja.
1: Een hele goede stadsdichter. Nou, en ik dacht, ik wil wel heel graag met hun samen die kar verder trekken.
0: Als je nou die namen noemt, dan denk ik, nou, dat kan nooit altijd van een leien dakje zijn gegaan. Jij kent vast een anekdote waar je zegt, ja, dat was wat. En dat ga je nu vertellen.
1: Nou, dat is heel diep weggezakt dan.
0: Ja? Was dat een mooie tijd waarbij het allemaal gelijk
1: ging? Nee, ik had wel
0: Drie of vier van die bijzondere eigenwijze, zou ik bijna zeggen.
1: Nou ja, Peter ging weg. Heb je gelijk in?
0: Ja.
1: Nee. Maar die had die ging weg. En Jan, Jan kan heel beschouwend zijn.
0: Ja.
1: Die kan heel rustig iets zeggen.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, Jan heeft gelijk.
0: Ja, oké. Okay. Laten we dat dan maar als de anekdote zien.
1: Dat herinner ik me van ons driemanschap.
0: Ja,
1: en later is Bernadette Keizer, die is als docent van Leo Vrooman. Dat was ook heel erg nodig dat er een docent Nederlands bij kwam. Dat vond ik ook verrijkend. Maar dan ben je met z'n vieren en dan komt er toch een andere chemie.
0: Ja.
1: En verder ga ik daar niks over zeggen. Dat ging ook hartstikke goed, maar wel wat meer van dik hout zaag men planken. Maar ook goed. En
0: nu, door de laatstkomende?
1: Omdat je met z'n vieren bent.
0: Ja, ja, ja.
1: En,
0: nou, dan is het niet 2-1, maar
1: dan is het toch. Ja, ja. Het is
0: wisselende coalities krijgen.
1: Het was zeker verrijkend.
0: Ja.
1: Maar,
0: ja.
1: En ik kan me herinneren dat Jeffrey, die heeft nog een tijd.
0: Jeffrey van Genen, ook stadsdichter.
1: Die heeft ook nog een tijd in het bestuur gezeten. Dat was heel fijn. Jeffrey is natuurlijk zelf ook docent, dus dat is sowieso goed. En nu bestaat de stichting uit Ruud Broekhuizen, Hans Wieringa en Yvette Meijering.
0: Ja, prachtig. Goeie lui. Maar met z'n drietjes dus.
1: Met z'n drietjes, ja.
0: Ja, en die Hans Wieringa, die is ook penningmeester van de Goudse Dichterschool.
1: Nou,
0: en ik ben heel blij met die connectie.
1: Ja, ja, de linkerpin is hij.
0: Die link er is. Zou er ook een link zijn met Gouda bij Kaarslicht, waar jij je nogal druk hebt gemaakt?
1: Ja, die worden zeker op die banners waar die gedichten van al die jonge lui, die gedichten schrijven speciaal vanuit de scholen.
0: Ja.
1: Daar staat altijd de Stichting Stadsdichter Gouda vermeld en ook de Dichterschool.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ga je dit dat jij nog wat doen bij de kaarsjesavond?
1: Ja, we gaan dit nog een keer doen.
0: Ja, ja. Okay.
1: Dus de lessen worden alweer gepland.
0: Oh, je hebt het over de les op school.
1: Poëzielessen.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, dus dat gaat door. En ik bedoel eigenlijk ook de
1: presentaties
0: in de Keizerstraat was dat meestal.
1: Ja, maar het budget is anders. En ik weet eigenlijk niet zo goed of de Keizerstraat nog meedoet.
0: Oké. Okay.
1: Er zijn toch wel weer wat veranderingen op komst. En er wordt nog gezocht naar een dichterslocatie voor Gouda bij Kaarslicht.
0: Okay. Nou,
1: daar moet nog verdere invulling aan worden gegeven.
0: Maar heb jij daar enige rol in nog?
1: Ik heb daar wel enige rol in.
0: Maar je zegt dat zo bescheiden. Het klinkt als achtergrond een
1: beetje
0: duur.
1: Nou, het is net als met die stichting. Op een gegeven moment wil je het overdragen. En dan wil je het goed overdragen. Maar er staat nog niemand te trappelen die zegt van, nou Hanneke, laat mij die coördinatie maar eens doen.
0: Ja. Het is een klus, hè?
1: Het is een klus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, precies. Oké. Okay. Hey,
1: maar een leuke klus. Goed. Voor als iemand luistert en denkt, hey, nou, neem maar contact op.
0: Er zijn best dichters die ook goed kunnen organiseren.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus als ze luisteren naar Dichter bij Gouwestad, dan moeten ze maar even Hanneke bellen. Hey, Hanneke, iets totaal anders. Ik vind het wel leuk om in één keer plomp ergens midden in te schieten. Je hebt het over je vader gehad en de spiegelruimte.
1: Ja.
0: Je hebt het over je moeder hebben niet zoveel gedicht. Maar ik heb er wel eentje.
1: Ja, je hebt er één voor je. Die heb ik zelf niet meegenomen. Maar die mag jij, jij mag hem ook.
0: Ik heb hem niet geoefend. Doe jij maar. Want ik oefen altijd van tevoren.
1: Mijn moeder had Alzheimer. De diagnose werd gesteld toen ze 68 was.
0: Mm-hmm.
1: En dat wij zagen natuurlijk dingen gebeuren. En dat had uiteraard impact op ons allemaal. Mijn vader, een zakenman, ontpopte zich eigenlijk tot een... Ja, hij in zijn eentje in dat grote huis omringde hij mijn moeder met liefde. En heeft hij er nog heel lang thuis gehad. Omdat hij heel veel voor haar wilde doen. En zij herkende ons niet meer. Op het eind is ze toch naar een tehuis gegaan. Maar mijn vader heeft ze tot haar dood toegekend. Dat ze iedere keer zei, Leen, daar ben je. Dat was natuurlijk prachtig.
0: Mm-hmm.
1: En op haar sterfbed noemde ze ineens mijn naam. En als je die jaren niet gehoord hebt, omdat je moeder eigenlijk niet meer zo goed weet wie je bent, dan doet dat heel veel met je. En daar gaat dit gedicht over. Mijn moeder. God hebbe haar geest voordat hij haar ziel heeft. Zit in haar beschermde woonvorm, in haar verstilde kokon te wachten. Maar hoogstwaarschijnlijk wacht ze niet op mij of op iemand. Ze wacht op niets. Want hoe kan ze weten dat de vage vlinder van het vergeten zich in haar hoofd heeft geüpdate, zodat haar vertraagde geheugen geheel wordt vervaagd. Ze zwaait, zo gauw ze mij in het vizier krijgt. Ze zwaait zwijgend mijn naam, want voor haar ben ik een onbekende in een oud bekend verband. Ze strijkt zacht over mijn wang, pakt dan dwingend mijn hand, alsof ik nog ieder moment kan verdwijnen in haar onoplettend ogenblik. Kind, zegt ze, kind. En verder komt ze niet. Ik drink haar woorden, want ze zijn onverwacht helder en onverwacht waar. Ik biecht haar mijn leven en we zijn daarna stil in onszelf en stil in elkaar. En dan, alsof ik opnieuw word geboren, noemt ze zachtjes de naam die ik al jaren uit haar mond verlangde te horen. Dan noemt ze mijn naam.

0: allemaal...
1: That is my mind can fly. Sluit aan bij jou.
0: Nou,
1: gedicht van je moeder.
0: Dat is waar.
1: Van een lieve, ja, die bent geloof ik. Ja.
0: Met een L.
1: Hé, hey, Hanneke, ik moet dit gesprek van ons even onderbreken. Want we moeten even wat dichtnieuws doen.
0: Ja, is het dichtnieuws?
1: Ja, absoluut. 2 september al. In de Zoutman, Zoutmanplein. Daar komen de zomerdichters bij elkaar. Als je nou het leuk vindt om daarbij te zijn, dan kan dat. Het thema van de zomerdichters is met onbekende bestemming. En zoals te doen gebruikelijk, heb ik weer 2 gedichten gemaakt. Wat een prachtig thema. En dat gaat dan zo, die dichters
0: ja,
1: lezen daar gewoon hun gedicht
0: voor. Dat is zeker een heel mooi thema.
1: Ja.
0: Ik moet gelijk aan het Valies met dromen denken. Ook uit een bekend gedicht.
1: Dat is niet voor jou.
0: Nee. Ik bestijg de trein met een valies met dromen.
1: Ja, wauw. Nou, die zoeken we op. Een paar dagen later, op 8 september, start de 7e editie van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. 12 mensen. Hartstikke vol.
0: Hij zit vol.
1: En er zijn nog 4 mensen in de wacht voor volgend jaar. Daar gaan we wat over bedenken.
0: Ik ben weer coach van een van die pupillen.
1: Heb je al kennis gemaakt?
0: Nog niet.
1: Nog niet. Oké. Nee, hij moet jou bellen, hè?
0: Ja.
1: Is hij. Ja.
0: Ik weet het.
1: Ja. 16 september is er ook in die Zoutman een zogenaamde proeverij. Dat zijn randgebieden van het lichtwerk. Bijvoorbeeld boekselen. Ja, dan, dat is knippen, scheuren, plakken en dan maak je daarvan een gedicht. Ja, neem me niet kwalijk, dat is mijn interpretatie.
0: Ja, dat is Loes Vork die dat ook doet, een bekende gouden.
1: Ja, onder andere. En ze doen het samen met iemand anders, maar ik weet nog niet wie dat is. Maar dat merk je wel als je er komt. Volgens mij kun je je daar nog voor inschrijven bij de Goudse Dichterschool. Ja, en dan hebben we het over, op 17 oktober hebben we zotte zaterdag, laten we het daar maar niet over hebben. Maar dat is
0: het
1: ook gaat wel weer door.
0: Ja.
1: Maar het is weer een uitgekleed dingetje, geloof ik, rond de Agnietenkapel.
0: Terwijl iedereen altijd zo gekleed gaat.
1: Ja, nou, we zullen wel zien wat het wordt. Ja. Dat hele vrijwillige, dat is er een beetje af. Nou, en dan moeten de luisteraars, vind ik, Hanneke, 30 oktober maar in hun agenda schrijven. Want dan is er de verkiezing van de Stadsdichter.
0: Ja, dat wordt leuk. En dat is volgens mij in de Garenspinnerij.
1: Dat is in de Garenspinnerij.
0: Ja, en dat is een goede keuze.
1: Dat is een goede keuze. Nou, dat wou we even doen. En dan gaan we weer naar jou.
0: Ja.
1: Ik heb je gevraagd, goh, we zijn bijna aan het eind van het programma. Nee, niet afsluiten, even gewoon blijven luisteren. En wat jij graag zou willen voordragen.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Jij had het uitgezocht.
1: Ik
0: vond het een tekenend voor deze tijd.
1: Ja. Volgens mij zit er in jouw beschrijvingen soms ook niet altijd een stukje. Naast die melancholie zit er dan ook een stukje van, hoe voelt dat nou? Is het nou zo zoals het is? Of is het veranderd? Nou, hier is wat veranderd.
0: Ja, dat is zo. En jullie mogen raden over wie het gaat.
1: Ja.
0: Teloorgang. Teloorgang. Dat woord alleen al.
1: Ja.
0: Ik zie u liggen op de keien. De mijter dwars over het hoofd. Uw edele gezicht beroofd van baard en aanzien. De intochtshaven nooit gehaald, het eeuwenoude paard zo jammerlijk verdwaald. Uw mantelzorger onterecht, de toegang tot ons hart ontzegd. Er werd een link gelegd met onderdrukking en een knecht. Kom, dans uw laatste dans met mij. Kom, dichter der dichters, laten we walsen over de uitgestorven markt. Klimmen in torens, nog 1 keer razen over glimmende daken. De reveillen blazen op een speelgoedtrompet. Kom, ik draag u altijd nog op handen. Het liefst laat ik u heel zachtjes landen naast het zingende springende kind dat speelt met 2 kaatsenballen uit een net.
1: Ja.
0: Een dronken kerstboom tolt voorbij. Ik schrijf uw naam nog 1 in letters van banket.
1: Nou.
0: Ik kan ook grappig zijn, wou ik.
1: Een heleboel mensen Vooral die met omgekeerde vlaggen lopen, die vinden het niet zo leuk dat Sinterklaas is verdwenen. Hè?
0: Nee.
1: Ik had daar vroeger ook al moeite mee. Dat ze al, er was vroeger een regel dat je pas kerstballen mocht verkopen na Sinterklaas. Maar dat kun je nu al een maand eerder.
0: We kunnen al paaseieren kopen.
1: Ja, zoiets. Ja, ze worden ook eerder gemaakt. Ja. Wat ik in het begin gezegd heb, Hanneke, van onze mooie uitzending. Dat jij een vrije vorm hebt. En dat is inderdaad meestal zo. Maar ik heb hier een sonnet van je voor je liggen.
0: Dus dat geeft vrije vorm.
1: Ja, nee, serieus. Het is A-B-B-A. Heel netjes hoor. En dan B-A-A-B. Je weet niet wat het is, hè? Het is prachtig. Het is onderkoeld.
0: Ja, dat mag jij doen.
1: En dat, oh jee. Het gaat niet over jouw huwelijk, maar wel over een huwelijk.
0: Oh yeah. Ja.
1: Onderkoeld. Staat er tussen haakjes sonnet. Dat had ik wel door hoor. Ja. Kou trok in witte wieven door de kamer. Verstoorde onze slaap. Verlamde onze spieren. Bleef ongenadig tussen huid en vezels kieren. Klaar wakker hoorde ik in de vetter het gehamer. Van jouw hart. Ik miste enkele slagen. Ik lag bevroren in het nachtelijk uur. Kon mij niet meer bewegen. Dacht, dit is onze dood. Misschien is het een zegen samen te sterven. Een onverwacht welbehagen. Het was ons huwelijk. In een kille mist was zij langzaam stroomopwaarts in ons gevaren. Jij transpireerde ijspegels en voordat ik het wist, klauwde ik hardhandig door onze glansloze laatste huwelijkjaren. Schreeuwde en huilde, waar ergens hadden wij de boot gemist. Pas in het morgenlicht kwam ik heel langzaam tot bedaren. Heel veel overlopers in deze schitterende nachtmerrie.
0: Een beetje een antwoord op het huwelijk van Elschot.
1: Ja. Dat kende ik daarbij. Maar veel liever. Want het huwelijk van Elschot was echt.
0: En jij dat was verschrikkelijk. Ja. Ik klauw nog door de haren.
1: Ja, ja. Precies. Nou, wat we niet hebben gedaan, Hanneke, is Lucebert. Theodorus Leeman. En Joke van Leeuwen. En Laantje, dat is Piet Hardendood. En Leunissen. Potverderie. Ja, zullen we de volgende keer nog een keer dichters bij de L doen?
0: Ja, misschien kunnen we Piet dan vragen.
1: Ja, dat is wel een goed idee.
0: Ja.
1: Piet, luister hier. Volgende keer ben jij aan de beurt. He? We gaan inmiddels afsluiten met deze dichters met 1L. Hanneke Leroux. Die hele mooie gedichten van zichzelf heeft voorgedragen. En haar carrière als dichter tot nu toe heeft bewezen en verteld. Dankjewel, Hanneke. Deze uitzending is van tevoren opgenomen. En normaal zeg ik dan dat over 2 dagen die is te beluisteren op podcast. En dat we dan in de eerste zondag in oktober weer een bijeenkomst hebben. Gaan we weer leuke dingen doen. Dankjewel luisteraars.
0: Zeker.
1: Fijne zondag.
0: Ja.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

hot in here.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.